En dat was alweer sfeer en meer van de stereotropische heer. Hij is hier nog steeds in de studio, hij is hier aan een theetje aan het sippen en hij heeft ons hier alweer op het aller exotischste vergast, zoals deze shizzle uit Burkina Faso. En omdat papa Emma still in the house is, he's having his banana before his bike ride home. Let's all have a breakthrough.

Rockin' Sounds from the Bronx, geproduceerd door Lloyd Bulwackies in zijn legendarische Wackies studio op zijn legendarische Wackies label. En dankzij die Berlijners eruit gebracht. Maar zelfs de reissues van de vroege jaren 2000 zijn inmiddels peperduur, want u hoort het, dat is kwaliteit, dat zijn de Lovejoys en All I Can Say.

En na deze rauwe roots uit de Bronx, een beetje ghetto street talk met Coppercat en Thinkstuff op het Pot of Gold label. En dat is ook ergens rond de eeuwwisseling.

En zo hoorde maar dat die mannen het wel degelijk over iets hebben, dat die zelfs over het leven van alle dag zingen in de ghetto. Think Stuff, dat was Coppercat op verschillende snelheden. We gaan iets op

The lion dominate and overcoming this struggle, that's victorious, that's rumbling, that is Father Sweets and Sight of an Eagle op het Easy Stars label. En dat is ook uit de US. En de volgende is gewoon J.A. De producer Winston Holmes of 90 The Observer. En dat wordt een track van Rastaman Camp, Freddie McGregor. En het mystieke, het ultragelovige Jack and Count on I.

0: En misschien voor La Petite Histoire, The Walls of Jericho, dat is een bijbelhistorie uit het boek Joshua. En dat gaat over de muren van een goddeloze stad. En om die muren ten val te brengen, hadden de Israëlieten er niks beter op gevonden dan muziek te gebruiken. Namelijk, zij bliezen op ramshorens en de muren verbrijzelden als bij wonder. Pour la petite histoire. En we gaan verder met een beetje live ambiance. We hebben het al in de studio gehad vanavond. Live muziek en hier en daar wat gezang. Maar nu een beetje live reggae uit 1977. U kent ze.
1: En how do you feel, eh? You feel Irie?

Het is pas echt feest als Winston Rodney's en vogelgeluiden bovenal. Want dan zitten we aan een soort van climax in een concert dat eigenlijk alsmaar opzwepender wordt.

Het is al even voorbij 8 uur hier bij Radio Centraal en The Horny Hour. En dit waren de Sisters of Mercy met de instrumentale versie van het nummer Burn. En het staat op het album The Demo's Done 1980-1982, dat in 2023 verscheen op het label After Dusk. En we gaan nog twee instrumentale New Wave nummers draaien achter elkaar. Eerst Pal, de synthpunk Pal, niet de industrial Pal van Christian Palentin, maar de synthpunk band uit Cleveland, Ohio. Pal dus met Ogies van het album Under Your Radar uit 2025, gevolgd door Die Doraus und Die Marinas, dat zijn die van Fred van Jupiter, maar hier met een ander pseudo-instrumentaal nummer, Audi Heimat ist nicht mehr, van het album Bloemen und Narcissen, bij de bonustrack staat het daarvan, uit 1981. Maar eerst dus Pal met Ogies.

Na die doorhouds Unti Marinas bleven we nog even in Duitsland met Mono Inc. of Mono Incorporated met Groan van het album After the War uit 2012. En dan gaan we nu naar Groot-Brittannië met een van mijn favoriete gothic rockbands, Fields of the Nephilim. Ik heb hier het compilatiealbum Revelations bij en daarop staat onder meer Chord of Souls.

En dit was het herkenbare geluid van The Cult. The Wolf was dat van een later album van hun Choice of Weapon uit 2012. En we blijven nog even in Groot-Brittannië. En dit zijn mede grondleggers of voorlopers van de heavy metal Budgie met Zoom Club van het album Never Turn Your Back on a Friend uit 1973. Lang nummer van een kleine 10 minuten.

En we zijn in de 70s heavy prog, stoner en hard rock geslagen. Na Budgie hoorden we Wishbone Ash met Lady Whiskey van hun Wishbone Ash album uit 1970. Wishbone Ash, beroemd om hun dubbele lead-gitaristen. En dit is ook in hetzelfde straatje en ook uit 1970. UFO met Treacle People van het album UFO One, ook uit 1970 dus.

Het laatste Britse nummer voor vandaag. Dit was Complex met Witches Spell van het gelijknamige, eponieme Complex album uit 1971. En dan heb ik nu voor de laatste 10 minuten nog wat Amerikaanse 60s punk of 60s garage rock bij uit de States. Dus. En het eerste groep is Question Mark and the Mysterians met Girl, You Captivate Me uit 1967.

Na Question Mark en de Mysterians hoorden we nu The Seeds met Try to Understand uit 1966 van het album The Seeds. En dit zijn The Clefs of Lavender Hill met One More Time, een single uit 1966. Staat ook op het compilatiealbum Stop, Get a Ticket. En die mannen die kwamen uit Miami, Florida.

0: Is er soms niet altijd en niet op tijd. Wat wil zeggen dat wij dan de vrijheid soms nemen, soms niet, om door te doen of niet? En wat doen we deze keer?
1: Ik denk, ik heb hier nog iets van Maria Lutterecu klaarstaan en Doïne Altoniaske. Weer al Altenia, gewoon een Doïne uit Altenia.
0: Dus nog steeds Scherzo en Fagroot. Fagroot. Maar dan. Er zijn heel veel namen.
1: Altijd die valse noten.
0: Er zijn veel namen voor dit programma, zoals de Zigeuners. dus het soort nieuwe, als het moest het in de nachtmachine terechtkomen, dan is het een nieuwe versie van. Maar dan in afwachting van Kazang, luistert u naar Scherzo.
1: Maria Lutterecu, Doïne Altoniaske.

0: Ja, soms. Je hoort zeker mijn stem als de microfoon opengaat, maar dat is de blazer. Omdat het hier zo ijskoud is, hebben we warmteblazer opgezet in deze studio. Dus dat geeft aan dat we ook maar mensen zijn. Ja, dat is weer die fantastische melancholie die erin zit. Ja, ja.
1: Maria heeft een fluwele stem.
0: Mm-hmm. Uniek. En, uniek.
1: Ik denk dat ik juist zin, ik ben een geheugen aan het putten, maar volgens mij is hij ook wel zingend neergegaan.
0: In het harnas, mooi.
1: Ja, ik dacht ergens een feestje thuis bij iemand, dus niet op een groot podium of zo, maar wel ineens, ups, ja. Hartaanval.
0: Ja, er wordt wel gezegd dat dat de mooiste dood is.
1: Ja, ja, inderdaad, iedereen moet gaan. En, je kunt alleen maar hopen dat men niet weer op je trekt.
0: Ja. Ja, ja, dat zijn nog twee manieren. Oftewel, doe je het zelf. Dus een doe-het-zelf zaakje.
1: Ja, ja, ja. Well, zonder het komt toch.
0: Ja, ofwel...
1: De leider kan ook mooi zijn.
0: Bij hetgeen wat je graag doet. Hè. Ja. Ja,
1: dus... We gaan van deze fluwele stem naar degene die de zijdestem wordt genoemd.
0: Oké.
1: Gabi Loenken. Mm-hmm. Getrouwd met Jonero. Accordeonist. Speelde soms ook samen.
0: Ja, wat we normaal doen is we de jaartallen meegeven. Heb je daar een idee van?
1: Omdat het zo geïmproviseerd is, is het even moeilijk, maar...
0: Eventueel luisteren.
1: Jaren 70, jaren 80, vermoed ik. Het is een compilatiestad, dus de nacht.
0: Ja,
1: er staat heel veel tekst op, maar zo geen overzichtje van... Ik kan het allemaal uitvogelen, dus soms doen ik dat ook allemaal.
0: Ja. Nee, dat is niet belangrijk. Ja. Maar we zijn in ieder geval, het is niet heel super recent. Hè. Het zijn eigenlijk blijven min of meer historische opnames. Hè, dat we...
1: Die allervroegste waren vaak, dat we echt historische opnames noemen. Ook die op 78 toegeplaten en zo. Maar veel waren ook echt studio-opnames. Romein heeft ook altijd heel erg ingezet op zijn muziek. Er werd echt heel intensief opgenomen. Dus Electric Court heeft een enorme catalogus. Die overigens zijn ze nu ook bezig met alles digitaal aan te bieden.
0: Ja, ja.
1: Dus die platen, je vindt er wel, maar je vindt lang niet alles.
0: Maar wel op digitaal.
1: Op dingen begint nu. Ja, en dat zijn allemaal deftige transfers. Die gewoon een kopieke...
0: Ja, fantastisch hè, dat er tenminste wat dat betreft de mooie kant van een nationalisme of zoiets van trots op wat je zelf produceert.
1: Jo, cultuur moet altijd koesteren. Hè. Moet, dat wil natuurlijk niet zeggen dat je aan de cultuur moet weghouden. Of bang moet zijn voor invloeden.
0: Mooi gezegd wel, mooi gezegd wel.
1: Dus we gaan luisteren naar, even kijken, Roue Doamne Bonne Vidoire. Dus Gabi Loenken. Met haar man Jon op de accordeon.
0: Oké. Haar man dan.

0: Joost Saint-Vier.
1: Oké, juist. Die in Frankrijk?
0: Zijn vroegere uitgaves. Die zijn altijd in Frankrijk, heeft hij nog wat toeren gemokt, samen ook met Marcel Sellier in ontdekt. Mm-hmm. En die heeft daar wel een goed leven gehad. Alleen zijn er bepaalde platen, latere platen... Ja.
1: Dat is het zo.
0: Ja, ik weet het, die is een beetje...
1: Schmalz wordt dat genoemd.
0: Ja, ja, zoiets. Ja, ja. Ja, ja. Of ook met Marcel Sellier hem zo een reeks panfluit en orgel. Ja. Het is wel een curioze om in een collectie te hebben, maar het is niet geen dat je elke dag gaat opzetten. Ja. Maar voor de rest, was fantastische muzikant, hè, zeker.
1: Ja, ja, deze ja. Eerdere opnames, ja.
0: Op de panfluit gewoon, echt.
1: Ja. Ja... Klein beetje tussendoor, nu we het dan toch over Schmalz hebben. Het is geen gypsy, denk ik. Het is een puur sang Roemeen. Pieter Maffei. En waar kennen we die van? Van Hut, maar dan ook Hut Schmalz. En vreselijkste slagerlied dat je kunt kennen. Doe. Bist alles in das Leben. Was ik, ja, je kent die ongelooflijke kitsch, tranentrekkers. Dat is het Roemeen, een pure Roemeen die dan in Duitsland groot geworden is. Goed, dat was even een kleine schmalz, een smalle schmalz uitweiding over de breedte van de Roemeense muziek.
0: Ik heb nog een nummer van Gabi Lunke klaarstaan.
1: Mm-hmm. De Gabi.
0: Asi Enor. Moine I Senin. Ja, lieder worden vaak mee het begin van een tekst gewoon genoemd, hè.
1: Ja.
0: Het is wel gemakkelijk, je kunt ze er ook altijd tussen uithalen als het door elkaar is. En dan is het altijd zo, hè, de naam van een Briel, een Nora, een Tjerbe. En ineens zo iets dat je totaal niet kunt verstaan en dan weet je, dat zal waarschijnlijk wel een lied zijn.
1: Luisteren naar het lied. Jammer dat we die teksten toch niet kunnen horen, niet begrijpen, hè. Maar goed, de muziek is al meer, spreekt voor zichzelf.

0: Ja. Ja, fantastisch. Echt, wat een ontdekking. Dank u, Jan. Dank u, dank u.
1: Ja, Kazang is ondertussen aangekomen. Dus als zij ons teken geven dat ze klaar zijn, dan gaan we even uitveden. En dan gaan we ondertussen nog een beetje van het Roemeense landschap genieten met de Ballada, Louis, Costea. Beetje ralul, zolang dat duurt. De Josh Zamfir op de panfluit.
0: Oké. Ja, bij deze dus afscheid. En dan graag tot de volgende week met een nieuwe Fijn Groot.

Oké, welkom in dit programma. Ik ben niet de presentator, maar ik dacht ik ga jullie alvast even welkom heten in het programma Kazang op Radio Centraal 106.7 FM. Ik ga even een paar dingen zeggen over slangeneieren. Er bestaan nog een ander soort eieren die in Gallië grote reputatie genieten, maar door de Grieken niet worden genoemd. Slangen die zich in grote getallen onderling verstrengelen, vormen op kunstige wijze van het speeksel dat uit hun bek en het schuim van hun lijf komt, een soort ronde bal. Dit heet een slangenei. De druïden zeggen dat door het sissen van de slangen de bal omhoog geslingerd wordt en men deze met een krijgsmantel moet opvangen voordat deze de grond raakt. Wie het vangt, moet er te paard vandoor gaan, want de slangen zullen hem blijven achtervolgen totdat een rivier hun de weg verspert. Een bewijs voor de echtheid van zo'n ei is dat het tegen de stroom indrijft, zelfs als het in goud gevat is. Slim en doortrapt als de magiërs nu eenmaal zijn in het verhullen van hun leugenachtigheden, beweren ze dat het ei bij een bepaalde stand van de maan bemachtigd moet worden. Alsof het van de wil van de mens zou afhangen of die activiteit van de slangen en de maanstand samenvallen. Ik heb inderdaad zo'n ei gezien. Het had de omvang van een middelgrote ronde appel en erg onopvallend was de schaal met een groot aantal kraakbeenachtige zuignapjes, zoals op de armen van een inktvis. De druïden geven hoog op van zijn vermogen om processen te laten winnen en makkelijk toegang tot koningen te verkrijgen. Maar dit is zo totaal gelogen dat de goddelijke Claudius, een Romeinse ridder uit het gebied van de Volcontiërs, heeft laten terechtstellen omdat hij tijdens het proces zo'n ei op zijn borst droeg. Om geen andere reden, voor zover ik weet. Deze verstrengeling van slangen en hun vruchtdragende eenwording schijnt niet te min de reden dat buitenlandse volkeren als teken van hun vreedzame bedoeling afbeeldingen van slangen op de heroudstaf hebben aangebracht. En het is gebruikelijk dat slangen aan de staf geen kam dragen. Zo, even een klein stukje uit Naturalis Historia van Plinius. Dus eigenlijk een van de eerste soort van geneeskunde / natuurhistorische werken. Helemaal niet. Ik ben een beetje aan het liegen. Het is niet een van de eerste, maar wel een groot, compleet boek. Bon, ik dacht, dat is even al een leuke noot om mee van start te gaan.

0: Heb jij nog een tekst?
1: Leven vet. Dit is de juiste, ja. Leeuwvet met roze olie verwaart het gezicht tegen vlekken en houdt de huid daar blank. Het geneest het bevriezing van de huid en gezwollen gewrichten. De leugenachtige magiërs pretenderen dat men zich makkelijker geliefd kan maken bij volkeren of koningen als men zich met leeuwvet insmeert. Vooral het vet dat tussen de wenkbrauwen zit, waar het onmogelijk kan zitten. Vergelijkbare garanties geven ze voor een leeuwentand, speciaal van de rechterkant, en voor het bosje haar dat onderaan zijn muil groeit. Een oogzalf van leeuwengal met water bevordert het gezichtsvermogen. Waarmee, wanneer men daar nog vet van hetzelfde dier aan toevoegt, hoeft het een epilepticus er maar van te proeven om zijn kwaal te genezen. Tenminste als hij na het innemen onmiddellijk gaat rennen om het te verteren. Eten van leeuwenhart geneest vierdendaagse koorts. Leeuwenvet met roze olie helpt tegen alledaagse koorts. Wilde beesten slaan op de vlucht voor wie er zich mee insmeert en het schijnt zelf bescherming te bieden tegen moordaanslagen. We hebben hier ook nog de olifant. Het bloed van de olifant en vooral dat van het mannetjesdier remt alle vormen van vochtafscheiding die men reumatisme noemt. Met flinters ivoor en attische honing verwijdert men naar verluid vlekken van het gelaat. Met ivoorstof bestrijdt men nagelbedontsteking. Door aanraking met een olifantenslurf wordt hoofdpijn verlicht. Vooral als het beest tegelijkertijd niest. Excuseer. Wanneer men het rechterdeel van een olifantenslurf met rode aarde van Lemnos als een amulet ombindt, wordt de geslachtsdrift geprikkeld. Wie wegteert, sterkt weer aan door olifantenbloed. De lever helpt bij epilepsie. Het staat natuurlijk in het... We hebben ook nog... Er zijn heel veel zaken. We hebben de chameleon, melk als geneesmiddel, kaas, boter, wrongel en vetsoorten, talg, gal, dierenbloed. We hebben hier ook een hoofdstukje. Gebitsverzorging. Is er iets dat u specifiek interesseert?
0: Ik denk de verzorging van mijn oren. Ah nee, je hebt dat niet gezegd.
1: Ik ga eens kijken of dat er...
0: Is dat eigenlijk zoals een herboristenboek?
1: Een klein beetje.
0: Maar dan niet vegan.
1: Ik denk niet dat het bepaald vegan genoemd kan worden.
0: Nee.
1: Niezen. De beet van een mens. De beet van een mens wordt als een van de gevaarlijkste beschouwd. Men behandelt hem met oorsmeer. Dit middel, laat niemand zich erover verbazen, helpt men ook het onmiddellijk op de steek van een schorpioen of een slangenbeet aanbrengt. En nog beter als het uit de oren van de gewonde zelf komt. Ook dwangnagels genezen op die manier, zegt men. Slangenbeten behandelt men met een poeder van vermalen mensentand.
0: Heb jij ooit een slangenbeet gehad?
1: Ik heb nooit een slangenbeet gehad.
0: Heb je ooit een spinnenbeet gehad?
1: Ik heb denk ik ooit wel een spinnenbeet gehad, maar niet van een dodelijk giftige spin of zo. Heb jij ooit een slangenbeet gehad?
0: Nee.
1: Heb jij ooit een mensenbeet gehad?
0: Nee, niet, niet gevaarlijk. Meer om te lachen. Ik heb wel ooit zelf hard gebeten in iemand. Mijn broertje. Dat was eigenlijk niet grappig. Maar die was kei jong en ik was boos op die. En ik had zijn been gepakt, zijn bil van boven. En dan had ik daar keihard in gebeten. Maar echt hard. Ik zo. En dan stopte ik en dus keihard aan het huilen. Het is zo erg. En dan zag ik, dat is een week een blauwe plek geweest. Met mijn tanden daarin. I call it tattoo. Ja, maar dat was mijn mama echt boos eigenlijk. Ja. Heb je ooit andere soorten beten gehad dan? Echt, telt schurft als een spinnenbeet?
1: Ik denk dat schurft als een spinnenbeet kan worden gerekend.
0: Maar dan zijn dat meerdere spinnenbeten.
1: Ja.
0: Dan zijn dat er echt enorm veel. Heb je iets gevonden over spinnen?
1: Ik heb iets gevonden over spinnen.
0: Oké.
1: Maar het gaat niet per se over de. Enkel over de beten van spinnen. Eerder spinnen in het algemeen. Het is niet ongepast hieraan vast te knopen de eigenschappen van spinnen, die onze speciale bewondering verdienen. Er zijn meerdere soorten die zo bekend zijn dat het niet nodig is ze hier te bespreken. Palangium is de naam van een spin met een nare beet en een klein, bont, spits toelopend lichaam. Hij beweegt zich springend voor. Een andere, zwarte soort heeft zeer lange voorpoten. Alle spinnen hebben uit drie segmenten bestaande poten. De kleinste wolfspinnen weven geen web. De grotere maken een web op de grond en spannen voor hun holen een heel smal doorgangetje. Een derde soort wolfspin valt op door zijn deskundige bouwtechniek. Hij zet zijn web op en zijn eigen achterlijf levert voldoende materiaal voordat het geweldige werk, ofwel omdat zijn buik op een bepaald moment zo verzwakt is, zoals Democritus veronderstelt, ofwel omdat er inwendig een soort wolproductie op gang kan komen. Ik snap die zin niet, ik heb die waarschijnlijk verkeerd gelezen. Maar bon, hoe beheerst spint hij met zijn poot zo'n fijne, gelijkmatige draad waarbij hij zichzelf als gewicht kan gebruiken? Hij begint vanuit het midden te weven, verbindt de inslagen tot ze een cirkel vormen, knoopt met onontwarbare knopen de mazen steeds op gelijke afstanden, terwijl het web geleidelijk uiteindt doordat het vanuit een klein middelpunt wordt opgebouwd. Hoe kunstzinnig verbergt hij de valstrikken waarmee het ruitvormige net is bezaaid? Hoe weinig lijken de dichtheid van het hechtgesponnen weefsel en de vakbekwaam gladgemaakte, op zich stevige draad daarbij te horen? Wat geeft het net mee met de wind? Ook omdat wat erin terechtkomt, er niet uit te werpen. Men zou denken dat de spin uit vermoeidheid het heeft nagelaten om dwarsdraden aan de buitenrand van het web te spannen. Maar deze draden zijn moeilijk zichtbaar en slingeren, net als bij visnetten, voor al wat er tegenaan stoot naar het midden. Wat een bouwkunst spreekt uit de overwelving van zijn spelonk. En hoe beter is het met nog meer haar tegen de kou beschut. Hoe ver ligt deze spelonk van het midden, alsof hij ergens anders voor dient, maar zo gecamoufleerd dat niet te zien is of de spin er binnenin zit of niet. En dan de stevigheid waarmee het web rukwinden weerstaat en de last van een hele hoop stof. Wanneer de spin haar kunst beoefent en leert weven, overspant het web in de breedte dichtwijls de afstand tussen twee bomen. De draad is even lang als van de boomkruin tot de grond en weer terug, zodat de spin er snel over kan terugkeren en op hetzelfde moment dat hij omhoog klimt, spint hij draden. Hoe waakzaam en slagvaardig wordt hij aangerend, komt hij aangerend als er een prooi in zijn web heeft gevangen. Al hangt de prooi aan de buitenste rand van het net, hij rent altijd naar het midden omdat hij hem zo vooral door het hele net kan heen schudden en dan inspinnen. Als het web gescheurd is, repareert hij het meteen en herstelt het tot het weer glad is. Spinnen jagen zelfs op jonge hagedissen. Eerst verstrikken ze hun bek in het web en bijten ze zich daarna vast in de beide lippen. Een schouwspel, een amfitheater waardig, als men het te zien krijgt. Ze geven ook voortekens, want ze hangen hun webben hoger als het waterpeil van de rivieren dreigt te stijgen. Bij mooi weer weven ze niet, bij bewolkt weer dan wel, en daarom geldt er een grote hoeveelheid webben als een voorbode van regen. Men denkt dat de vrouwtjes weven en de mannetjes jagen. Zo maken beide echte lieden zich even verdienstelijk. Spinnen paren achterlangs en brengen op eitjes lijkende wormpjes ter wereld. Er kan namelijk niet langer gewacht worden met het bespreken van hun voortplanting. Want er is bijna niets meer te vertellen over insecten. Alle spinnen leggen eitjes in hun webben, maar verspreid omdat ze ze al springend laten vallen. Alleen Palangia leggen in hun hol een groot aantal eitjes. Zodra deze zijn uitgekomen, eten de jongen de moeder op en vaak ook de vader. Deze helpt namelijk bij het uitbroeden. Ze leggen tot 300 eitjes, andere soorten minder, en broeden 3 dagen. Na 4 keer 7 dagen zijn spinnen volgroeid.
2: Leggen alle spinnen eitjes dan? Nee, toch? Nee, dat is niet. Eigenlijk, maar ze zeggen dat altijd en zoveel mensen denken dat. Want er was eentje toen, waar ik gisteren zei, mijn hand bevallen. Ja. En dan kwamen al die spinnen daaruit direct.
1: Wel, maar dat zijn wolspinnen en die maken eigenlijk niet echt een web. Die dragen eigenlijk een soort van web op hun rug. Dus je ziet soms spinnen die achteraan een soort van wit bolletje hebben.
2: Mm-hmm.
1: En dat is eigenlijk een soort zak met eieren.
2: Dat was daar dan.
1: En wat ook vaak is, als die uitkomen, blijft die nog massaal op de achterlijf van die moeder zitten. Dan heb je een spin bedekt met kleine spinnetjes.
2: Misschien dat hij zo bang was. Dat hij dan...
1: Ja, of dat hij zak gescheurd
2: was.
1: Of
2: ik
1: dat
2: heb
1: jij
2: gepakt.
1: Die gewoon had gepakt op het moment dat die eruit waren aan het komen.
2: Ah ja.
1: Dat kan ook. Maar in principe liggen alle eieren.
2: Alle eieren.
1: Spinnen.
2: Dat is exact. Zelfs de eieren van de winkel. Maar toen wij in de rij waren, toen wij in de rij waren, ik dacht altijd, dat is dan ook een fabel misschien, maar dat die spinnen, dat daar ook kei gekke spinnen waren, zo tropische spinnen en dieren, maar dan toen wij daar waren, zei die vrouw dat dat niet waar was.
1: Ik heb wel zo een holenspin gezien. Want ik had er een foto van getrokken en dan opgezocht wat voor een spin het was. En dat zijn bijvoorbeeld spinnen die echt gespecialiseerd zijn, meer om in grotten en zo te leven.
3: Maar zijn die van hier? Van deze?
1: Ja.
3: Of ja, van...
1: Maar sowieso, in een stad zitten ook wel heel veel andere spinnen ook. Ook met de haven en zo. Ik denk dat er ook een tijd in de haven... Australische zwarte weduwen heeft gezeten.
3: Mm.
1: Maar dat is dan bijvoorbeeld met auto's die ze importeren. Dat er eigenlijk nog eitjes en zo in de autovrak...
3: Specifiek auto's.
1: Ja, je hebt dat soms bijvoorbeeld zo autovrakken die worden opgekocht om terug metaal van te maken of zo. En daar kunnen we wel soms spinnen en zo. Of met bananen of weet ik veel.
3: Ah, met bananen. Ah, ja.
1: Met bananen komen er ook vaak spinnen mee.
3: In de, is dat die fabel van in dat die zo in dat topje zit? Dus ze zeggen toch altijd van als je een banaan pelt en dan het bovenste topje, dan eten mensen dat nooit op, omdat die schrik hebben dat, dat daar spinneneitjes in zitten.
1: Ah, dat
3: is
1: dat
3: bij
1: weet
3: Chiquita banaan. Alleen zo bananen die niet van. Ik weet eigenlijk niet waar de bananen van de bio-winkel zijn. Oeps.
1: Ik denk dat alle bananen exotisch. Ah ja, van rond of onder de Evenaar komen. Maar ik denk dat de meeste in Zuid-Amerika en worden geteeld. Maar ook tropisch Afrika en Azië worden ook heel veel bananen. Er zijn eigenlijk ook super veel soorten bananen, maar wij eten er maar één van.
3: Hoe zien de andere soorten eruit?
1: Je hebt zo'n verdeeld zo heel kleine oranje banaantjes.
3: Oh.
1: En bijvoorbeeld, ik dacht soms in Afrikaanse winkels, van die bakbananen.
3: Ah, ja,
1: dat is ook een andere soort. Ook best lekker eigenlijk. Maar ik denk wel dat er op de wereld zo 50 verschillende of meer, ik weet het niet, ik gooi er maar een getal tegenaan, maar er bestaan enorm veel soorten bananen.
3: Maar dus de dingen is dan dat mensen nooit dat topje eten van die banaan, waar je zo'n zwart puntje ziet. Maar dat is eigenlijk gewoon een zaad, denk ik. Die dan, dat ze denken dat daar spinneneitjes in zitten. Maar ja, ik weet niet.
1: Ja. Geen idee?
3: Maar een vriend van mij, die heeft al een tijd in... waar was dat nu weer? Ik denk... in Colombia heeft hij een tijd, 2 jaar gewoond. En dan is hij super vaak met de auto voorbij zo allemaal bananenplantages gereden. En dus die zei van, die groeien eigenlijk allemaal in plastieke zakken. Dus dan hangen ze allemaal zo, soorten plastieke zakken rond die beginnende trossen. Met zo'n beetje kleinere zakken. En dan groeien die mee in die plastic. En dat die plastic daar helemaal rond mee groeit. Zo voor... maar ik kan even niet op het woord komen.
1: Maar geen insecten of ziektes
3: ja,
1: of
3: geen
1: zo
3: insecten
1: hebben.
3: Of...
1: Ja.
3: Dat is een ding. Dat wist ik niet. Dat hele...
1: Ja, en wat ook nog wel maf is, dat... Elke wilde bananen hebben zaden. Eigenlijk tussen het vruchtvlees zitten.
3: Ja.
1: Maar wat wij eten is eigenlijk een soort van mutatie die geen zaden maakt.
3: Ah ja, dat denk ik. Dat is ook...
1: Want eigenlijk in het deel dat wij opeten, bij een wilde banaan, zitten daar eigenlijk allemaal een soort van zwarte, grote zaden ook nog tussen.
3: Echt waar? Want nu zie je soms wel zo iets van een... Alsof er wel iets in moest zitten of zo.
1: Ja.
3: Dus die boomsoorten kunnen ook niet zichzelf verspreiden of...
1: Maar ik denk een banaan, want dat is eigenlijk een hele grote plant, maar die maakt geen hout of zo. Die groeit elk jaar eigenlijk terug vanuit de wortel. En ik denk ook dat die heel makkelijk via de wortel kan verder groeien. En dat je bananen ook best makkelijk kunt stikken. Dus dat ze eigenlijk gewoon met een schub een stukje banaan afsteken en daar dan een nieuwe bananenboom van maken.
3: Dus...
1: ik denk niet dat er hier iets over bananen in staat, want ik vermoed dat die toen nog niet in de Griekse, Romeinse wereld al bekend waren.
3: Ja, wat voor een boekje is dat? Of wil je dat liever niet zeggen?
1: Oh jawel, dat is van Plinius. Dat is een... Ik ga gewoon naar de achterkant kijken. Hè. Dus die beschreef tussen het jaar 23 en 79 de wereld. Dus 23 tot 79 het jaar. Dus in de eerste eeuw dan zeker.
3: Mm-hmm.
1: Ja, en dat was een Romein. Maar ik vind het heel leuk omdat je zo een mengeling van effectieve kennis hebt met compleet waanzinnigheden. Dus je kunt langs de ene kant staan effectief ook wel recepten in en zo. Bijvoorbeeld wat je kunt doen met bepaalde planten. Maar je merkt ook wel dat geneeskunde of zo echt wel een heel ander concept heeft. Of dat geloof, bijgeloof, wetenschap, dat allemaal door elkaar vloeit.
3: Ja, dat is denk ik een beetje hoe ik denk ook. Ik verwissel ook wel vaak fabels met wat echt is.
1: Ik vind het gewoon heel interessant omdat je heel leuke verhalen hebt die, die dat je ook op je omgeving of zo kunt projecteren.
3: Dat doet me denken aan een ander boekje dat ik van mijn leerkracht ooit heb gekocht. Nu vind ik dat bijna absurd of zo dat ik dat dacht. Maar ik dacht dat echt was. Dat dat echt een onderzoekboek was. Naar oude lichaamstransformaties of ziektes of zo die mensen ooit hadden en dat gewoon die tekeningen heel karikaturaal waren getekend. Die tekeningen zijn best mooi. Want dat is echt goed gemaakt eigenlijk. Er staat zo... er staat nergens zijn naam bij. Hij wil hier... het is When the Body Flourishes, Emmanuel de Porter en zijn wedere helft, Maud van de Verre, heeft eigenlijk de tekst geschreven en hij de tekeningen. En die heet... in het boek, er staat zo When the Body Flourishes en daaronder staat een edited selection from the Body Hysteria boek. En vanachter, er staan dus allemaal soorten lichamen in en hoe dat gekomen is. Die vervormingen van die lichamen, maar het staat wel echt zo supergoed hoe dat het zo vormelijk moet. De bronvermeldingen. Het zijn allemaal bronvermeldingen, vanachter ook een lijst met bronnen. Maar toen ik heb die lijstjes, ik heb die bronnen eens allemaal opgezocht en dat bestaat helemaal niet. Ze kwam de hele tijd op super rare papers en zo, dat daar niet echt over ging, maar dan zo over iets anders met gewoon dezelfde titel of zo. Ik vond dat wel een goeie soort van om mensen op een ander spoor of gewoon voor zichzelf te laten nadenken of zo. Maar dat deed me gewoon denken ook de hele tijd. Ik dacht, oh ja, dat kan zo in de middeleeuwen of zo geweest zijn, waar dat er allemaal rare hygiëne maatregelen en zo waren. Het is wel in het Engels. Ik ga even kijken. Je hebt dus allemaal soorten, types mensen of vormen van mensen. Bijvoorbeeld de juggler's trick. En dat is dan van... This case of body hysteria is marked by the extraordinarily large... Ik ben niet zo goed in Engels. Ik heb het opeens ook keiwarm. Ik ga even dat niet zeggen. Oké, the flower pot hysteria. This type of body hysteria is a perfect example of body denial and mind idealization. The patient reduces his body to a brain that fits in a flower pot. The outer layer of terracotta filled with bio-waste is formed at a young age. The soil is so rich that in no time it generates an overgrowth of thoughts. Once fully grown, the brain generates thoughts at such an exhaustive pace that it's in the end no soil is left. The hysteric identifies himself so strongly with his huge ticket of thoughts that he replaces all cravings by one desire, becoming repotted to get more space. But circumstances decide otherwise. It's time for him to become compost. En dan zo van die super rare tekening.
1: Mooi boekje.
3: Ja, het is echt een mooi boekje. Boekjes lezen op maandag.
4: Vielleicht fragt dich eines Tages jemand, der noch unbestechlich ist. Wie viele Menschen waren glücklich, dass du gelebt hast? Und du gleitest durch Spiralen der Erinnerung, durch Verzweiflung und durch Freude. Und die Trauer macht dich stumm, weil du es nicht weißt.

Varkens rollen graag in de modder. Deze diersoort heeft een krulstaart. En hierbij heeft men het volgende waargenomen. Bij een offerdier geeft het een krul naar rechts. Bij een offerdier geeft een krul naar rechts eerder gunstige voortekens dan een krul naar links. Binnen 60 dagen worden ze vet. Maar het vetmesten gaat het best als men ze eerst 3 dagen laat vasten. Dit is het allerbotste dier. En niet zonder humor meende men dat het een ziel bij wijze van zout heeft gekregen. Het is bekend dat gestolen varkens de stem van hun hoeder ontdekken. Van hun hoeder herkende. Deze dieren zaten op een schip en lieten dit kapseizen door naar één kant te lopen. En zo kwamen ze terug bij hun hoeder. De leidende varkens leren zelfs om in een stad, het marktplein en hun huizen terug te vinden. Terwijl wilde zwijnen weten hoe ze hun sporen in moerassig terrein kunnen uitwissen en dat ze makkelijker kunnen vluchten als ze door het water lopen. Ook zeugen worden net als kamelen gesteriliseerd door ze naar 2 dagen vasten aan hun voortpoten op te hangen en hun baarmoeder weg te snijden. Zo worden ze sneller vet. Voor de lever van de zeugen wordt net zo'n kunstgreep toegepast als bij ganzen. Een uitvinding van Marcus Apicus. Ze worden vet gemest met drogende vijgen. En als ze vet genoeg zijn, krijgen ze honingwijn te drinken en worden onmiddellijk geslacht. Geen enkel ander dier levert meer ingrediënten voor smulpartijen. Om en nabij de 50 lekkernijen. Zo. Dan gaat het eigenlijk nog heel veel over het eten van dieren. Hier ook nog iets over. Er is ook iets over bevers tegengekomen. In dreigend gevaar bijten Pontische bevers hun eigen geslachtsdelen af, omdat ze weten dat ze bejaagd worden om een stof daaruit. Door artsen bevergeil genoemd. Het dier kan overigens verschrikkelijk hard bijten en velt zo als met ijzeren gereedschap bomen langs rivieren. Als hij een mens bij de arm of been heeft beetgepakt, blijft hij doorbijten tot de botten krakend breken. Bevers hebben de staart van een vis. Voor de rest lijken ze op otters, beide waterdieren en beide hebben haar dat zachter is als dons.

In Italië gelooft men ook dat het zien van wolven schadelijk is en dat ze mensen een tijdje van hun stem beroven als ze hen aankijken voordat ze zelf worden gezien. In Afrika en Egypte komen ongevaarlijke kleine wolven voor, maar in koudere streken zijn ze wild en woest. Dat mensen in wolven kunnen veranderen en hun oude gedaante weer aannemen, mogen gerust naar het Rijk der Fabelen verwijzen. Anders moeten we alle sprookjes geloven die we al zoveel eeuwen te horen krijgen. Nu zal echter beschreven worden waar het fabeltje vandaan komt. Bij het volk dat bij het volk zo diep geworteld is dat de benaming weerwolf als scheldwoord wordt gebruikt. Een Griekse auteur, op wie niet wordt neergezien, schrijft dat de Arcadiërs vertellen dat een man uit het geslacht van een zekere Antus na loting door zijn familie wordt uitverkozen om naar een meer in de omgeving te worden gebracht. Nadat hij zijn kleren aan een eik heeft gehangen, zwemt hij naar de overkant en verdwijnt in de wildernis. Dan verandert hij in een wolf en leeft 9 jaar in gezelschap van zijn soortgenoten. Als hij zich in die tijd niet aan mensen heeft vergrepen, keert hij terug naar hetzelfde meer, zwemt naar de overkant en neemt zijn vroegere gedaante weer aan. Al is deze wel 9 jaar ouder geworden en trekt nog fantastischer weer dezelfde kleren aan. Het is verbazingwekkend hoe ver Griekse goedgelovigheid gaat. Geen leugen, zo schaamteloos, of er is wel iemand die hem bevestigt. Zo vertelt Skopas, de auteur van De Olympische Kampioenen, dat Demenatus van Faresia tijdens een offer een

kan gebruikt worden als liefdesdrank. Dat hij dat laat vallen als hij wordt gevangen en dat het middel alleen werkt als men het leven van de wolf wordt ontnomen. Er zijn niet meer dan 12 dagen per jaar waarop wolven paren. Als het dier honger heeft, zou het aarde eten. Van alle voortekens is er geen beter dan wanneer een wolf vanaf de rechterkant van een reiziger de weg oversteekt met een volle bek. Tot de familie behoren ook de zogenaamde hertenwolven. Een exemplaar uit Gallië was, zoals gezegd, te zien tijdens de spelen van Pompeius Magnus. Als hij, hoe hongerig hij ook is, omkijkt onder het vreten, vergeet hij naar verluid onmiddellijk zijn eten en gaat hij iets anders zoeken.

Ja.

En intussen luisteren we naar Sheldon Siegel, de dubbel LP 5 Total. We hebben hier ook werk gehoord van Dylan Belgrado. En ook een LP van George Smith uitgebracht op Hilfrijs. Dan hebben we nog iets gehoord, maar daar kunt je

programma hier bijna ten einde, denk ik. Is er over dat einde iets te zeggen?

0: Eigenlijk hebben we weinig toe te voegen voor de rest van dit programma. Iedereen bedankt om te luisteren. Het doet mij eigenlijk wel deugd om eens een keer op Centraal mede gast van een programma te zijn. Het voelt eigenlijk een beetje als de Vogel des Velds vroeger.
1: Ja, want jij wilt, want Sheldon Siegel dat nu opstaat is met Gino Koolmans,
0: Erik Heestermans en Gerard Herman.
1: En jij had met Gerard Herman een programma hier.
0: Ja, op dinsdag na het kralenspel.
1: Ah ja.
0: En voor Gregor Terror. Ja. Dus dat waren onze directe programmaburen.
1: Boeiende dag.
0: Ja, eigenlijk wel. Dat is een leuke dag.
1: Voor audio. En jullie willen misschien, of mag dat nog niet gezegd worden?
0: We zijn er wel over aan het nadenken, maar we hebben wat ideeën. Dat is... Er zijn ideeën.
1: Oké, dat is keigoed. Misschien moeten we een keer, als je nog eens iets wilt doen, misschien moeten we dan een keer naar de polders gaan. Ik vind dit...
0: Ja, misschien opnames maken.
1: Ja, of live. Blijkbaar kan dat.
0: Ja, blijkbaar.
1: Ik vind dit ook wel een goede soundscape voor de polders. Heb ook wel door dat de mensen die we kennen, kan je toch.

0: maar kort.
1: Goed dat de verwarming opstuit, want anders zou je... En deze uitzending is speciaal aan Ronnie Vergracht opgedragen, die in het hospitaal ligt. Ronnie, doe wat je moet doen.

0: Geweldig. Uit Tokio. Nee, uit Kyoto, sorry, Japan. EP4. In de jaren 80. U herkent Gang of Four, Antisemitic.
1: Tom Tom Club.
0: Ja, zelfs.
1: Ik heb een lezen.
0: Ik hou van de Metallic.
1: Ja, absoluut, absoluut, absoluut, absoluut. Goh, what the fuckjes, Ridicule Pellicule. Kent u van die what the fuckjes, what the fuck? Kent u die ene film van Charlie Chaplin, The Kid? The Kid. De kid, dat klein mannetje dat er rondloopt met een veel te grote klak. Daar, daar zit er dan een dorpel. En ja, zoals het hoort in het soort van sociaal realisme dat we toen kregen dankzij de Charlie, die dan ook beschuldigd werd van communisme en het land werd uitgezet en verfooid en dergelijke. Een van de films die Nassum toen maakte was dan bijvoorbeeld Modern Times. Hij heeft ook natuurlijk iets gemaakt tegen de dictators enzovoort. Maar de kid was een sociale commentaar. En dat manneke, die kid... Wel, mijn goede vriend aan de overkant daar, die door de pleiten en het rommelen is. Weet jij wie dat nog is, die kid? Waar je die nog van kent? Drumroll, please.
0: Kid Creole.
1: Bijna. Maar in het echt is dat ook onkel Fester van de oorspronkelijke Adams Family. Dat jongetje met die klakjes. Onkel Fester. Nu ga je. Oké, goed, beste landgenoten. En daarbuiten we gaan niet moeilijk doen. Welkom in ons Amarcord land worden. Verveling, wijsneuzerij, pedante toestanden en overbodigheid de diensten uitmaken. Zwat, we gaan het hebben over van alles. Ik heb ook, ja, wie weet het allemaal? Wie heet er eigenlijk nog goed? Niemand, behalve ik. Je hebt dus praas. Ricky Shay. Ricky Shay zegt u voorlopig nog niks, maar dat is een groepje uit Canada. En wat doet dat groepje uit Canada? Dat speelt het meest vervelende dat je kunt in je leven bedenken, namelijk Beatles covers. Of covers, zoals de Club van een Humo met Guy Mortier steeds voorop zei. De Nick in de covers. Dus de covers van de Beatles worden gespeeld door Ricky Shay. Waarom vermeld ik dit? Ik die eigenlijk covers van de Beatles... altijd maar een beetje zo vindt. Wel, ik ben helemaal onder de indruk van het groepje Ricochet. Helemaal en totaal van het groepje Ricochet. Wat dat zij doen, en dat is eigenlijk uitgevonden hier op de radio sinds de laatste tijd, alfabetisch te werken. Zij spelen alle, maar dan ook alle 212 nummers van de Beatles. Alfabetisch, met dus als gevolg en als start... De eerste nummer was A Day in the Life. Nu, waarom vermeld ik dit? Gewoon om jullie te kloten. En ook omdat het eigenlijk echt wel de moeite waard is om eens te volgen, die kerels. Maar eerst muziek van iets veel beters dan die fucking kut Beatles.
2: Oh yes, listen to this. Get ready to tell you about a story about the street scene.

0: En u had het jaartal nog te goed, 1974. Leon Mitchison en de East X Freeway Band.
1: Het is anders, dan een East Street Band. Dus ik was bezig over Ricochet. Uit Ontario komen die kerels. Want het zijn kerels. Dus wat dat zij doen, dat is eigenlijk helemaal anders dan de meeste Beatle cover bands. Want daar hebben twee categorieën in. Dubbelpunt. 1. De volstrekt neurotischen. Die proberen alles, maar dan ook alles na te bootsen. Tot zelfs de linker zweetsok van Ringo. Ringo was de drummer van de groep. Dus waanzinnig. Hè? Mike Pacelli, die via YouTube tot op de foutjes hoort naspelen, die op de klinken op de plaat, die gaat het helemaal op notenbalken gooien. En dan heb je ook nog Hollanders. Ik weiger zelfs nog maar mijn brein te vragen om te herinneren hoe ze eten, maar die gaan zo ver dat die zelfs een hele mellotron op het podium sleuren om dat dan live helemaal na te spelen. Ik denk dan bij mezelf, Jezus, zet een platje op in plaats van die moeite te doen. Dan zijn er natuurlijk de categorie 2. En die, dat zijn degenen die daar hun eigen dingetje van maken. Mijn vriend hier aan de overkant, die speelt die vaak voor u. En die persoonlijke versies, vaak door black artists, die gaan dan wel heel interessant. Tot ook wel helemaal het spectrum, het dubbelpunt. Breng deze artiest voor een rechter, veroordeel hem. Tot het vuurpeloton zo slecht. Tegen kloot. Wat mij betreft is er eigenlijk nooit één cover beter geweest van de Beatles dan het origineel. Anders dan Bob Dylan bijvoorbeeld, daar zijn alle covers beter dan het origineel. Maar Ricochet, die zaten daar dus ledenvol tussen. Die leren akkoorden gewoon uit een boek. De songboeken van de Beatles. En die benadrukken dan telkens wat er dan tof is aan die ene song. En dan geeft iets, ja, dat is bescheiden, dat is liefdevol, dat is respectvol, dat is sympathiek. En dus ook heel uitzonderlijk van een coverband. Hè. Sommige songs die blijven dan wel dicht bij het origineel. Andere, die gaan dan verder met die aanpak. Dus eigenlijk breken ze een beetje af. Er wordt een beetje nagedacht van, hey, wat hebben we hier? Alsof dat niet de Beatles zijn. Ze gaan de akkoorden spelen en de teksten nazingen. Ze doen gewoon hun best om er iets knap van te maken. En bijvoorbeeld, als voorbeeld, She's a Woman. Dat is een poging van de Beatles geweest om er een beetje intentie van Paul om er een beetje een reggae of met een rocksteady van te maken. Wel, zij maken er dan eigenlijk meer rocksteady van dan de Beatles gedaan hebben. Dat was het eigenlijk wat mij betreft. Ik ga naar huis in een lekker fris bad zitten. Over dan toch een uur en een kwartier dan. Alsjeblieft, bye bye. Gratis en voor niks.

0: Ricochet met een dag in het leven. Een dag in het leven van. Ja, ik had
1: cute. Het.
0: Ja, absoluut. Schattig en lief. Maar er zijn dus. Want het was hun eerste nummer dat ze dan ooit zo gebracht hebben. Ondertussen zitten ze al aan de W. Dus ze zijn al een heel eind opgeschoven. Ik denk 180ste nummer of zoiets. En ja, het is echt wel. Lekker. Goed, we hadden het al even. Ik het toch. niet we, zo royal zijn wij niet. Ik had het even over Bob Dylan. Of beter Zimmerman. Of beter Robert Zimmerman. Ik weet het niet. Op de socials wordt hij wel compleet overal in de hemel geprezen. Ik dacht even, is hij nu dood? Is hij nu weer, ja, beter geen idee. Hij blijkt dan waarschijnlijk te verjaren of zoiets. En natuurlijk, ja, na zijn Nobelprijs, de Nobele Prijs van Zweden, rest enkel nog een heilige verklaring. Ongetwijfeld uitgevoerd door de Amerikaanse paus van tegenwoordig. Verminder doen de fans het kennelijk niet. De mijne alvast en misschien ook uw socials worden, getsunamiseerd door allemaal fans die vanuit alle donkere hoekjes komen en die hem het beste vinden sinds de uitvinding van kies maar het wiel of zoiets. Maar drie puntjes. Of nee, wacht, ik ga eerst zeggen, ik heb absoluut in mijn jeugd ook wel genoten van een stuk of 12, 18 nummers van Dylan die wereldschoon zijn. Twee, hij is absoluut belangrijk geweest in de jaren 60 voor een bepaalde ontvoogding. Maar 1. Het is een cynische rijmwoordenboekenschrijver. Laat ons even serieus zijn. De sterke teksten, de sociaal bewogen teksten, die waren in het begin, die waren slim, die waren clever. Maar zodra dat hij begon met ik laat het allemaal wat los, is het echt gewoon een kwestie van rijmen. Wat rijmt er op het woord me? En dan krijg je nog me rijmwoorden. Verschrikkelijk eens dat je erop let. 2. Waar de fuck is anno 2026, want hij leeft dus nog, waar is onze grote Joodse protestzanger gebleven? Robert, het is de moment, jongen. Ik weet dat je nog iets kunt zeggen. Het is onverstaanbaar, maar je kan een poging doen. Zeg toch dat de wereld naar de kloten gaat. The times, they are a-changing. Robert, hè? Waar blijf je? Het is de moment, jongen. Uw land gaat naar de kloten. Maar gigantische grote Joodse stilte natuurlijk. Dus tijd om Robert terug te brengen naar daar waar hij hoort, in het rusthuis.

0: Ja, zijn enige echt goede nummer. Paul Kelly met Soulflow uit 1972.
1: Ja, dat is ook een fantastisch nummer. Hè. Laat ons maar allemaal zo één nummertje hebben dat we zo kunnen schrijven. Ik had het eventjes over het Amerika. Het Amerika van the times, they are changing.
2: Times, they are changing.
1: Times, they are, enzovoort. De tijden zijn, dat is ongeveer het enige zekere van de dag. U weet ongetwijfeld nog dat de heer Trump lumineuze idee had, zoals hij zoveel lumineuze ideeën heeft, om een golden ticket uit te reiken. En wat is dat golden ticket? Nou, het was een beetje een tegengewicht tegen het naar buiten gooien van alles wat nog echt werkt in Amerika. Namelijk de Mexicanen en de Latijns-Amerikanen die het vuile werk daar opknappen en die voor een of andere reden massaal worden opgepakt. Overigens, daar was Biden en Obama al veel langer mee bezig, maar goed. Deze Trump die had dan een tegenidee. Weet je wat, dacht hij? Ik verkoop tickets om naar Amerika te kunnen komen. De green card, weet u wel. De groene kaart waarmee u Amerikaans staatsburger kan worden. Het was een geniaal idee. Want, wat kon je doen? Je betaalde $1 miljoen en dan was je Amerikaans staatsburger. Zo gaat dat in het land waar het geld telt. Het geld telt dan ook niet echt voor dat project. Want wat blijkt, sinds hij het heeft bedacht en het helemaal uitgevoerd is, u mag een keer raden, is er één keer een golden ticket uitgereikt. En het is zelfs nog in behandeling. En het was niet voor 1 miljoen, maar met een korting van $100.000. Zo gaat het dan. Zo dadelijk gaan we nog even verder met een nieuwe rubriek die we uiteraard maar één keer gaan instellen of misschien ook wel 100 keer tot aan ons overlijden, namelijk het voetstukje. Ik kon geen flauwere shit-titel bedenken dan een stukje, de stukjes die ik schrijf en daar dan een voetstukje. Hey, Simon Carmichelt, u hoort hem rammelen, u hoort hem rinkelen. Hey, Guy Mortier, op de cover van de Humo. Een voetstukje. Dus, er zijn mensen die er opgehesen worden en er zijn mensen die er af totteren. Deze week, deze twee week, twee stukjes na de volgende fijne tune van mijn vriend aan de overkant.

0: Zalige Soul Jazz van Charles Kynast. In Des van 73 is covertje van nummer 72 van Sir Joe Quatermain. So much trouble on my mind.
1: Wat een grap. 1 jaar na en dan deed al een cover. Een cover.
0: Een coverversie die typisch is voor Soul Jazz. Soul Jazz is soms covertjes, maar is heel vaak ook eigen nummers. En ja, is een beetje de voorloper van Jazz Funk. Je had de Bob en je had een aantal van die artiesten van de Bob die net zo goed andere muziek graag spelen. En de grote labels brachten die met veel plezier uit, want hij verkocht ook Soul Jazz. Dus je had mensen die kochten Soul, Motown, maar je had ook mensen die toch het liever met een jazzy touch hadden en die kregen instrumentale coverversies of eigen nummers. Grote namen, Jimmy Smith, Lou Donaldson, Robert Wilson, dus heel vaak organisten of een band met ook een orgel bij. Ja. Het is een beetje grof van het hotelmuziek te noemen, want het is echt gewoon goede jazz.
1: Elevator music. Restaurantmuziek. Ja, wat dan? Gewoon goed. Nee, nee, inderdaad. Ja, natuurlijk ook naar de cool jazz en veel jazz, veel soorten jazz.
0: De soul jazz is een beetje onderbelicht genre, maar ik ben er een grote fan van.
1: Mm-hmm. Ja, dat is een beetje wiegend, hè. Ja, absoluut. We hadden u beloofd, namelijk, het voetstukje. Wel, Stephen Fry, de goddelijke Stephen Fry. Stephen Fry is ondertussen een beetje van het padje af aan het geraken. De schitterende acteur die ons zoveel vreugde en plezier heeft bezorgd. De buik deed nog pijn van zijn optredens in Blackadder. En Fry en Laurie ook zijn zeer, zeer intelligente manier van de quiz QI te leiden. Dat is briljant. Hij popte zich ook een beetje tot een kenner van alles, van de Grieken. En van, hij kon over heel veel zijn gedacht zeggen. En het was altijd wel aangenaam. Maar de laatste jaren merk je dat hij een beetje aan het verloren is in zijn... is dat van fucking Oxford of is dat van fucking Cambridge of iets van daar of zoiets. Maar ja, het is een beetje die Britse ziekte van dan helemaal in jezelf... Helemaal te worden en helemaal te worden wat je zou moeten worden. Maar hij heeft nu wel een druppeltje laten vallen in de emmer die een overloopt. Wat heeft hij namelijk beslist om te moeten doen? Op de socials gaat Stephen Fry plotseling een filmpje droppen, een gesponsord filmpje droppen van 1 minuut lang, waarin Stephen Fry... Pry zich uit als een Jood. Zijn moeder is namelijk een Joodse en dat maakt dat hij ook Jood is. En voor de een of andere reden, God mag weten wie en waarom en hoezo, maar is het nu de tijd voor elke Jood om naar buiten te komen en te zeggen ik ben Jood en ik ben daar trots op. Want in deze tijden hebben we het toch zo moeilijk en het gevaar is nog nooit zo groot geweest voor de Joden in de diaspora. Och garme. Sorry Fry. Uw voetstuk waar u op stond is helemaal verdwenen en alsjeblieft gedraag u. Een tweede voetstukje, Oliver Sacks. Ken jij Oliver Sacks nog, vriend aan de overkant? Oliver Sacks, de saxofonist van...
0: De broer van Adolf.
1: Adolf Sacks.
0: Nee, ja, zo'n brein kenner. Hè?
1: Ja, voilà. En ook in die fantastische reeksen die er waren op VPRO van Wim Keizer. Een schitterend ongeluk en wat had je nog allemaal. Was hij een van die grote protagonisten? Die werden 3 uur per aflevering aan het woord gelaten. En Oliver Sacks was er een van. Wat had hij geschreven? Dat zal je direct een bel doen rinkelen. Een boek met de naam De vrouw die haar man voor een hoed hield. Of de man die zijn vrouw voor een hoed hield of zoiets. En meer van dat fraais. Heel leuk, heel aangenaam, heel van what the fuck, kan ons brein toch allemaal. Heel bemiddelijke man ook. Een kerstbaard, een kerstbril en een heel aangenaam pratende kerel. En wat blijkt nu, Mr. Voetstuk? The piece of foot. Allemaal verzonnen. Compleet verzonnen. De motherfucker heeft dat gewoon allemaal uit zijn baard gezogen. Er is compleet niks van waar, van alles, van die vrouwen die hun mannen zien als een hoed, enzovoort, enzovoort. Alles wat hij ons wijsmaakte, is echt waar, compleet niet waar. Jezus, ja, voetstuk, daar ga je dan. Oké, wat gaan wij daarna? We gaan toch nog even terug naar het land, het meest lachwekkende land ter wereld, namelijk Amerika, na het fantastisch volgende nummer.

0: single getiteld Working on the Ground, geproduceerd door henzelf met als engineer John Fryer, die later bij Wire zou opduiken in de tweede carrière.
1: Nou, de Fryer en de Wire. Ja, juist. Nee, nee, is wel leuk. Hè? Het is helemaal Tom Tom eigenlijk. Hè? Nee.
0: Ja, dat werd daar gespeeld. Een beetje Adrian Sherwood ook.
1: Mm-hmm. Ja, ja, tof, tof, tof. Goed bezig, vriend aan de overkant. Ik kreeg een telefoon van de back-end van dit programma. En de Golden Ticket was voor 5 miljoen. Eigenlijk kon je voor 5 miljoen kon je Amerikaan worden. Kon je gewoon van Amerikaan worden. 5 miljoen. Maar dus, nee, dus eentje heeft inderdaad een ticket misschien willen kopen. Is toch een beetje in onderzoek. En hij moest er maar 1 miljoen betalen. $1 miljoen. Kans 5 miljoen kan je een golden ticket kopen. Mijn best, de best deal. De best deal. Right. Goed. U luistert nog steeds naar Amarcord. 120 jaar dwalen door het brein alsof het een rommelmarkt from hell is. Ik had het namelijk over het Amerika van de Verenigde Staten. Nog steeds eventjes. Namelijk de voorbije. Sinds 21. Dus de voorbije 5 jaar zijn in dat land 20.000 boeken verboden om nog bedeeld te worden in de bibliotheken daar. Dit jaar alleen al 7.000 boeken die daar gewoon niet kunnen gelezen worden. Naadloos gaan wij over naar die andere democratie, China. En dit is waar. Alles is waar natuurlijk. Maar ik was in... ik moest in IKEA zijn, boomste stevig. Ik stond aan een lift die niet werkte en ik kwam in gesprek met een Nederlandse vlotte jongeman. Die, we begonnen te praten. Zo gaat het. Sociaal kan ik dan soms ook weer zijn. En de man zei van, ik ben hier ook maar kwijt de weg niet in de IKEA. Ik ben mijn bedrijf hierachter. En morgen vertrek ik alweer naar Shanghai. De man die woonde en werkte in Shanghai al 15 jaar deed de man dat daar. En hij zei heel veel. We hebben een half uurtje aan het praten geweest. Het was bijzonder interessant over hoe verbijsterend dat er aan toe gaat in China. De snelheid waarmee het openbaar vervoer daar bijvoorbeeld wordt opgericht. De snelheid waarmee ze ondertussen, hoeveel was het? 100 miljoen bomen hebben geplant in de Chinese woestijn, letterlijk. En veel meer. Maar wat het meest opvalt wat de man zei, en hij meende het met een vreemde glans in zijn ogen. Vroeger, zei hij, met mijn ouders gingen wij dan op reis naar landen. En dan was de uitspraak: kijk eens hoe de tijd hier is stil blijven staan. In dit schattige Griekse dorpje of in dit geweldige Albanese stadje of in die kust daar aan Spanje. Wel, zegt hij, de laatste 5 jaar dat ik hier terugkom in Nederland of België, dan is hier een enorm sterk gevoel dat de tijd is blijven stilstaan. Nu goed, zuig daar een punt aan, meneer de Europese Trump.
0: Ik ben het daar wel niet mee eens. Ik vind dat Vlaanderen althans en het landschap in Nederland, dat zal niet veel anders zijn, aan een heel hoog tempo omgekat wordt. Door de energieprestatiecertificaten worden oude woningen gesloopt en worden er betonnen dozen in de plaats gezet. Ik vind soms sommige plekken zijn echt onherkenbaar aan het worden.
1: Oh ja, ja, klopt, klopt, klopt. Maar hij had het over het autopark, hij had het over de infrastructuur. Bedoel, wij lukken er niet in om een fantastisch eiland met energie voor de kust te planten en daar een kabeltje te trekken naar dit land. Dat is onmogelijk. Er is een metrostel in Antwerpen, waarin een groep het tegenhoudt dat daar een metrolijn kan geopend worden, namelijk aan de Kroonstraat. Legio op te noemen de verschrikkelijk bureaucratie, en ik ga niet de liberaal uitleggen pressen, maar het is wel een feit dat hier alles muur en muur vastzit. Tenzij ervoor betaald wordt, natuurlijk, als het opbrengt. Maar ideologisch? Nee, je hebt natuurlijk gelijk. Het is een

dictatuur. En mijn analogie was meer aan het zoeken naar het vrije Amerika, the land of the free, God's own country, tegenover het China, wat het dan een dictatuur zou moeten zijn. Maar zoals de man zei in IKEA, de man die in Shanghai woont, het is wel degelijk een dictatuur van het volk.

0: Oeh. Roy Ayers, 1982.
1: Roy Alarm. Roy Alarm, Roy Ayers.
0: U herkent hem aan de vibes.
1: Vibes, absoluut. Ja. Ja, dat is een smoothe killer geweest. Een smoothe killer geweest. Hè. Vertel er eens wat meer over. Roy Ayers. De uier.
0: Wel, hij liet zich melken door de industrie. Maar in de jazz begonnen als vibrafonist.
1: En je hoorde hem spelen dan hier.
0: Ja.
1: Zalig instrument.
0: Eigenlijk in de jaren 60 al bij soloplaten op Atlantic die niet ongelooflijk zijn. En dan tekent hij voor Polydor en vindt hij zijn formule met de Roy Ayers Ubiquity, zo rond 68. En dat is zo'n psychedelische soul en mellow jazz en ja, altijd groovy. Echt altijd ongelooflijk groovy. Ja. Hele lange carrière is bij de acid jazz helemaal gewoon terug opgevist, want hij was nog altijd actief. En nadien ook nog. En waar hij nu is, dat weet ik niet, maar volgens mij is hij ergens aan het spelen.
1: Met zichzelf. Dat moet wel samen.
0: Of de uiers.
1: Ja, met zijn uier. Roy Ayers. Sorry Roy, if you're listening, we don't mean it. We menen er niks van natuurlijk. We menen er niks van niks. Goed, oké. Alle gekheid op een stokje. De film If, met drie puntjes. Ik heb hem nog eens herbekeken en ik heb de sleutel gevonden. Kijk, en dat weet mijn vriend aan de overkant goed genoeg. Ik ben altijd bewust naïef wat betreft films gebleven. Express, een pure, ik kan het niet anders omschrijven dan een jeugdige goesting om te blijven zweven. Al die wonderlijke verhalen, de films die gemaakt worden door die geniale makers. En dan heb ik het over de jaren 50, 60, 70 en af en toe een paar erna. Al die genieën die toen wonderlijke films maakten. Die maakten films niet met de reden. Probeer je die te ontleden, niet met je verstand. Maar ik probeer dus altijd om hun mysterie te behouden. En het is pas eigenlijk sinds, ik weet niet waarom, het is iets dat op mijn levenspad gekruist is waarschijnlijk. Maar op een gegeven moment ben ik de films gaan bekijken met een meer klinische kijk. Dus niet op instinct, niet op het bewust uitfilteren van het alles willen begrijpen en alles willen zien. Nee, ik wou altijd meegaan in de montage waar de maker mij naartoe wou brengen. Een bewuste naïviteit, als dat mogelijk is natuurlijk. Dat vergt in natuurlijk wel een denkoefening in een zaal om dat zo te houden. En zeker met bijvoorbeeld Fellini is dat belangrijk. Hij die ons helemaal in de droom heeft geleid hoe het leven zou kunnen zijn. Want films, meneren, mevrouwen, x'en en alles daartussen, boven en onder. Landgenoten dus eigenlijk. Films kunnen wel degelijk helen. Een helend pad uittekenen, u begeleiden als vrienden, als betere vrienden dan vrienden zelfs. Nu goed, met één been in het graf, in mijn geval heb ik de magie doorbroken. En dus nu gaat het keihard met het mes in de aanslag. Vers geslepen, ik fileer met een scalpel alles wat er te zien is. En wat blijkt? Ik heb de code alvast van If, drie puntjes gekraakt. Eigenlijk is dat een meesterlijke homoseksuele outing. De film gaat niet over een opstand, wat je dacht dat het was. Want alles wat je toen dacht was, klonk als opstand, was opstand. Bijvoorbeeld de idiotie ideeën dat de Rolling Stones een opstandige groep waren. Men dacht dat echt in de jaren 60. Men dacht dat zij revolutionairen waren, terwijl Mick Jagger een van de meest rechtse, afschuwelijke klootzakken ter wereld is. Maar goed, we wijken af. If, met drie puntjes, is eigenlijk de zoektocht van de regisseur naar zijn eigen seksualiteit. En als je de film op die manier bekijkt, is het een ode aan het ontluiken daarvan, aan het zoeken, aan het vinden van wat toen nog hoogst verboden was in die scheid-Britse maatschappij, namelijk de gay sexuality. zou het kunnen noemen. Dus, hij is ergens te vinden, gratis in voor niks, op de nets. Alsjeblieft, ga even met drie puntjes nog eens kijken. En op die manier gaat er een andere wereld voor u open, tenzij u de code al lang had gekraakt.
0: Ik heb ondertussen even gewikipediaat. Inderdaad, Lindsay Anderson zegt in zijn dagboek in 1942... It seems I'm a homosexual.
1: 1942 al.
0: Oké. Hij was daar voor een deel, denk ik, mee bezig in zijn film. Maar ik denk ook dat hij in 68 wel degelijk een andere film maakte die toch tegen het establishment...
1: Nou.
0: Dus geen, het is de twee samen, denk ik.
1: Eigenlijk, ja, misschien omdat het voor mij een ontdekking was, heb ik dan de rest wel weggefilterd. Maar er is, ja... Gewoon een heel rigide Brits schoolsysteem met lijfstraffen en dergelijke. Eigenlijk, de enige opstand die er tegen is, is eigenlijk binnen die school. Dat is daar binnen en het heeft veel meer te maken met een aantrekken en een afstoten van, hoe noemen ze die, whips? De ouderen, die van het laatste jaar of zoiets, die dan... En dan de jongetjes die uitgenodigd worden om de slaafjes te zijn, die de thee moeten komen brengen, enzovoort, enzovoort. Als je de film bekijkt, valt eigenlijk volledig veel meer te begrijpen in zijn zoektocht, zonder expliciet te zijn, dat daar een grote...
0: De appeal voor de mensen in de bioscoop is natuurlijk dat er een opstand in een school, in een klassieke Engelse school gebeurt, wat dan in 68 helemaal werd gezien als anti-establishment.
1: Het establishment schiet terug. Er vallen geen doden, er zijn geen slachtoffers. Ze zijn absoluut gelijk naar elkaar aan het schieten.
0: Ja.
1: En dat wordt niet echt belachelijk gemaakt. Dus ook de klassenleiders en degenen die er rondlopen, ook de militairen, die schieten even vrolijk terug. Dus ze schieten gewoon op elkaar. Dus het is niet echt een opstandige film, wat er dan zou in die opstandige tijd van gemaakt werden. Maar het is veel meer een sociologisch onderzoek.
0: Ja, bij mij is het heel lang geleden. En ik had hem altijd zo meer in het hoekje van Zero de Conduit geparkeerd. Mm-hmm. En ook doordat Britannia Hospital natuurlijk wel in het Thatcher-Engeland zich afspeelde, dacht ik van, ik heb die lezing nooit gedaan. Dat is interessant. Er is ook een film tussen, Oh Lucky Man, met een geweldige soundtrack. Ik ga nog eens proberen daar een nummer uit op te vissen. Mm-hmm. Maar we gaan eerst iets anders spelen.
1: Aha. Uiers.

0: Kon ik niet laten liggen. U hoorde Lindsay Anderson, een zangeres, met die naam. Dezelfde als die van de regisseur van If. En het nummer heette Sterope uit 2007, uit haar enige album.
1: Oké, If. Ja, ja, mellow.
0: Ik heb eigenlijk nog Alan Price klaarstaan ook. Met een nummertje uit Oh Lucky Man.
1: En dan ga je nu spelen of?
0: Nee,
1: ja. Omdat, ja, ik heb hier een boekje, zoals je ziet, met een fantastische cover. Een cover. Het was het laatste boekje dat ik vond in de slechte. Een dichtbundel, als het ware. Van een zekere nobele onbekende, Pim Buyke. Dat zou een dichter zijn uit Merksem. Ik vind er geen hol over terug, ergens nergens iets over te vinden. Maar zijn gedichten die zijn wel leuk. Ik ga u verblijden. Toch één van de 4 miljoen luisteraars houdt van gedichten. En het gedicht heet Provinciaaltjes. O, gij provinciaaltje, gij krinkelend, klinkend paterding. Van onder Moemoe of Meme haar rokken trokt gij stoemplings de stadslucht in. Uw immer opgetrokken wenkbrauwen verraden uw gekwelde ziel, die onder het geknetter der brommers steeds weer met de provinciale neus op de stedelijke feiten der realiteiten werd gedrukt. Arm, krinkelend, drinkelend waterdink, werkend aan het accent waarvan gij vermoeden dat het uw zanderige, landerige afkomst verriet. Maar wat het kinkelfoezen kersenpitje niet kan bevatten, is dat het niet de koppige kopstemklank is die de dorplinkse afkomst weggeeft, maar het corset. Het corset waarbinnen infantiele paradijswensen onophoudelijk hopen waar te worden. Schoon, zo schoon, denkt de dorpsprovinciaal bij het knetteren der nostalgie snakken. En dat is het ook, schoon en proper. Hij toch, helaas, blijft het niet daarbij. Wat het provinciaaltje denkt, door te moeten gaan voor ontvoogding, mondt spoorslags uit in een kweeste tegen Tom ringende, tegen het lawaai van de stad, tegen alles wat blinkt en stinkt naar het cosmopolitische. Want oei, oei, oei, oei, en nog hollig heren en lieve hemel en mensen, lief toch zo simpel het leven der toekomst aan de beek werd voorgeknauwd door tandeloze bekken der pittige grootnonkels en bekapte oud-tantes. Zo ingewikkeld ontwikkeld bruist dat leven der onbevattelijke, steeds stedelijke stad. Zo overweldigend dat het reegsnoer van het wuivend rietenkorset nauwer en nauwer het toch al nauwelijks aanwezige wereldlijke denken heel gans omsnoert en er enkel nog haat, in neet en veroordeling en onbegrepen uitspreut. Tristesse voor een nooit bestaande zekerheid, sloeg om in razernij, projecteert zich projectielgewijs op steeds medeburgers, waarvan het provinciaalken dat de vreemdeling is, terwijl de vreemdeling enkel daar in zijn spiegel te vinden is.

0: Daarnet twee keer Lindsay Anderson. Zo pas Alan Price met Cell Cell uit Oh Lucky Man. Het middenste deel van de trilogie van Lindsay Anderson uit 1973. En daarvoor hadden we ook nog Lori Holloway met twee nummers uit 1979 met de zangeres Norma Winston in een very mellow mood.
1: Het is mellow today, maar alles smelt ook van de mellow. Nu nee, goed, ik kan even ranten, je kent mij ondertussen. Ik vind het ook wel een interessant concept dat er op onze Radio Centraal, daar waar alles gebeurt wat nergens anders gebeurt of meer kan of zoiets, dat je in deze vorm, deze uitingsvorm, deze kunstvorm die radio is, dat je er ook een gedacht zomaar kunt zeggen. En onder ons gezegd en gezwegen, maar eigenlijk probeer ik toe te werken naar dat. Ik zou eigenlijk gewoon willen een soort roeper worden. Een type dat zich waanzinnig kwaad maakt en dat op alles roept en roept. Het is een beetje moeilijk, want we zijn natuurlijk wel met heel negatieve tijden. Het goede nieuws is natuurlijk dat onze maatschappij barstens vol zit met heiligen. Dat dan weer wel. 2026, sinds de socials, vol met allemaal absoluut perfecte mensen, perfecte heiligen. Tenminste, als je mag afgaan op de overvloed aan commentatoren op het laatste nieuws en consorten van de DGP. Of de DP. De Deep Pulp. Die mensen die daar reageren kunnen blijkbaar automatisch alles en iedereen beschimpen. Omdat ze kennelijk zo perfect zijn dat ze geen enkele vorm van zelfkritiek, geen enkele vorm van reflectie, geen enkele vorm van bescheidenheid nog nodig hebben in het sociale palet dat de mens is, kunnen ze helemaal hun boze ding doen. Want ze zijn perfect, kennelijk. Zo merkwaardig. Zo merkwaardig. Zo merkwaardig.

0: c'est du sirop.
1: Bien sûr que c'est du sirop, le vent me forme. Il y a le tolu aussi, c'est du sirop. Et il y a le calyptol. Rien à voir avec le capitol d'ailleurs. Et la codéine. Ça, c'est du sirop encore. Et en 79, c'est à la fabrication.
2: Een parodie van Jacques Dutronc door een onbekende luikenaar, denken we. Het noemt Hetero Disco.
3: Boule de Liège. Op de valreep wil ik jullie toch nog een boodschap van enige ernst meegeven. Ga, als u wil, hetzelfde meemaken als ik. Wat maakte ik mee? Ik stapte een lege kerk binnen en er was één persoon aanwezig, namelijk een heel mooi meisje van Marokkaanse afkomst, gesluierd en wel, die aan de kassa zat. Je stapt de kerk binnen. En ja, daar is één tentoonstelling. En helemaal van achter is er een tweede tentoonstelling. De tijd dringt, want op 31 mei, nu heel snel, zondag, sluit de solo-tentoonstelling van Goda Palekaite. Ik weet niet hoe je het precies uitspreekt. Zij is van Tain. Zij is woonachtig, zoals de Rijkswacht zegt, in Brussel. En het is, ja, het is de moeite om te gaan kijken. Als je geluk hebt, compleet, volledig, helemaal alleen, loop je er rond. Kijk even naar de openingsuren, want die zijn een beetje speciaal. Het is namelijk een extra city in de Provinciestraat in Antwerpen. Goed, we zijn precies een echte radio. We hebben nog 45 seconden. Aan de overkant, mijn vriend. Bij deze afscheid, tot over 2 weken.
2: En we hebben een wegjaagplaat, zeer kort.
3: Binkie, binkie.

0: en uit het universum van de wolkenbrekers.
1: Terug vrij. Dus dat wil zeggen, je kunt het ook pragmatisch gaan bekijken, als je niet altijd ethisch gaat bekijken. Van, dat kan uw buurman worden, dat gaat naast u staan. Te helpen daaruit te komen op een manier die in staat stelt om op een andere manier deel te nemen aan de samenleving.
2: En het gaat ook wel over een groot aantal personen. Hè. Vandaag de dag zitten er 13.500 à 14.000 personen in een gevangenis. Op jaarbasis is dat ook min of meer het aantal mensen die de gevangenis verlaten en effectief die terugkeer maakt naar de samenleving. Dus de kans is vrij groot dat je ooit wel eens naast iemand staat in een bakker die dat in de gevangenis heeft gezeten, of die een familielid heeft dat in de gevangenis heeft gezeten. Dus, of aan de schoolpoort, effectief. Hè.
3: Boeiend, lijkt mij. En ik denk dat het jullie rol en jullie bijdrage dan is dat jullie educatieve doelen hebben, ik zal het nu eventjes zo uitdrukken, bij die mensen in de gevangenissen. Vat ik het zo goed samen? Ja. Jullie knikken van ja, maar de luisteraar ziet dat uiteraard niet. Lijkt me heel boeiend. Ik wil er zo dadelijk met jullie dieper op ingaan. Maar eerst Music Maestro.

0: Taproot was dit van Caroline Shaw, terug te vinden op de soundtrack van de film Julie Keeps Quiet. Dat gaan wij deze avond vooral niet doen met mijn gasten Doreen Broosens van de VUB en Joost Vollebrecht van de AP Hogeschool. Doreen, in het begin zei je dat je werkzaam bent in een onderzoeksgroep aan de VUB, participatie en leren in detentie. Sorry.
1: Detentie, ja.
0: Wat onderzoeken jullie daar zoal?
1: Dat is eigenlijk een onderzoeksgroep waarin wij verschillende concepten met elkaar in verband brengen. En dat zijn eigenlijk drie concepten. Enerzijds participatie, anderzijds leren en in een detentiecontext. En misschien wil ik ook even vermelden aan de luisteraars dat ik bewust spreek over personen in detentie of personen die verblijven in een gevangenis, omdat het zou eigenlijk ook gemakkelijk zijn om te spreken over gedetineerden of over de criminelen. Maar dat probeer ik bewust niet te doen, omdat ik graag blijf kijken naar de mens achter de feiten die iemand al dan niet heeft gepleegd. En vandaar is het ook binnen onze onderzoeksgroep dat wij oproepen om over personen in detentie te spreken. En binnen onze onderzoeksgroep, ja, wat doen wij daar? Wij doen onderzoek naar zowel formele, informele als non-formele leeractiviteiten. Dus dat gaat bijvoorbeeld over deelname, als het gaat over formeel onderwijs, deelname aan onderwijszaken die kunnen leiden tot een certificaat of een diploma. Om een idee te geven, buiten hier, wij allemaal in de samenleving, kunnen bijvoorbeeld cursussen volgen bij een Centrum voor Volwassenenonderwijs vanuit CVO of cursussen volgen bij LIGO, de Centra voor Basiseducatie. En dergelijke actoren zijn ook aanwezig in de gevangenis. Dus zij organiseren daar bijvoorbeeld taalopleidingen, cursussen Nederlands, cursussen Engels en Frans ook soms, cursussen ICT, soms ook beroepsopleidingen zoals schilderen, metselaar, opleiding tot hulpkok. En daar doen we soms onderzoek naar van oké, waarom nemen mensen daar nu aan deel of welke barrières ervaren ze om aan dergelijke activiteiten deel te nemen. Maar daarnaast gebeurt er nog veel meer op het gebied van leren in gevangenissen. Niet alleen de formele educatie die leidt tot certificaten, maar daarnaast ook nog meer het informeel aanbod. Denk daarbij maar aan sportactiviteiten. Wat trouwens ook de populairste activiteit is binnen de gevangenis. 46% van de mensen in detentie sport. En dat gaat over voetbal, maar evengoed over pingpong, over fitness, over yoga. Dus ja, een beetje afhankelijk van gevangenis tot gevangenis. En daarnaast is er ook nog een aanbod aan culturele activiteiten. De bibliotheek valt daaronder, waar dat ook een van de meest populaire activiteiten is in de gevangenis, waar dat, mensen in de gevangenis naartoe kunnen gaan om boeken te lenen, dvd's te lenen, cd's te lenen. Dus het is wel ook een breder aanbod. Het gaat meer dan alleen de boeken. En dan daarnaast onder de aanbod van cultuur valt nog veel meer, maar bijvoorbeeld ook participatieve muziekprogramma's, waar gevangenissen vandaag de dag ook wel steeds meer en meer op inzetten, waar dat mensen zelf kunnen zingen, kunnen in een koor meezingen bijvoorbeeld, songteksten schrijven, rappen en dergelijke meer. En naar tal van die leeractiviteit doen wij onderzoek binnen onze onderzoeksgroep.
0: Boeiend. Ik zou vooral willen de focus leggen op het onderwijs, want daar gaat dit programma over. Wat ik mij daarbij dan afvraag, hoe moet ik mij dat voorstellen? Ik hoor nu dat een Centrum voor Volwassenenonderwijs, dat zij daar lesgeven, maar hoe gebeurt dat dan concreet?
1: Dus er is in elke gevangenis heb je een onderwijscoördinator. Dat is op dit moment wordt dat nog opgenomen door het VOCVO of het Vlaams Ondersteuningscentrum voor Volwassenenonderwijs. En zij gaan eigenlijk in contact treden met de lokale centra voor volwasseneneducatie, dus de lokale LIGO's, om te bekijken van welk aanbod zouden jullie kunnen organiseren in onze gevangenis, welke cursussen zouden jullie kunnen organiseren. En dan wordt dat lokaal op maat van elke gevangenis bekeken. Oké, hier kunnen we bijvoorbeeld een beroepsopleiding organiseren. In deze gevangenis is er een keuken waar we bijvoorbeeld een opleiding tot hulpkok kunnen aanbieden. Dat is niet in elke gevangenis. Andere gevangenissen hebben een grote populatie van anderstalige personen. Dus daar gaan ze dan weer meer in gaan zetten op het binnentrekken van CVO's of LIGO's die cursussen Nederlands kunnen aanbieden, bijvoorbeeld. Ja.
0: Dus dat zijn bestaande CVO's die een deel van hun activiteiten in die context organiseren?
1: Ja. Inderdaad. En dat is een zeer bewuste keuze om in België, of in Vlaanderen moet ik zeggen, eigenlijk op deze manier te werken. Want als mensen dan effectief een certificaat of een diploma krijgen, dan staat daar ook de naam van het CVO op, de naam van het Centrum voor Volwassenenonderwijs, en niet dat, dat die cursus gedaan en gevolgd is in een gevangenis. Om eigenlijk ja, de kans op reïntegratie ook wel ja, te verhogen.
0: En stigmatisering te voorkomen op die inderdaad. Manier. Ja. Joos, jij geeft zelf les ook in de gevangenis. Kan jij daar een concreet beeld van geven voor de luisteraar? Van wat je dan precies doet, hoe dat anders is dan de situatie die de meeste mensen van ons kennen?
2: Het ligt er een beetje aan welke van die initiatieven, van die cursussen die we bespreken. Maar misschien moet ik het zo praktisch mogelijk voorstellen. Hè, van dat is zeker anders. Dat wil ook zeggen dat ik gewoon bijvoorbeeld, je gaat naar de gevangenis, je komt aan een heel groot hek, er gaat een poort voor je open, dan kom je aan een hele grote, zware deur en dan kom je bij de portier terecht. En dan ga je alles moeten achterlaten, je gsm, je laptop, alles gaat in een kastje. En je moet door de metaaldetector, dus je laat alles achter. Je hebt wel een aantal zaken die je van tevoren dan afspreekt dat je die mee gaat binnennemen. Je wordt wel gebracht tot heel miniem dingen meenemen. En dan word je naar een lokaal geleid en dan zet je dat lokaal klaar met of zonder de functionaris die daar dan is. Voor mij is dat een hoefijzertje of een aantal stoelen rond een tafel. En dan komen de mensen binnen, dan geef ik die een handje of een vuistje en dan begint het.
0: Ja, ik zit te denken aan een laptop bijvoorbeeld, die mag je niet mee binnennemen, maar je werkt misschien ook niet met een laptop tijdens je lesmomenten.
2: Nee. Ik zou het ook iedereen eigenlijk aanraden als ik denk aan mijn studenten in de leraaropleiding of vervoegen, want het is eigenlijk wel eens heel zuiverend en uitdagend om op die manier les te geven. Ik geef ook wel geen les op de klassieke manier, hè. Daar voor alle duidelijkheid. We zullen daar waarschijnlijk verder nog wel op ingaan. Maar ik heb niet meer nodig dan mensen die rond een tafel zitten of zonder tafel in een hoefijzertje. En ik gebruik ook wel een bord of een flip-over. En ik heb ook wel twee kleuren stift nodig over het algemeen. Of twee kleuren krijtjes. Ja. Anders wordt het lastiger voor mij. Maar dat is het zo. Ik vind dat ook heel erg nuttig om op die manier terug een beetje te leren. Lesgeven om te kijken van wat zijn eigenlijk de dingen die helpen om dynamieken in gang te zetten en niet te veel afgeleid te worden door andere zaken. Het brengt mij ook op nieuwe ideeën. Bijvoorbeeld, ik was op een gegeven moment, omdat ik met kritisch denken bezig was, en dan was ik heel erg bezig met metacognitieve vaardigheden ronddenken in gang zetten. Dat was een beetje mijn dada op dat moment. En dan was ik bezig met argumentatieschema's als een middel, een evidence-informed middel om daaraan te werken. En dan heb ik ook een methode ontwikkeld dat je argumentatieschema's kon maken met post-itjes, bijvoorbeeld kleurige post-itjes, want die kreeg ik door de metaaldetector.
0: Ja, dus je manier van lesgeven wordt wel mee beïnvloed door de beperking die er zijn, maar ik hoor jou vooral ook een aantal voordelen als gevolg daarvan opsommen. Het maakt het lesgeven opnieuw zuiverder. Misschien mag ik het zo uitdrukken?
2: Ja, ik denk dat je wel kan stellen, maar nogmaals, dus ik heb geen klassieke lesinhouden gegeven. Het is een heel aparte ding wat ik daar doe. Het is meer een methodiek, zullen we maar zeggen, die heel veel bij de deelnemers legt. Filosoferen is het eigenlijk. Hè. Ik moet zeggen, dat linkt zich ook gewoon heel erg toe, tot die ruimte. Dat is een van de redenen waarom ik dat ook doe en waarom ik dacht, van, dit is een supergoed idee. En dus als je een prikkelarme ruimte hebt, een grijze ruimte eigenlijk, maar dat over het algemeen niet... Die niet aanzet tot mooie diepmenselijke activiteiten, zullen we maar zeggen, of daar niet direct gaat inspireren, die is eigenlijk net heel erg handig om aan een filosofisch onderzoek te doen, want het werkt concentratie in de hand. Hè. Iedereen die daar komt zitten, heeft alle middelen al in zich om aan zoiets mee te doen. Ik moet daar enkel faciliteren om ervoor te zorgen dat dat dieper gaat dan van nature zou gaan, bijvoorbeeld. Hè. Dus eigenlijk is het een ideale ruimte of een prima ruimte om dat te doen. Dus ik kan me nu wel niet uitspreken over andere soorten lessen dan die.
1: Ja. Misschien kan ik daar nog iets aan aanvullen over andere soorten lessen. Het klopt, hè, als het dan wel gaat over formele educatie meer, is dat echt een hele grote uitdaging voor lesgevers, dat ze geen laptop mee in de gevangenis mogen brengen, ook geen connectie hebben met internet. Dus dat maakt dat mensen vaak heel de lesgevers vaak heel creatief moeten zijn, van hoe kan ik dit nu aan de man brengen, letterlijk. En dat botst ook wel op uitdagingen, zoals nu meer, ja, sinds COVID ook meer en meer dat er nog meer ingezet wordt op de digitalisering. Dat heeft ook wel implicaties voor praktijken, zoals bijvoorbeeld voordien konden mensen in detentie examens afleggen bij de examencommissie. Maar sinds een aantal jaar geleden heeft de examencommissie beslist, wij organiseren alleen nog digitale examens. Wat dat voor de gevangenissen heel uitdagend maakt om die examens nog te kunnen organiseren. Want dat wil letterlijk zeggen, als iemand een examen moet afnemen, dan moet er een computer worden voorzien voor die persoon in detentie. Maar die mag dat niet alleen. Dus daar moet continu iemand bij zijn. Van bijvoorbeeld zo'n onderwijscoördinator van VOCFO. Die zit dan 2 uur met die persoon samen in een lokaal. Terwijl die eigenlijk niks anders kan doen op dat moment. Dus het klopt wel dat dat zeker heel uitdagend is om in die context te moeten werken.

0: De Deense Agnes Obel was dit met Wallflower. Een tijd terug was ze nog te gast in het Koninklijk Circus. En begin juli volgend jaar, of nee, over een paar weken is dat ondertussen, staat zij geprogrammeerd op Rock Werchter. Mijn gasten vandaag zijn nog steeds Doreen Broosens en Joos. Doreen, jullie spreken in jullie werk over het creëren van een zogenaamde safe zone. Wat betekent dat precies in de context van gevangenissen?
1: Ja, voor mij duidt dat op de hele belangrijke rol die professionals zoals Joos, die de gevangenis binnenkomen om allerlei leeractiviteiten, lessen, sportactiviteiten, culturele activiteiten te organiseren, de ruimte die ze creëren. En dat gaat dan niet letterlijk over de fysieke ruimte, maar eerder over de mentale ruimte, waarbij dat mensen in detentie mens kunnen zijn. Je volgt het misschien ook een beetje op het nieuws, of gevangenissen zijn regelmatig in het nieuws. Vandaag de dag, ze worden geconfronteerd met een enorm grote overbevolking. Vaak stakingen van het penitentiair personeel. En mensen worden in die context niet altijd als mens gezien. En we merken uit onderzoek dat binnen dergelijke leeractiviteiten, wanneer mensen naar de les komen, wanneer mensen gaan sporten, wanneer mensen muziek gaan maken, dat daar wel de ruimte is om als mens te worden gezien, waarbij dat de leerkrachten, de professionals die daarbij betrokken zijn, vaak ook vertrekken vanuit een sterktegerichte benadering van oké, wat zijn de talenten van de mensen, wat zijn de positieve eigenschappen van de mensen die hier voor mij zitten. Vaak willen zij ook niet weten wat dat die personen juist hebben gedaan van de criminele feiten. En door iemand als mens te zien en de mogelijkheden te geven ook om fouten te maken en in te zetten op die groeikansen, biedt dat eigenlijk voor het mentaal welzijn vaak wel een fijn moment in de week vaak, of om de twee weken, waar dat mensen ook wel enorm hard naar uitkijken om naartoe te gaan.
0: Betekent dat zij daar zich kwetsbaarder durven opstellen dan buiten die context van de safe space?
1: Ja, binnen sommige activiteiten denk ik zeker wel. Het zal een beetje afhangen van wat voor soort activiteiten het zijn. Maar, en dat sluit misschien aan bij een ander concept. Professor Ben Crew van de University of Cambridge, die spreekt ook wel over emotion zones. Want gevangenissen, die worden vaak gekenmerkt door een cultuur waar dat heel veel agressie is. Echt een masculine cultuur waar dat geen emoties getoond mogen worden. Of als er emoties getoond worden, dat een teken is van zwakte. Dus mensen zetten vaak een masker op. En dat masker, professor Ben Crew die zegt, er zijn wel bepaalde plaatsen in de gevangenis waar dat masker letterlijk afgezet kan worden. En dat is bijvoorbeeld als iemand alleen op cel zit, kan dat soms. Maar vandaag de dag zitten er ook echt niet meer veel mensen alleen op cel. En bij bepaalde activiteiten wordt er ook zo'n emotion zone gecreëerd. En we hebben pas, was ik promotor van doctoraat rond participatieve muziekprogramma's. En daarin werd dat wel duidelijk dat soms echt een emotion zone kan zijn, waarbij dan mensen teksten kunnen schrijven en ervaringen uit het verleden ook aan bod kunnen laten komen. Verlieservaringen, rouwervaringen, verslavingsproblematieken, dakloosheid in het leven voor detentie. En dat ze die teksten soms ook wel effectief durven zingen dan voor de groep van de andere deelnemers.
0: Ja, dat is sterk. Joos, is dat iets wat jij herkent ook vanuit jouw praktijk?
2: Dat is zeker iets dat ik probeer te creëren in die sessies. En dat is ook uit feedback wel gebleken. Dat mensen zeggen van, dit is een helemaal andere ervaring. Hè. Van hier komen we even ontspannen of het voelt beter. Ze gebruiken dan niet exacte termen die we hebben gehad. Maar je merkt wel dat het op die manier werkt. Ik moet daar misschien ook wel bij zeggen, aangezien dat mijn sessies allemaal, of mijn initiatieven allemaal wel ook met kritisch denken te maken. Dus de safe space wordt ook altijd wel gecombineerd met een brave space, zullen we maar zeggen.
0: Wat doe je daarmee?
2: Maar ik zat misschien op een andere manier in. Ik denk, het is om de luisteraar een indruk te geven van wat er eigenlijk zoal gebeurt. Hè. Dus bij mij draait het rond kritisch denken en hoe je dat in mijn initiatieven in de gevangenis in gang zit, is dat door te filosoferen samen, door filosofische onderzoeksgesprekken in te richten. En een heel belangrijk ingrediënt van die praktijk is de facilitator. Hè, dus geen leraar, maar een facilitator, een begeleider van zo'n onderzoeksgesprek. En die neemt een positie van neutraliteit in. Geen absolute natuurlijk, dat bestaat niet. Je hebt altijd invloed op dat proces. Maar voor onderwijzers, als je het op een

0: Een afstelplaats op een continuum van onderwijs ingrepen. En aan de ene kant heb je de gekende IRE, de Initiation Response Evaluation, die nog het meeste onderwijs uitmaakt. Dus iemand, een leerkracht stelt een vraag en een leerling antwoordt en de leerkracht gaat dat antwoord evalueren. Dan zit dat faciliteren echt aan de andere kant op die as. Je gaat nooit inhoudelijk evalueren. Maar wat je dan wel doet als facilitator, is dat je eigenlijk op die vorm gaat spelen. Dus ik ga vragen stellen die tot verdieping brengen door te vragen naar argumenten, door waarom vragen of vragen naar procedure, van hoe kom je daarbij uit bij die gedachten, door hoe vragen enzovoort. Ik ga contrasten of verschillen helpen blootleggen met mijn vragen, zodat de nuances van een probleem kunnen onderzocht worden. En ik ga ook vragen stellen die meer perspectieven in die discussieruimte brengen enzovoort. Dus misschien om het wat te verduidelijken, het is geen inhoudelijke evaluatie, maar door je vragen werk je aan de vorm eigenlijk. Dus aan de bouw van een opinie en van een oordeel. Hoe is dat onderbouwd en hoe heb je dat opgebouwd enzovoort.
1: Ik kan me voorstellen dat, als ik goed luister naar jou, dat het type van gesprekken dat jij dan voert met die mensen, dat tamelijk persoonlijk kan worden ook. Klopt dat? En waardoor in de interactie ook om duur een band kan ontstaan. Is dat iets wat je herkent ook, of is dat iets waar je bewust van zegt van in die context wil ik dat wel vermijden?
0: Het ligt er een beetje aan welke band we dan inderdaad bedoelen. Hè. Er ontstaat daar wel een band, ja, maar dat is een band van respect en interesse. En niet dat daar een kameraderie of een vriendschap of zo uitgroeit, of zo, dat ben je nog wel duidelijk. Je bent nog wel van de groep onderscheiden. Dit is niet eerst wat ik in de gevangenis doe. Ik ben er eigenlijk begonnen als moreel consulent en dan had je wel veel vertrouwelijke gesprekken, ook onder beroepsgeheim enzovoort. Maar omdat ik zag dat daar mensen heel erg verstart zaten, zomaar zeggen, in hun verhaal en dat er een redelijk krampachtig verhaal was, dacht ik van, oh ja, met wat ik allemaal heb gelezen rond Community of Philosophical Practice en Philosophical Inquiry waar ook een aantal onderzoeken al in gevangenissen hebben gedraaid, niet in België, maar daarbuiten, dacht ik van, oké, ik kan eigenlijk meer doen op deze manier. Dus ik kan meer impact hebben op deze manier. Ik denk, je staat samen, als je samen in die brave space zit en je merkt van, oh ja, ik heb een opinie en ik voel me daar eigenlijk wel heel erg gepassioneerd over, of ik hou daar aan vast met heel veel kracht, want dat is mijn guiding star, die opinie of zoiets, of die overtuiging. En daar wordt op ingehamerd door die groep. Ja, dat is dan die brave space, hè. Dat kan bijzonder ontregelend zijn. Ik kan mensen ook tot heel emotioneel maken enzovoort. Maar door dat filosoferen leer je ook om die emotie of die ervaring die je daarmee maakt, om die te conceptualiseren. Dat is ook een gedachte. Je kan daar ook andere perspectieven toe innemen. Of iemand anders heeft daar iets over te zeggen enzovoort. En dat kan. Elke situatie is anders natuurlijk, maar dat kan ook helpen als mensen overweldigd zijn door een emotie of heel verkrampt rond een bepaalde, heel verkrampte gevoelens rond een bepaald idee hebben. Dus daar een afstand van te nemen en dat beschouwen enzovoort, dat wordt ook wel een beetje in de hand gewerkt bij dat filosoferen. Kun je verder echt antwoord mee op een band of zoiets, maar dus de band is niet van jouw subjectieve ervaring van een bepaald iets is waar ik jou helemaal in steun of wat dat voor iedereen belangrijk is hier. Het is net iets anders, maar dat schept ook een community.

0: Sylvain Chauveau was dit uit Frankrijk met Laurier Dubois, afkomstig van zijn album Nuage. De plaat is binnenkort 20 jaar oud, stel je voor. Joost, daarstraks kwam het al even ter sprake, maar jij focust je op filosofie, op kritisch denken in jouw interactie met de mensen in detentie. Waarom die focus?
1: Het is sowieso ook een interesse van mezelf natuurlijk, dus dan kan ik dat ook aanbieden. Maar ik ben al heel erg lang bezig met filosofische praktijk en dus filosofische onderzoeksgesprekken. Ook ik ben al jaren betrokken bij SOFIA. Ik ben nu ook de voorzitter van SOFIA, dus een Europese organisatie voor filosoferen met kinderen en jongeren. En daar zitten gewoon een aantal didactisch-pedagogische methodes in, zo maar zeggen, die daar altijd in terugkomen. En die passen gewoon heel goed bij bepaalde situaties. Dus ik denk dat waarom dat ik denk dan dat dat voor personen in detentie ook ideaal is. We hebben het al gezegd over die safe space. Ik denk dat het heel goed dat die safe space en die uitdaging, dus die brave space, tegelijkertijd in gang worden gezet. En anderzijds is het ook gewoon, filosofie is gewoon de intrinsiek motiverende, de meest intrinsiek motiverende die ik ken. Mensen denken vaak filosofie, dat is in een of andere stoffige academische discipline of zo. Maar daarom ben ik ook benadrukt, het is filosoferen. Het is eigenlijk gewoon kritisch, diep, verdiepend nadenken, een probleem onderzoeken. En de vragen die daarbij aan bod komen, dat zijn dezelfde vragen die ons altijd al hebben bezighouden. Wat is een goed leven? Wat is geluk? Wat betekent een ander?
0: Dus het is helemaal geen kanon van de filosofie dat daar de revue passeert?
1: Nee, echt absoluut niet. Wel, ik ben de eerste cursus die ik had gemaakt, Vrijdenkers, die ik noemde, daar werkten we ook echt wel met teksten van filosofen. En dus in het begin begon ik ook altijd met een uitspraak van een filosoof of een verhaal waarin een filosofisch probleem tot leven kwam, zullen we maar zeggen. En dan werd daarop ingegaan. En dan gingen we ook echt kijken naar wat zegt Nietzsche hierover, wat zegt de Beauvoir hierover enzovoort. Elke keer om het te contrasteren met wat zij al hadden gezegd. Hè? Dus wat hun intuïtie rond dat probleem was. En dan verdiepen de gesprekken daarover. En dan had ik ook altijd kunstwerken bij, stukjes poëzie of beeldende kunst, foto's en schilderijen. Om dan te kijken van als we nu deze hele zwik bij elkaar gedacht, hoe kan je, wat kunnen we daarmee doen als we naar dit schilderij kijken? Dus dat was nogal een complexe cursus, om te zeggen, hè, voor die zaken. Maar dan, dat speelt ook in op wat je eerder ook vroeg, hè, van deelname aan zo'n activiteiten. Aangezien dat er wel wat wisselvallige deelname is aan activiteiten en die cursus opbouwend werkte, werd het ook wel duidelijk dat ik iets meer, en dan vroeg en Koen, de functionaris van de Rodin Tracit, waar ik toen voor werkte bij de gevangenis van Wortel. Van, we moeten eigenlijk dingen hebben waar als iemand afhaakt en of terugbij komt, of er komt iemand anders en er wordt iemand uitgeschreven, zo, dat het elke keer opnieuw werkt. Dus een veel iteratievere cursus. En dan ben ik met die gemeenschap voor filosofisch onderzoek enerzijds en de lezerij anderzijds begonnen. En de lezerij is een variant op een bekende methodiek die in het Verenigd Koninkrijk is ingericht door Jane Davis, van Shared Reading, waar je samen een verhaal leest en af en toe pauzeert om daar indrukken over uit te wisselen. Een heel laagdrempelige insteek om met literatuur in contact te komen. En de GFO, de Gemeenschap van Filosofisch Onderzoek, is een variant van wat men COPI noemt, Community of Philosophical Inquiry. Dus je schept, ik zeg van, we zijn nu een vereniging, hè, je zit samen met mij in deze vereniging, ik ben de voorzitter, ik ga niet zeggen wat er hier moet gezegd worden, maar ik zet het gesprek voor. En samen gaan wij een filosofische vraag onderzoeken. En dan kwam ik meestal met drie filosofische vragen, waar zij dan over stemden. Wel, en dan degene die het hoogst gestemd werd de vraag van de sessie. En die vragen, ja, dus zoals Thomas Nagel is een bekende filosoof en zo, heeft ook een goed lekenboekje geschreven voor mensen die geïnteresseerd zijn in filosofie, maar dus niet het kamer van de filosofie willen doorworstelen. En What Does It All Mean, denk ik dat het boekje heet. En hij schrijft in het begin ook van, ja, filosofie bestaat uiteindelijk uit dat soort vragen die iedereen verbijsterend vindt en toch intrigerend.
0: Kan je daar eens een voorbeeld van geven van een dergelijke vraag?
1: Dan moet ik even kijken, hè, want het, ja, uit mijn hoofd. Dit is mijn voorbereiding. Even kijken, hoor. Bijvoorbeeld in de eerste sessie dat ik binnenkwam, waren de vragen... waar zijn je gedachten? Twee, moet je soms stoppen met helpen? En de derde was, denk ik, kun je tegen jezelf liegen? En dat zijn dus vragen die zich afspelen op verschillende domeinen van de filosofie. Hè. De kennisleer, ethiek, politieke filosofie, filosofische antropologie en zo. Maar het zijn heel laagdrempelige vragen. Hè. Iedereen gaat daar een opinie over hebben of gaat daar iets op kunnen zeggen.

0: Wim Mertens was het een graag geziene gast in dit programma. Hier met Prudence, afkomstig van zijn album After Virtue, uitgegeven bij Play It Again, Sam of the Pias. Doreen, een van de projecten waar jij bij betrokken bent, heeft te maken met peer support in detentiecontext. Wat houdt dat precies in?
1: Peer support wil eigenlijk zeggen dat mensen met ervaring van detentie andere mensen die in de gevangenis zitten eigenlijk gaan ondersteunen. En dat kan op tal van vlakken. Dus het project waar we nu mee bezig zijn, focust eigenlijk op vier domeinen. Enerzijds op als mensen vrijkomen en de transitie moeten maken van de gevangenis naar de samenleving, het reïntegratieproces, om eigenlijk te gaan bekijken hoe kunnen we mensen die ervaring al hebben, die de reïntegratie al hebben ondergaan, hoe kunnen we hen eigenlijk inzetten om mensen die de gevangenis gaan verlaten te ondersteunen. Een andere vorm van peer support focust meer op de thema's als ernstige ziekte, rouw en verlies. Iedereen to court in de samenleving krijgt op regelmatige basis wel te maken met verlieservaringen, rouwprocessen. En in de gevangenis is dat niet anders. En zelfs vaak nog des te meer. Enerzijds mensen die je kan verliezen in je omgeving, die buiten de gevangenis verblijven, ook verlieservaringen van andere personen in detentie, want er zijn ook wel veel meer suïcides in de gevangenis. Om daar eigenlijk ook mensen in detentie mee te gaan inschakelen qua ondersteuning. Een derde topic gaat over peer support op vlak van emotionele noden, op vlak van verslaving, op vlak van uitdaging op mentaal gezondheidsgebied, om eigenlijk ook ter preventie van suïcide vaak te werken. En tot slot ook over meer hoe dat we eigenlijk mensen kunnen aanspreken en dat mensen in detentie zelf iets kunnen creëren, zelf bepaalde praktijken kunnen ontwikkelen voor andere mensen in detentie eigenlijk. En dat is dus eigenlijk het programma waar we nu mee bezig zijn. En wat dat we al weten uit eerder onderzoek, is als we peers willen inzetten, de mensen die dat die ondersteuning gaan bieden, we mogen dat niet zomaar verwachten dat die dat kunnen. En dat daar juist die training heel belangrijk is. Bijvoorbeeld als mensen ondersteuning gaan geven op vlak van reïntegratie, hoe doe je dat? Waar moet je rekening mee houden? Andere programma's focussen eerder op als het gaat over ernstige ziekte, rouw, verlies, zal daar ook een educatieve component in zitten van als je ouder wordt, wat gaat daar ook fysiek of mentaal, wat komt daar ook allemaal bij kijken? Dus zeker dat trainingsaspect is ook heel belangrijk om op in te zetten.
0: Dus dat is een bepaald aanbod dat jullie dan doen rond die thema's?
1: Ja, daarvoor gaan we samenwerken met verschillende organisaties. Dus wij gaan dat zelf niet doen als onderzoekers, maar organisaties gaan echt, wij noemen dat Living Labs, opzetten in vier gevangenissen, om eigenlijk voor het eerst in Vlaanderen daarmee te gaan experimenteren op vlak van die thema's. En wij gaan het dan evalueren om te zien wat loopt er goed of wat zijn de moeilijkheden die dat daar in aanbod komen.
0: En je weet nog niet hoe de uitkomsten zijn, dus de evaluatie die is nog lopend.
1: Dus die projecten moeten we zelf nog ontwikkelen. Waar dat we nu zitten, is eigenlijk dat we internationaal gaan kijken. Want Vlaanderen heeft nog niet veel peerpraktijken op dit moment in gevangenissen. Maar zoals bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk of in de Verenigde Staten van Amerika, in Canada, zijn er al veel meer peerpraktijken. En we gaan dus eigenlijk naar die praktijken ook gaan kijken, van wat is daarover al geweten. En daaruit weten we ook dat die training heel belangrijk is, bijvoorbeeld. En dan gaan we gaan kijken van ook interviews gaan doen. We gaan ook een aantal, want we werken met vier doctoraatsonderzoekers, we gaan die vier doctoraatsonderzoekers ook allemaal uit het buitenland sturen naar zo'n praktijk, om daar effectief te gaan observeren. En dan eigenlijk de kennis terug mee naar Vlaanderen te nemen, om dan samen met die organisaties te gaan bekijken van, kijk, dit weten we uit onderzoek in het buitenland of praktijk in het buitenland en wat gaan we hier nu eigenlijk in Vlaanderen gaan realiseren. Dus dat wordt echt geco-creëerd met organisaties en gevangenissen.
0: Ja. Hoor jij wat ik hoor, Doreen?
1: Ja. Het doet mij een beetje, ik hoor de schoolbel en als ik het reflecteer op gevangenissen, doe het mij denken aan het appel terug naar de cel.
0: Dus ook in gevangenissen wordt een soort van bel gebruikt?
1: Ja, absoluut. Dan hoort er ook van alles, wordt er dan omgeroepen appel en dan worden de mensen in detentie geteld, letterlijk.
0: Hier is het geen appel, maar is het wel speeltijd? Het is speeltijd voor jou namelijk, want een van de dingen in dit programma die ik wekelijks voorzie, of twee wekelijks voorzie, is dat ik aan mijn gasten vraag om een nummer te kiezen. En dat mag jij spelen.
1: Oké.
0: De vraag vooral is, voor welk nummer heb je gekozen? En ook, waarom heb je voor dat nummer gekozen?
1: Ja, ik heb gekozen voor het nummer Hotel Leuven van de band Seller. En ja, misschien fijn voor de luisteraars is om te weten dat dit nummer opgenomen is en geschreven is in de gevangenis van Leuven Centraal. In de gevangenis van Leuven Centraal, dat is heel uniek, maar daar is een muziekkelder. En mensen die in de gevangenis van Leuven Centraal verblijven, kunnen bandjes vormen. En ja, op regelmatige basis mogen zij naar de kelder gaan om daar te gaan repeteren. En Seller, ja, dat was een band die, die eigenlijk vrij goed klonk. En dus ook met de rode anthraciet zijn ze daar ja, actief mee aan de slag gegaan om daar effectief een cd mee op te nemen. En Hotel Leuven is een van de nummers die op die cd staat en die effectief gaat over het leven in de gevangenis.
0: Laten we ons even naar luisteren.

0: Doreen en Joost, we zijn bijna aan het einde toegekomen van dit programma. Wat brengt de toekomst voor jullie op dit terrein?
1: Voor mij, ja, ik hoop zelf nog onderzoek te blijven doen in gevangenissen. En daarbij ook voornamelijk aandacht hebben voor onder andere peer-programma's, peer-support, waarbij dat ik hoop dat er ook verandering komt in de praktijk, waarbij dat de stem van mensen in detentie ook veel meer gehoord wordt.
2: Ja, ik zelf zou eigenlijk gewoon heel erg graag meer van dit soort dingen doen, ook in andere gevangenissen. Ik ben er nu in twee geweest, maar ik zou ook met gevangenissen waar andere populatiesamenstellingen zijn, ook bijvoorbeeld met veel lange straffen enzovoort, dat is allemaal anders. Zou ik ook heel graag zien wat het effect daar kan zijn of hoe het moet aangepast worden aan die populaties. En ik zou ook heel graag hebben natuurlijk dat het van een masterproef onderzoeken, dat het ook kan opgedeeld worden tot een groter onderzoek, misschien longitudinaler ook, om te zien wat er op lange termijn deze effecten zijn.
0: Oké, dankjewel beide. Ik vraag mij af, mensen die geïnteresseerd zijn om meer informatie te krijgen over dit thema, hebben jullie suggesties? Bestaan er bronnen, websites die nader informatie geven over dit thema?
1: Ik kan misschien twee suggesties doen. Enerzijds van zaken die we met onze onderzoeksgroep zelf hebben geschreven en die ook vrij toegankelijk zijn, is enerzijds een artikel op sociaal.net over de titel is Wie geen Nederlands spreekt, staat ook in de gevangenis aan de zijlijn. Waarbij dat we echt ingaan op de grote groep van personen die geen Nederlands spreken in onze gevangenis of een matige kennis hebben van het Nederlands en tot welke activiteiten hebben zij zoal toegang of welke barrières ervaren zij. En dan daarnaast is er op Kennismakers, dat is een platform van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, staat er een artikel van een van mijn doctoraatsonderzoekers over detentie. Daar zit muziek in, waar ook de link wordt gemaakt met Paulo Freire.
0: Ik zal de linken toevoegen aan de show notes van dit programma. Joost, heb jij een suggestie voor de luisteraar?
2: Jammer nog allemaal Engelstalig wel. Ik denk... Nu, als iemand geïnteresseerd is in onderzoek daar rond, ik denk dat het artikel dat ik vermelde van Dr. Mary Bovill, Changing the Subject, dat een heel interessante is om als inleiding te lezen en om de resultaten ook te kunnen nalopen. Maar wie een boek wil lezen dat interessant is en dat ook heel erg goed onthaald is, bijvoorbeeld ook, kan ik ook een review van In the Guardian vinden, is een boek van een kennis van mij die iets gelijkaardig doet in het Verenigd Koninkrijk. Andy Weston heeft een boek geschreven over zijn ervaringen daarmee met zijn filosofie. Sessies in de gevangenis en hoe dat ook verweven is met zijn leven. En dat heet The Life Inside. En voor iemand die het niet graag leest, er is ook een BBC-serie van uitgekomen onlangs en die is ook heel erg goed onthaald. Zeker de moeite waard. Een korte serie. En die heet Waiting for the Out. En dan zie je ook, dan kan je, dus in dat, zowel in dat boek als in die serie zie je ook, vind je scènes waarin er die filosofiegesprekken met die detineerde persoon in detentie, worden uitgebeeld. Hè, zo te zeggen. En dat is heel interessant om te zien en ook misschien heel erg oogopenend voor mensen of zo, want de meeste mensen die nog geen filosofisch onderzoeksgesprek hebben meegemaakt, kunnen zich daar eigenlijk heel erg weinig bij voorstellen. Je moet het echt hebben meegemaakt om het echt te begrijpen wat het is en om te voelen waarom het goed is. Maar dat helpt wel en dan krijg je wel echt een indruk op die manier.
0: Oké, dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Oogopenend is misschien wel de beste samenvatting wat mij betreft van deze uitzending van vandaag, omdat het een wereld betreft waar ik zelf weinig idee van heb, weinig beelden rond heb ook. En jullie zijn in staat geweest om dat plaatje voor mij rijk in te vullen. En ik wil jullie daar beide voor bedanken.
1: Ja, dat is heel graag gedaan. Ik ben blij dat we, of hopelijk dan voor de luisteraars, de gesloten wereld een heel klein beetje hebben open kunnen maken. Dus dank je wel ook voor de uitnodiging.
2: Dank je wel.
0: En beste luisteraar, op die manier zijn we aan het einde gekomen van deze De Staat van ons Onderwijs. Zoals steeds kan je me per e-mail bereiken met reacties over wat je vandaag gehoord hebt of met suggesties voor dit programma. Dit kan op het mailadres destaatvanonsonderwijs@gmail.com. En je kan de uitzendingen ook herbluisteren op mijn Mixcloud-account en die is terug te vinden op mixcloud.com/peterkoppelteken vp. Mij hoor je terug over 2 weken voor een volgende Staat van ons Onderwijs. Nog veel luisterplezier met de andere programma's van Radio Centraal.

0: Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Goedenavond Antwerpen. Goedemiddag Tokio. Goedemorgen Mexico. Welkom en bedankt om te luisteren naar het beste programma van de Lage Landen. En volgens sommige bronnen zelfs beter dan de verkeersinformatie van de enige 10. Groetjes aan onze luisteraars in Tokio. Ja, ja, internationaal. En ook in Seoul, Korea. Groetjes aan onze vriend Isaac. En natuurlijk een dikke saludo.
1: Sunrise.

0: In de Kijker. Een programma rond Hafabra, wat staat voor harmonieën, fanfares en brassbands, met ook wat aandacht voor poëzie en het koorleven. Samenstelling Erik Janssens, presentatie Guido Sanders.
1: Dit is Radio Centraal op 106.7 MHz en ook te beluisteren via DAB+. U luistert naar In de Kijker. Online kan u dit programma eveneens beluisteren via de website of de app van Radio Centraal. Uitgesteld luisteren kan via mixcloud.com.
0: We beginnen dit programma met een werk van de Amerikaanse componist Aaron Copland, Fanfare for the Common Man. Zoals je zult horen, doet dit werk nogal plechtig aan.

Fanfare for the Common Man, een compositie van Aaron Copland. Aaron Copland schreef dit werk in 1942 en inspireerde zich daarbij op een toespraak eerder dat jaar van de toenmalige Amerikaanse vicepresident Henry Wallace. Wallace omschreef toen de nabije toekomst onder meer als, en wij citeren, het begin van de eeuw van de gewone man. Einde citaat. Dat zou echter totaal anders uitpakken en er wordt zelfs gesuggereerd dat die uitspraak zijn functie als vicepresident heeft gekost. De meningen blijven tot op vandaag daarover verdeeld. Al is het wel een feit dat Henry Wallace bij de presidentsverkiezingen van 1944 als kandidaat werd vervangen door Harry Truman. Harry Truman werd later president na het overlijden van Franklin Roosevelt. We blijven in de Verenigde Staten, maar nu met een muzikale rondreis door een van de noordwestelijke staten, Oregon. Oregon is ook de titel van een muzikale fantasie. Aan de hand van een treinreis over de Northern Pacific Railroad wordt de luisteraar meegevoerd door het boeiende landschap van Oregon. Men ontkomt er tijdens deze avontuurlijke reis niet aan af en toe weg te dromen in het verleden, waarbij indianen, cowboys, goudzoekers en paarden met huifkarren de revue passeren.

Oregon. Het verhaal van een muzikale rondreis doorheen de gelijknamige Amerikaanse staat. Het werd geschreven door Jacob de Haan. Nog in Amerika liep tussen 2011 en 2019 op de plaatselijke betaalzender Home Box Office de televisieserie Game of Thrones. Home Box Office kan men in zaken concept een beetje vergelijken met bijvoorbeeld Netflix. De serie was gebaseerd op de boekenreeks A Song of Ice and Fire van de Amerikaanse schrijver George

U hoorde Game of Thrones, het thema uit de gelijknamige tv-serie. Het werd geschreven door Ramin Djawadi en uitgevoerd door de concertband De Scheldezone uit Hoboken onder leiding van Erik Mast. We verlaten de Verenigde Staten en trekken naar de Highlands in Schotland. Jan van der Roost schreef hierover een werk met als titel Highland Rhapsody. Met Highland Rhapsody benadert Jan van der Roost op een treffende wijze de volksmuziek van de Schotse hooglanden. De doedelzakken worden eerst met lucht gevuld, wat wordt uitgebeeld door een glissando in trombones en laag hout. Daarna volgt een eerder statige melodie, een Schotse ballade zeg maar. Het wordt gevolgd door een Highland Patrol. Deze komt als het ware in een matige cadans voorbij gemarcheerd. Een fragment van het eerste thema wordt op melancholische wijze door de hobo ingezet, waarna het petrolthema wordt hernomen. Dat is dan ondertussen wel omgevormd tot een vlotte en pittige skirl. Het orkest bouwt met dit eenvoudige

A Highland Rhapsody, een compositie van Jan van der Roost. Voor het onderwerp gingen we naar Schotland, maar de componist en de uitvoerders waren van hier. U hoorde de muziekvereniging De Heidebloem uit Kalmthout, onder leiding van Chantal van Hout. Dan zijn we bij het intermezzo voor vandaag aanbeland. Vandaag doen we dat met de Franse zangeres Françoise Hardy. Een van haar grootste hits waarmee ze terugblikt op haar eigen jeugd is La Maison où j'ai grandi. Daarna is het de beurt aan een andere vergane glorie, de Elegasten. Zij brachten indertijd een niet mis te verstane boodschap, die met wat verbeeldingskracht vandaag eigenlijk nog altijd van toepassing is.

Het intermezzo kwam eerst van François Zardy, La Maison où j'ai grandi. Daarna lieten de hele gasten de kabouters aan het woord. Opnieuw nu naar de Hafabra, nu met Karel Wittrock. The Baron of Dedem. Met The Baron of Dedem verklankt Wittrock op bijzondere wijze een mooi stukje Nederlandse geschiedenis. Baron van Dedem heerste 200 jaar geleden over een aanzienlijk gebied waar turf werd gewonnen. Toen, begin 19e eeuw, een groot kanaal werd gegraven om deze brandstof aan te voeren, kreeg deze vaart de naam Dedensvaart. Ook een nabijgelegen dorp kreeg deze toepasselijke naam. Dit werk beschrijft het ontstaan van het kanaal en het dorp. Maar ook staat het hedendaagse leven op en rond de vaart centraal. Dit werk werd speciaal geschreven ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Dedemsvaart.

The Baron of Dedham, een compositie van Karel de Witrock. Het werd gespeeld door de brassband Prijs den Heer uit Zoom, een gemeente in Friesland. Dirigent was Maarten Moedema. De poëzie, omkaderd door muziek uit het koorleven, voert ons vandaag naar Richard Fouquet, Sonia Dams, Julius Schellens en Ivo Willems. Voor de muzikale omlijsting zorgt het koor I Piccoli Cantori di Barcellona PG uit Italië, het kinderkoor Filanelle uit Laakdal, het koor Dai Navimo uit Contig en tenslotte gaan we nogmaals naar Italië met het Licabella Vogel Ensemble uit La Valletta Brianza. Tussendoor hoort u ook nog de Corrie Band uit Wales.

Capitolo Rettile. Il serpente bidone. Il serpente

Zof, regen, droogte druppelt. Het vuur niet dooft, terwijl kilte uit de muren sijpelt, alsof tijd zijn oorsprong zoekt. Dat uur. Het verzwegen uur, het uur waarin licht nauwelijks nog de wereld streelt, seconde wordt en ogenblik. Dat uur. Het verloren uur, waarin de golven op hun minnaar wachten, tussen eb en vloed vertwijfeld, de nacht zijn schaduw breekt. Dat uur. Het vergeten uur, waarin de eerste huivering het land verlaat, het water in verzoening kantelt, naar binnen keert, alsof het wacht. Dat uur.

Het vertrouwde heimatland. Gebonden door de herinnering aan haar vertrouwde heimatland, zoekt zij alvast in oude tradities, waar vrouwen hun kinderen voeden en opvoeden, vaak alleen, hun lot. Dat is altijd zo geweest in het dorp waar zij vandaan komt en heeft geleefd. Haar kinderen spreken een andere taal, bepalen zelf hun weg, zien nieuwe kansen. Zij ziet kuilen, ontwortelde bomen, die nooit meer worden herplant. Hoe kan zij zonder grondlaag aarden in dit nieuwe, vreemde vaderland? Verankerd in het vertrouwde heimatland, waar haar oude wortels wonen, is zij maar op één plek thuis.

Verder gaan. Verder gaan is weten dat de winterse kale kruin de volgende lente weer nieuwe bladeren zal dragen. Verder gaan is weten dat de dood niet het einde is van leven, maar de bron voor nieuw begin. Zoals afstervend loof de belofte inhoudt van jonge vruchten en nieuwe bloesem het bewijs is van nieuwe vruchten. Een afscheid nodigt uit tot terugdenken aan wat voorbij is en zet aan tot vooruitkijken. Tijd maakt herinneringen mild en verdraaglijk. De glans van mooie ervaringen krijgt steeds meer schittering, terwijl onaangename belevenissen vervagen. Zo worden hoofdstukken van mijn bestaan herschreven, met aanvullingen en weglatingen. Het is de enige manier om te kunnen herbeginnen en verder te gaan.

daar is de zomer. De lavendel geurt heerlijk goed, bepimpeld, gele vlinders, overvloed. Ook fraai gekleurde frele fladders klein, bruin-oranje, zwart omrand, zo fijn. Bijen zippen van dot naar dot, doen het goed en laven zich zot aan suikerzoete nectar zacht, natuurlijk wonder wel volbracht. Ook het veld met het gras, net ervoor gemaaid gewas. Blond oogend hooien fleur, snuif hem op, fluweren geur. De zon wil stralen delen en zo mijn huid gaan strelen. Ik sluit mijn ogen, echt herboren, uit alle wezens uitverkoren. Ons kleinkind schommelt vinnig naast het bloemenperk, heel innig, wijl oma achter het raam zo ziet hoe de duts van het spel geniet. Oma vervoegt me en kust me zeer, zalig op mijn lippen, nog een keer. En dan, Afrikaanse ouwe kaap, een wijn die pas omkurkt honing op mijn tong wil zijn. Eindelijk de zomer.

poëzie, omkaderd door muziek uit het koorleven, voerde ons vandaag naar Richard Fouquet met Dat uur en naar Sonja Dams met Het vertrouwde heimatland. Julius Schellens hoorden we met Verder gaan. En Ivo Willems tenslotte blikte al even vooruit naar de komende zomer met Daar is de zomer. Voor de muzikale omlijsting zorgden twee koren uit Italië, het koor I Piccoli Cantori di Barcellona PG en het Licabella Vocal Ensemble. De twee koren van bij ons waren het kinderkoor Filanella uit Laakdal en het koor Dynavimo uit Kontich. Tussendoor kwam ook nog de Corriband uit Wales aan bod. We sluiten dit programma af met een recente compositie van Herman Paluwer, Lost Paradise. Met Lost Paradise vertelt Herman Paluwer het Bijbelse verhaal van de zondeval in een krachtig muzikaal geheel. In vijf bewegingen worden de gebeurtenissen in het Hof van Eden beschreven. Die vijf gebeurtenissen zijn verleiding, bewustzijn, de stem van God, de gewaarde van genade en de verbanning uit het paradijs. De vraag naar schuld en nieuw begin laat Herman Paluwer in het midden. Herman Paluwer stelt zich echter wel de vraag of deze zondeval een noodzakelijke, essentiële stap was in de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn en het verantwoordelijkheidsgevoel. Het antwoord daarop laat hij in het midden en laat het over aan de luisteraar.

en met Lost Paradise, gecomponeerd door Herman Paluber, besloten we ons programma voor vandaag. We zeggen graag tot volgende week. Bedankt voor het luisteren en nog een prettige dag in het gezelschap van Radio Centraal.

0: Het is zaterdagmorgen 10:30, tijd dus voor New Classic op Radio Centraal.
1: New Classic.
2: New Classic.
3: New Classic.
4: Moderne.
5: Nova Classica.
6: New Classic.
7: New Classic Music.
8: Brazilian.
9: New Classic.
10: New Classic.
11: New Classical Music.
12: New Music.
13: Moderne важна.
14: Nova klassieke muziek.
15: Muziek aan neoclassica.
16: Nieuwe klassische muziek.
17: Nova klassieke muziek.
18: Nieuwe klassieke.
5: Nova muzika klasika.
19: Nieuwe muziek.
7: Nova klasična muzika.
13: Nieuwe classic music.
4: Modern klasiku zene.
9: Nova klasična muzika.
5: Uzi klasina muzik.
15: Norda sakan
12: je štucun. New classic music.
16: New classic music.
14: Norda sakan je štucun.
1: New classic music. Şin klasiku kucum.
11: Nieuwe muziek.
19: Brazilian.
18: Moderni važna hudba.
6: Nova klasična muzika.
3: Nieuwe classic music.

Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van New Classic op Radio Centraal. Ik heb voor vandaag terug een fijne collectie aan muziek meegebracht uit mijn platenkast, dus luisteren is de boodschap en vooral ook genieten van het effect dat muziek kan hebben. Want het is niet zomaar dat muziek het medicijn van de ziel wordt genoemd die de geest in harmonie en evenwicht brengt. Het is trouwens niet de minste die dat zegt, maar het is Plato himself. Zo ons Plato-moment van vandaag hebben we dus gehad, laten we nu vooral de daad bij het woord voegen.

heeft toe qua sfeerschepping als begin van de uitzending kan dit tellen. Je hoorde The Acceptance van Valentin Hadjad. Mogelijk zeg je dit niet veel, maar als je de film Close hebt gezien van Lucas Dont, dan kan je het mogelijk daarvan herkennen, want het komt voor in de soundtrack. De muziek wordt gebruikt in de scène waarin Leo na zijn ijshockeytraining wordt teruggereden door de moeder van zijn voormalig vriendje Remy en openlijk en ook voor het eerst over zijn schuldgevoel en gevoelens van verlies spreekt. En dat werd wat mij betreft muzikaal zeer mooi vertaald in dit nummer, The Acceptance. Ik wil graag deze schoonheid blijven vasthouden met Arvo Pärt.

Je hoorde My Heart's in the Highlands, een werk gecomponeerd door Arvo Pärt. Hij schreef het voor de 50ste verjaardag van Davy James, een van de leden van het Hilliard Ensemble. En de tekst komt van een gedicht van Robert Burns. Bijzonder aan het nummer is dat het bijzonder statisch wordt gezongen, maar tegelijkertijd zorgt het orgelwerk voor veel dynamiek. We blijven in de vocale muziek nu met Voices 8.

Als ik de traditie zou volgen, dan ben ik rijkelijk laat met dit nummer te laten horen, maar deze Miserere Mei Deus van Allegri kan me blijven bekoren, ook al is Pasen reeds enige tijd gepasseerd. Het is een werk dat klassiek wordt uitgevoerd in de Sixtijnse kapel op Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen waarop de christenen de kruisiging en de dood van Jezus herdenken. Miserere Mei Deus, of de Wees mij genadig, o God. Zoals ik reeds zei, het werk is dus geschreven door Allegri en je hoorde het hier in de uitvoering van Voices Aid. Terug naar de instrumentale muziek nu en ik geef graag de strijkstokken door aan het Paul Klee Kwartet.

Je hoorde het Paul Klee kwartet met Booksack, een nummer dat Philip Glass schreef in opdracht van Geoffrey Gendricks, opgedragen aan zijn man Brian Booksack. Booksack was een veelzijdig artiest uit de Verenigde Staten en naast schilderen was hij ook bezig met film, performance, publicaties en dergelijke meer. Hij overleed in 1987 op 33-jarige leeftijd aan de gevolgen van AIDS. We blijven bij het werk van Philip Glass voor strijkkwartetten, maar nu laat ik graag het Kronos kwartet horen. Je hoort twee nummers van hun uitvoering van de muziek die in de film Mishima werd gebruikt.

Je hoorde twee keer na elkaar het Kronos Kwartet met nummers uit de soundtrack van Mishima. Eerst hoorde je 1957 Award Montage en daarna Closing. De film dateert ondertussen al van een ganse tijd terug, maar het blijft de moeite om hem te bekijken, net zoals het beluisteren van de soundtrack trouwens. De film is gebaseerd op het leven en werk van de Japanse schrijver Yukio Mishima. In de film zitten nogal wat flashback-scènes die telkens in zwart-wit worden getoond en het zijn ook die momenten dat je het strijkkwartet hoort. Die 1957 verwijst trouwens naar de periode waarin Mishima in Japan meer en meer roem en erkenning begint te krijgen. In Closing, dat komt ja wellicht heel toepasselijk op het einde van de film, op het moment waarop Mishima seppuku pleegt na een mislukte staatsgreep op een militaire basis in Tokio. In zijn werk Bekentenissen van een gemaskerde kan je dit relaas ook gaan lezen. Een interessant feit over deze film is dat hij bedoeld is, of was tenminste, om in première te gaan in 1985 op het Tokyo International Film Festival. Maar door bedreigingen voor een bomaanslag is dat niet doorgegaan. Het is uiteindelijk pas vorig jaar, in 2025, dat de film ooit officieel is getoond in Japan, 40 jaar dus na de geplande première. Wat denk je nu van wat pianomuziek? En ik tel niet één piano, maar ik tel er 6 pianos.

Six Pianos was dit een werk van Steve Reich. Het werk werd niet langer dan vorige week nog live opgevoerd in Bozar in Brussel, naast My Lips From Speaking, een werk van Julia Wolf, en ook een bewerking van Gay Guerrilla van Julius Eastman, maar dan uitgevoerd in een bewerking voor zes pianos. Maar dit was dus het oorspronkelijke Six Pianos van Steve Reich. Als ik ooit les zou moeten geven over wat de techniek van faseverschuiving inhoudt, die Reich nogal eens gebruikt, dan is dit voor mij uitermate geschikt didactisch materiaal. Daarnaast hoor je ook de toepassing van een additieve techniek in het werk, maar dat moet je niet kennen voor het examen. Tijd om terug een versnelling lager te schakelen.

miss you so much. But you're not out of sight. Cause I'm still

het verrassende Secret hoor je van het album Secret Life, dat is ontstaan uit een samenwerking van Fred Again en Brian Eno. En het was Fred Again die de vocals voor zijn rekening nam. Je zou eigenlijk bij gelegenheid het ganse album eens moeten beluisteren om de sfeer goed vast te krijgen, maar dan zou ik zelf problemen krijgen met de Mixcloud-account mocht ik dat in de uitzending doen. Maar toch nog een tweede nummer van hetzelfde album, Come On Home, van Fred Again en Brian Eno.

De bijzondere duo Fred Again en Brian Eno waren dit met Come On Home terug te vinden op hun album Secret Life. En daarmee, beste luisteraar, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van New Classic. De volgende live-uitzending hoor je op 27 juni. Maar uiteraard kan je ook de vorige afleveringen terug beluisteren van dit programma. En die zijn te horen op mijn Mixcloud-account. En die is terug te vinden op mixcloud.com/centraal_newclassic. Afscheid nemen doe ik vandaag met Music with Changing Parts van Blind Man of van Blindman. Geniet nog van deze dag van het leven en graag tot een volgende New Classic.

0: Where am I?
1: In the village.
0: What do you want?
1: Information.
0: Whose side are you on?
1: That would be telling. We want information.
0: Information. Information.
2: You won't get it.
3: Jawel.
1: By hook or by crook, we will.
3: U krijgt een hoop informatie vandaag. We hebben vijf, of we, vandaag ben ik het helemaal alleen. En ik heb me wat overgeprogrammeerd, want er zijn vijf, zoals gebruikelijk, zorgwekkende thema's die worden aangebracht. En ik ga die afwisselen met zorgeloze muziek. Ik ga eerst bellen naar Tien Cornelie, die is regionaal coördinator Zuidelijk Afrika voor de FOS. En dat gaat dan over de recente opflakkeringen van xenofoob geweld. Xenofoob, niet racistisch, want het zijn zwarte mensen, dus die zijn dan xenofoob. En dan ga ik Guy Voets bellen. Guy Voets is directeur van een school in Tongeren en die heeft samen met nog 1299 andere directeurs een open brief aan Demir geschreven over dat het wel een beetje anders zou mogen. Dan is er een korte bijdrage van Leen over de Gaza-Sumut-flotilla, maar dan het stuk over land. Er zijn 10 mensen eigenlijk zowel ontvoerd in Libië. Dat is zorgwekkend. Dan zijn er 2 mensen in de studio. 1 daarvan is hier al, dus dat gaat in ieder geval door. En dat heeft te maken met die kabels die de stad ging spannen over slaapplaatsen. Ah ja, wat dat er lekker uitziet als slaapplaatsen voor daklozen, maar dat mag natuurlijk niet. Er mogen geen duiven in daklozen zitten. Dan bel ik met Frank Obrechts van Apache over het Shalom Festival. Dat is te gek voor woorden. Joris heeft het daar vorig jaar ook al eens uitgebreid over gehad. En in de studio, die is hier al, is Mustafa, begeleid door kapitein Minuit, die ondertussen aan het spelen is met de lettertjes van Radio Centraal om daar iets super origineels van te maken. Ik zal het later posten in de groep van de medewerkers van Radio Centraal. En dan heb ik nog een aantal vermeldingen van interessante dingen die u zou kunnen doen. Dat is zo'n beetje de agenda dan. Maar ik ga eerst dus het eerste zorgeloze muziekje opzetten en ondertussen bel ik naar Tien Cornelie in Johannesburg. Voor mij het ultieme zomernummer.

0: Zo, de lambada. Aan de lijn heb ik Tine Cornelie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, kunt u zichzelf eerst even voorstellen?
1: Ja, ik ben dus Tine Cornelie en ik woon in Zuid-Afrika sinds 2007. Ik werk hier voor FOP, dat is een Belgische NGO die samenwerkt met lokale organisaties rond arbeidsrechten, sociaal bescherming en toegang tot gezondheidszorg. Dus we werken hier met organisaties die opkomen voor kwetsbare werknemers, zoals huishoudwerkers, landarbeiders, stedelijke werknemers en zo.
0: Ja, en u woont daar al lang dus, en u woont in Johannesburg. Dat is een van de plaatsen waar de laatste maand, twee maanden, weer vreemde betogingen aan de gang waren, blijkbaar.
1: Ja, inderdaad. Ik woon in Johannesburg. En ik ben ook getrouwd met een Nigeriaanse man. We volgen die kwestie van xenofobie ook van heel dichtbij op, natuurlijk. Mm-hmm. Ook al zijn wij beschermd, want we wonen in de suburbs. We wonen natuurlijk niet in de plaats waar het geweld het grootst is.
0: Nee. Nu even voor alle duidelijkheid. Dus er zijn blijkbaar veel mensen die uit andere landen naar Zuid-Afrika komen. Uit welke landen komen die? En om welke redenen?
1: Dus de meeste migranten in Zuid-Afrika komen uit de regio eigenlijk. Dus Zimbabwe, Mozambique, Lesotho, Malawi, dus zuidelijk Afrika. Maar we hebben ook vluchtelingen of migranten uit Congo, Somalië, Ethiopië, Nigeria, Ghana, eigenlijk bijna gans Afrika, maar ook Bangladesh, Pakistan en zo, India. Dus van veel verschillende landen.
0: Ja, dus
1: maar
0: er zijn...
1: de belangrijkste zijn de buurlanden. En Zimbabwe is veruit de grootste groep door de crisis in Zimbabwe.
0: Ah ja, dus er zijn Afrikaanse en ook Aziatische mensen die komen.
1: Ja.
0: En
1: dus, sommige mensen komen om economische redenen natuurlijk, om werk te zoeken en zo, te proberen overleven, maar anderen komen ook door conflict in een thuisland.
0: En is die stroom gegroeid de laatste jaren? Is er een toename aan mensen die naar jullie land komen?
1: Ja, er is zeker een groei geweest. Natuurlijk na apartheid. Voor apartheid was er maar echt niet veel Afrikaanse migratie. Dus er is zeker gegroeid sinds de jaren 90. En vooral door de politieke crisis en economische crisis in Zimbabwe is er ook een enorme groei geweest. Maar het beeld dat er nu leeft is dat er ongelooflijk veel migranten zijn. Maar het echt is iets van 4% van de populatie. Dus dat is ook niet zo enorm. Maar de populatie van Zuid-Afrika is iets van 57 miljoen mensen. Dus iets van 2,4 miljoen mensen zijn migranten. En natuurlijk, dat cijfer kan ook nog wat hoger liggen met die illegale migratie natuurlijk. Maar de perceptie van migratie is veel groter dan de realiteit. Het is een kleine minderheid, maar ze worden nu politiek en sociaal heel zichtbaar gemaakt. En ook op sociale media zie je posts van we hebben 27 miljoen migranten in ons land. Want dat is helemaal niet klopt. Maar dat is wel hoe mensen, de perceptie van veel mensen.
0: Ja, en is dat een probleem? Ik bedoel, als mensen allemaal naar Zuid-Afrika komen, dan betekent dat daar volop werkgelegenheid is en dat het daar economisch fantastisch goed gaat, of toch niet?
1: Nee, eigenlijk niet. En dat is weer het grote probleem. Zuid-Afrika zit in een moeilijke sociaal-economische situatie. De werkloosheid is hier heel hoog. Dus het eerste kwartaal van dit jaar is gestegen naar 32,7%. En dan onder zo 25 tot 34 jarigen is meer dan 40% werkloosheid. Dus de werkloosheid is enorm hoog. En natuurlijk, die zaken spelen natuurlijk mee in de migrantenhaat. Er is ook de erfenis van apartheid. Er is extreme ongelijkheid in Zuid-Afrika. Is een van de meest ongelijke landen ter wereld. En dat zie je ook echt als je hier reist. En dan, er is ook een onderwijssysteem dat niet echt goed voorbereid op de arbeidsmarkt en ook heel ongelijk is. En dat is het probleem ook. Toegang tot basisdiensten zoals gezondheidszorg, educatie en zo, is heel moeilijk en het is een duaal systeem. Als je geld hebt, ga je naar privé school en privé hospitaal. En als je geen geld hebt, dan ga je naar de publieke, maar die zijn overbevraagd. En dus de kwaliteit daarvan is niet goed. Je wacht maanden, jaren. Dus dat is de frustratie van veel Zuid-Afrikanen. En die frustratie is begrijpelijk. Dat is totaal begrijpelijk, maar de conclusie nu is dat de migranten de oorzaak zijn. En dat is natuurlijk niet waar. Dat de echte oorzaken zijn de ongelijkheid, de werkloosheid, slecht bestuur, corruptie, veel corruptie en een economie die het niet goed doet.
0: Ja, maar daar zijn dan toch ook weer oorzaken. Want je zegt de oorzaak is ongelijkheid, maar wat is dan de oorzaak van de ongelijkheid?
1: Ja, velen zeggen, er is een erfenis van apartheid natuurlijk. Veel van de welvaart ligt nog altijd in handen van de kleine, de minority, sorry, ik ben over.
0: Minderheid.
1: Minority van blanken.
0: Dus minderheid. Een blanke minderheid. Ja, voilà.
1: Dus er is nog altijd zo'n grote ongelijkheid. Dus dat creëert een enorme frustratie. En dat ligt, delen zeggen erfenis van apartheid ook. Een overheid waar dat veel geld verdwijnt, veel corruptie. Dus, en een economie die het niet goed doet, de dienstverlening is heel zwak. Dus al die zaken brengen frustratie met zich mee.
0: Oké, en die...
1: Ook, sorry.
0: Ja, nee, zeg maar.
1: Ook natuurlijk omdat apartheid is in 94, was het einde van apartheid en mensen zeggen 30 jaar later zijn ze er erger aan toe dan. Ik zal niet zeggen dat dat waar is, want vrijheid is natuurlijk ook belangrijk, heel belangrijk, maar veel mensen, dat is het gevoel van we zijn er niet op verbeterd. Natuurlijk, na 94, iedereen dacht van nu begint het leven en zullen we alles verbeteren en dat is niet het gevoel dat er leeft bij de bevolking.
0: Ja, zo.
1: En nu is dat, migranten zijn een gemakkelijke zondebok.
0: Ja, inderdaad.
1: Van die frustratie.
0: Ja.
1: En de politiek speelt daar ook heel erg op in en dat is ook een probleem. Want er zijn nu verkiezingen in november, lokale verkiezingen, maar dus veel politieke partijen spelen op die migrantenhaat. En daarom is het nu ook verhoogd, of versterkt, in de aanleiding van die verkiezing, naar aanleiding van de verkiezing.
0: Ah ja, dat is natuurlijk niet uniek in Zuid-Afrika, dat discours gevoerd wordt. Maar is er dan een direct verband tussen het feit dat er politieke partijen zijn die roepen het is allemaal de schuld van die buitenlanders en dat er dan ook effectief op straat zo van die burgerbewegingen ontstaan? Want je hebt die, hoe heet het? Het zijn burgerwachten, hè?
1: Ja, je hebt zo ze noemen dat Operation Dudula, is een ervan, March to March. Dus dat zijn inderdaad citizens die, maar dat wordt gefund, dat wordt, gesponsord door iemand, of door een bepaalde, er is geen duidelijkheid door wie, maar het is wel duidelijk dat dat gesponsord wordt. En ook heel sterk uitgespeeld op sociale media, constant. En je ziet ook dat bijvoorbeeld Operation Dudula is een van de organisaties die daar gestart is, de migrantenhaat. En die de leider daarvan is nu ontslag genomen van Operation Dudula, maar is nu bij een politieke partij ook. Heeft zich aangesloten bij een politieke partij. Dus je ziet, en ook zelfs op die marches zijn er politieke partijen aanwezig. Dus er wordt heel erg gesteund.
0: Ja. Dus wat je dan krijgt is arme mensen die arme mensen de kop inslaan en de eigenlijke machthebbers blijven buiten schot, zo'n beetje.
1: Ja, die gebruik ik dan natuurlijk ook, want voor hen is het gemakkelijk. Het is beter dat ze hun frustratie tegen migranten keren dan tegen de overheid. Dus de overheid speelt er natuurlijk ook op in. En dat is, de overheid zegt wel van de tijd van, dus ze zegt officieel de juiste dingen, van xenofobie is onaanvaardbaar, wij zijn zo niet, Zuid-Afrika is zo niet, toegang tot gezondheidszorg is voor iedereen en zo, maar Er is geen politieoptreden of amper politieoptreden. Dus in de praktijk wordt er niks aan gedaan. We laten het gewoon gebeuren.
0: Ja.
1: Maar een tijd geleden bijvoorbeeld was er ook waren mensen aan hospitalen dus door die burgerwachten een identiteitskaart gevraagd. En als je geen had, dan stuurde ze je weg van het hospitaal. Van ja, nee, je bent geen Zuid-Afrikaan, dus je kan die dienst niet gebruiken. Je kan geen gezondheidszorg krijgen, of je moet privé gezondheidszorg, je moet er dan maar voor betalen, maar gratis, nee. Dat is alleen voor Zuid-Afrikanen. Maar natuurlijk, dat kan niet. Dat gewoon individuele burgers mensen wegsturen van
0: nee.
1: Basisdiensten.
0: Ja, dat is zoiets als die...
1: Dat
0: is zoiets als die burgerwachten bij de grens die op het moment... Ja, enfin, dat is hier dan in Europa. Maar kunnen zij dat niet tegen de politie zeggen? Van, er staan daar mensen die mij niet binnenlaten, stuurt die weg. Want dat mag niet.
1: Ja, de politie... Ja, dat kan, maar migranten zitten ook in een zwakke positie natuurlijk. De migranten die gebruik maken van die openbare diensten, die zitten ook in een moeilijke positie en die hebben vaak ook geen papieren en zo. Dus die zitten ook dan niet... Die bescherming vragen. Want ze weten, ze worden door de politie ook niet beschermd vaak. Vaak is de politie zelf deel van de uitbuiting. Dus ja, dus ze hebben daar geen geloof in dat de politie hen zal beschermen. Want dat is ook een probleem, dat er veel mensen in de illegaliteit geduwd worden. Omdat het

0: woordje illegaal. Maar omdat het systeem gewoon zo slecht is om mensen legaal te houden, ja, zijn er ook zoveel illegale migranten. En dat is, en ook die opstanden zijn zo gezegd allemaal tegen illegale migratie. Dat is, allee, dat is de officiële taal. Maar je ziet, dat gaat veel verder. Want als ze papieren vragen aan een hospitaal, bijvoorbeeld vragen ze naar een identiteitskaart, vragen ze niet naar een permit. Omdat ze ook zeggen, er is zoveel corruptie in home affairs, om die permit te verkrijgen, dat we daar niet in geloven.
1: Ah, dus, ja, dus zelfs als iemand zegt van hier, dit is mijn verblijfsvergunning, dan zeggen ze, ja, dat kan een vervalste zijn. Ja,
0: ja, ja, ja, dan is het van, ah ja, het is zeker correct.
1: Ja.
0: Dus ja.
1: Ja, en dan nog, allee, ik bedoel, ze vragen dan tenminste nog iets van een papier aan die ziekenhuizen, maar tijdens die betogingen worden er blijkbaar mensen geviseerd zonder bepaald om papieren te vragen. Dus ook mensen die daar legaal verblijven, of die zelfs een nationaliteit hebben, maar van andere origine zijn, worden dan blijkbaar geviseerd.
0: Ja, inderdaad. De taal is van illegale migratie, we zijn tegen illegale migratie, maar in hun acties is het gewoon tegen migratie. En, want er zijn zelfs Zuid-Afrikanen die in Durban in elkaar geslagen geweest zijn, omdat ze geen Zulu spraken. Dus wat van, oké, je bent een buitenlander, terwijl dat ze gewoon van een noordelijke provincie en dus geen Zulu spreken. En dan, ja, als je geen Zulu spreekt, dan ben je buitenlander.
1: Ah bon? Spreek jij Zulu?
0: Dus ja, dat is zo ver. Want ja, er zijn ook ongedocumenteerde Zuid-Afrikanen. Dat zegt de tegenbeweging ook. Want er zijn ook ongedocumenteerde Zuid-Afrikanen. Want het systeem werkt gewoon niet goed voor migranten, maar zelfs voor Zuid-Afrikanen. Dus, en die zullen ook in de problemen geraken. Want zelfs op scholen gingen bepaalde burgerwachten naar scholen van oké, hebben je Zuid-Afrikaanse geboortecertificaten of niet? Omdat het heel moeilijk is om in publieke scholen te raken. Allee, veel mensen hebben problemen om in de school van keuze dichtbij en thuis te raken. En nu is dat natuurlijk ook van, het is omdat er zoveel migranten op school zijn.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Dus ja, dat had je daar alle basisdiensten eigenlijk die zouden moeten voorzien zijn voor iedereen, hè, migrant of niet, maar die worden nu onder de loep genomen. En, maar aan de andere kant moet ik ook zeggen dat komt nu zoveel in de media en sociale media is heel sterk daar rond en zo. Maar dat is ook maar een beperkte groep mensen. Dat is ook niet alle Zuid-Afrikanen. En dat is ook geen algemeen gevoel, maar nu, ja, ik denk dat ze heel sterk zijn in de media en zo, zodanig dat er nog nog groter voelt dan dat het eigenlijk is. Want als ik met bepaalde mensen sprak hier ook, zijn ze, ja, dat is gewoon naar aanleiding van de verkiezing, dat zal wel weer, alleen daarna zal dat wel weer bedaren. Maar ja, maar het probleem is dat de overheid er ook op inspeelt.
1: Ja, en is er zoiets als een georganiseerde tegenbeweging tegen dat xenofoob geweld?
0: Ja, er is een tegenbeweging natuurlijk. Maar die lijkt minder sterk dan de echte beweging, maar er is wel een tegenbeweging. Bijvoorbeeld in december ook. In december is de tegenbeweging naar de High Court gestapt. Om op te treden tegen die weigering van mensen naar gezondheid, voor gezondheidszorg.
1: Ah ja.
0: Dus dat zijn dan NGO's, mensenrechtenorganisaties, gezondheidsorganisaties, migrantenorganisaties. En die hebben die rechtszaak gewonnen. Dat individuele mensen niet gewoon als een burgerwacht mogen optreden en mensen in documenten vragen aan elke gezondheidsvoorziening.
1: Ja, dat is nogal evident.
0: Dat was een grote winning.
1: Ja, dat is een grote overwinning, maar als er niet gehandhaafd wordt, dan heeft dat weinig.
0: Maar dat is het probleem. Als de overheid het laat gebeuren, maar enkel de juiste taal spreekt, maar er niet in optreedt, dan gebeurt er niet veel. Hè.
1: Mm-hmm.
0: Want nu ook, je ziet als bijvoorbeeld nu mensenrechtenorganisaties optreden, dan direct is de taal van, ze zijn tegen Zuid-Afrikanen. Die organisaties zijn tegen Zuid-Afrikanen. En er was nu zelfs een petitie om de Human Rights Commission te ontmantelen. Zeg je dat zo?
1: Ja.
0: Te ontmantelen.
1: Ja.
0: Dat de Human Rights Commission

0: sind ook eben von die Organisation Tudula of Match to Match nach Recht gedacht hat. Dus ja, dan komt er natuurlijk ook een tegenbeweging van die organisatie terug van ja, we moeten die ontmantelen, want die zijn tegen Zuid-Afrikanen. Mm-hmm. Dus ik heb alleen de migrant.
1: Ja, de VN-secretaris-generaal en de Afrikaanse Commissie voor Mensenrechten hebben ook al signalen afgegeven dat het daar de foute kant op gaat en dat die burger wachten ter verantwoording en strafrechtelijk vervolgd moeten worden. Heeft dat dan enig effect?
0: Goh, niet echt. Ja, zoals ik zei, de overheid zegt dan nog een keer in een speech van van we zijn niet xenofoob, het is onaanvaardbaar, dat mag niet, dat kan niet. Maar er is nog altijd geen vertaling in de realiteit en in het optreden ervan. Dus dat blijft een beetje hetzelfde. Maar ook, ja, ik denk ook, mochten ze nu die leiders van die bewegingen oppakken, dan zou de bom helemaal ontploffen. Dus ik weet ook niet als het echt een goed idee is. Want in Zuid-Afrika wordt alles wel snel gewelddadig. En ik moet zeggen, tot nu toe is er nog niet zoveel geweld geweest. Er zijn veel protesten geweest. En
1: er zijn toch doden gevallen?
0: Ja, van winkel. Sorry?
1: Er zijn toch ook doden gevallen?
0: Deze keer, ik denk het eigenlijk niet. Er zijn nog geen doden gevallen. Nee. Maar officieel toch niet. Maar bijvoorbeeld in 2008 zijn er heel veel doden gevallen. Hè. Dan was het nog veel gewelddadiger. Nu zijn het veel optochten en tegen businesses. Hè, en ze gaan wel die business looten noemen. Dat hier, alles
1: plunderen, winkels plunderen. Winkels plunderen. Maar dat zijn dan misschien mensen... hoe kunnen ze dan weten... Dat kunnen toch mensen zijn die er al 3 generaties wonen, maar dat zijn dan Aziatische mensen. En...
0: Ja, dat zijn dan Aziatische mensen. Dus ja, bij de looks van je ziet in geen Zuid-Afrikaanheid, dus looten we je winkel.
1: Ja.
0: Wat dat ook een feit is, dat veel migranten ook voor... tewerkstelling zorgen. Het is niet dat migranten alleen tewerkstelling nemen. Er zijn ook migranten met businesses die Zuid-Afrikanen tewerkstellen, maar dat wordt allemaal nu over het hoofd gezien. Dus zo, alle migrantenbusinesses moeten overgehandigd worden. Er was ook bijvoorbeeld een filmpje die rondging van een Nigeriaanse man die een car wash heeft, al 10 jaar, die er ook al meer dan 20 jaar woont. En nu ging die groep er ook naartoe en zei, oké, you have to hand over your business to us. Dat is gewoon van, nu geef je ons, want je bent geen Zuid-Afrikaan. Dus ja, die man zei ook van, ik heb een identiteitskaart, want als je permanente residentie krijg je een identiteitskaart. Dat doet er niet toe, want heb je 5 miljoen, er is ook die mieke, dat buitenlanders 5 miljoen moeten investeren in een business om het te mogen runnen. Maar dat is om een business permit te krijgen, maar als je permanente resident bent, mag je enig welke business openen.
1: Ja.
0: Maar dan komt de vraag, heb je 5 miljoen geïnvesteerd in de car wash? Nee, dus je moet je nu overhandigen aan ons. Dus,
1: Oké. Goed, Tine Cornélie, bedankt voor je uitgebreide bijdrage. Als er zaken zijn die daar evolueren, dan stuur je ons maar een e-mail en dan bellen we je heel graag nog eens op.
0: Oké, dat zal ik zeker doen. Want ja, zoals ik zei, het is nu nog niet gewelddadig, of nog niet zo gewelddadig, maar ik heb wel schrik over hoe dat zal evolueren. En zeker dichter tegen de verkiezingen, want er is ook een grote roep om 30 juni. Tegen 30 juni moeten alle buitenlanders buiten zijn.
1: Oei.
0: Moeten ze vertrekken. Ja, dat is zo. Maar nu komen ze daarop terug. Dus, want dat was een grote campagne. 30 juni, tegen 30 juni alle migranten buiten. Maar nu, omdat nu de overheid zegt, als er een oproep tot geweld is, willen mensen gearresteerd worden, de leiders van de beweging. Dus nu komen al die leiders mee, nee, maar wij hebben dat niet gezegd, dat is de andere beweging. Nu komt iedereen terug op
1: paraplu.
0: Het was niet omdat ze weten, ja,
1: gelukkig.
0: Als er geweld uitbreekt op 30 juni, dan worden ze verantwoordelijk gehouden.
1: Oké. Goed, nogmaals bedankt en tot bij gelegenheid. Dag. Dus, ik heb nog een bijdrage van Leen. Ik ga die nu afspelen. Dat kan allemaal met Bluetooth en zo, maar ik heb nu te veel aan mijn hoofd om dat allemaal uit te puzzelen. Dus ik kan dat hier gewoon opzetten voor de microfoon. En dat werkt prima. Ik heb dat al eerder gedaan.
2: Radio Free Gaza op Radio Centraal 106.7 FM via DAB+ of via streaming. Radio Free Gaza is een samenwerking tussen verschillende gemeenschapsradio's rond de Global Sumut Flotilla.
3: Voor dagelijkse verslaggeving kan je afstemmen op de Brusselse zender Air Libre op weekdagen tussen 5 en 6 en het weekend om 3:30.
2: De uitzendingen worden hernomen op Radio Paniek. Verder regelmatige updates van onder andere de Antwerpse delegatie op Radio Centraal.
3: Alle uitzendingen zullen online te beluisteren zijn op radiofreegaza.net. Bij de Global Summit Flotilla zijn ze geen opgevers. Enkele dagen voordat de schepen geënterd werden, startte op 15 mei in Mauritanië de Global Summit Landconvoi. Deze bestaat uit meer dan 200 deelnemers uit verschillende landen, verdeeld in meer dan 30 voertuigen. De deelnemers zijn artsen, bouwvakkers, mensenrechten, verdedigers, leerkrachten enzovoort. Met die 30 voertuigen hopen ze medisch materiaal en ook bouwmaterialen tot in Gaza te brengen. Tijdens het traject van Mauritanië tot Egypte vervoegden zich ook nog andere deelnemers. In Libië liep het echter mis, daar werden ze gevangen genomen. Ondertussen heeft Netanyahu aangekondigd dat hij de bezetting van Gaza gaat opschalen van 60% tot 70%. Concreet wil dat zeggen dat de gele lijn, bestaande uit betonblokken die nu al veel verschuiven, nog meer richting zee zullen gaan, tot er uiteindelijk geen land meer overblijft. De gele lijn wordt ook heel sterk in de gaten gehouden. Wie deze overschrijdt, bekoopt het vaak met zijn leven. Netanyahu deed nog een aankondiging dat Israël alle banden met de VN zal breken. Voornamelijk met Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de VN, zou volgens Netanyahu overwegen om Israël op een zwarte lijst te zetten. De Global Summit Flotilla blijft zich ondertussen inzetten voor het vrijlaten van de Palestijnse gevangenen. Wil je graag meedoen? Neem een kijkje op globalsummitflotilla.org.
1: Tot zover de korte bijdrage deze week. En dan, zoals beloofd, nog een zorgeloos muziekje.

0: Zo, dit was Julie Felix met Hot Chocolata. Wie denkt dat dit over een soort liefdesliedje naar een man toe was? Dat is dus niet waar. Maar eens googelen, die Hot Chocolata van Julie Felix. En dan zie je meteen aan de oorspronkelijke kaft van het singeltje, die dus dan bij het YouTube-filmpje staat, voor wie het liedje was. En het liedje heb ik onlangs nog eens gehoord, omdat ik nog eens naar de schitterende cultfilm Taxi Zum Klo heb gekeken. Ondertussen is na veel arbeid Bert klaar met zijn herschikking van de letters, maar ik vind het resultaat een beetje teleurstellend. Rent cardioaal? Allee, kom aan. Ze zijn veel taalvaardiger dan dat. Hè. Er moet iets nieuws komen. Maar eerst naar onze volgende gast via de telefoon. En dat is Guy Voets. Goedemiddag.
1: Goedemiddag allemaal.
0: U bent directeur in Tongeren, dat klopt?
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: En van wat voor school?
1: Wij zijn een scholengemeenschap met zowel secundair als lager onderwijs. Ik ben de coördinerende directeur van die scholengroep. En ja, we zijn met 12 scholen in totaal.
0: Ja, en jullie hebben een brief geschreven.
1: Wij als scholen van Tongeren, maar we hebben met een groep, met heel wat directeurs in Vlaanderen een brief geschreven, omdat we een aantal dingen even aan de kaak wilden stellen. Die dingen die momenteel even moeilijk lopen in het onderwijs.
0: Ja, en wat is de aanleiding?
1: De aanleiding is dat er recent een aantal nieuwe onderwijsregelgeving gekomen is, waarvan we zeggen, we willen zeker aan die verbetering van onderwijskwaliteit meewerken, daar zijn we trouwens heel hard mee bezig, maar de recente maatregelen zijn snel op ons afgekomen en we geven aan dat de nodige problemen zal geven, terwijl we daar net wat meer inwerktijd nodig hebben om dat op een goede manier te doen, want daar zijn we eigenlijk naar op zoek. Als we nieuwe dingen doen, willen we die goed doen. En willen we niet onder de bolder in werken. En daar hebben we een beetje het idee dat te snel op ons afgekomen is. Bovendien zijn er een aantal dingen waarvan we zeggen, inhoudelijk willen we ze op een andere manier doen. Willen we zeker bijsturingen zien. En dat zijn eigenlijk de punten waar het nu om ging.
0: Ja, en te snel, wordt dat niet op voorhand overlegd wat er realistisch is of wat er haalbaar is?
1: Dat is misschien zelfs een beetje het jammer ervan. Daar is inderdaad overleg, dat zit er maanden aan te komen. Via de koepels zijn er overlegstructuren waar ook directeuren in participeren. En finaal zijn ook die punten al geruime tijd aangekaart van dit gaat tijd kosten, dus weer dingen over het jaar heen te tillen. Probeer ze er goed uit te werken samen met het veld. Maar goed, de minister is heel erg getroffen door de cijfers rond de onderwijskwaliteit. En daar delen we zeker die bezorgdheid met haar. Maar goed, zij wil zeer snel schakelen. Ze wil nu onmiddellijk actie. Maar de dingen die opgelegd zijn, die vergen iets meer tijd om ze op een goede manier te kunnen doen.
0: Ja, nu klassiek werden hervormingen in het onderwijs toch besproken met het middenveld en met vakbonden en met vakorganisaties. Gebeurt dat gewoon niet meer dan of veel minder?
1: Jawel, dat is ook nog gebeurd. Hè. Maar instanties, zeker rond de onderwijskoepels, hebben rond verschillende van deze maatregelen die nu op tafel liggen, ook aangegeven via een protocol van niet akkoord. Een protocol van niet akkoord volgt uit een reeks onderhandelingen, waarna dan blijkt dat er geen of onvoldoende bijsturing zal gebeuren. Dan wordt een protocol van niet akkoord getekend door die organisaties. En dan is dan de minister natuurlijk om te kijken, wat doe ik? Ga ik er toch mee verder? Of ga ik rekening houden met de grieven van die overlegorganen? En de minister heeft gekozen voor de snelheid in deze. En dat betreuren we natuurlijk niet. Hè.
0: Ja, nu, ik zie, er zijn vier pijlers waar het probleem op berust. Dus het eerste hebt u al vermeld, dat is gebrek aan tijd en laadtijdige communicatie. Hè. Dat is u hebt het bijvoorbeeld over het evaluatiebeleid. Wat is daar het probleem of wat moet daar eigenlijk veranderen?
1: Wel, het is zo dat in zaken het evaluatiebeleid, dat heeft vooral duidelijkheid niks te maken met besparingen en dergelijke. Dus daar is het helder dat het gaat over dat men eigenlijk streeft naar meer lestijd in de klas. Dat is een doelstelling waar we zeker achter staan, dat we daar samen kritisch mee willen aan de slag gaan. Maar men heeft dat eigenlijk vrij mathematisch bekeken. Het is zo dat in onderwijs er nu in principe scholen die met examens werken, er 60 halve dagen mogen gebruikt worden voor alle activiteiten die in het kader van evaluatie. Dan hebben we het over examens, dan hebben we het over klasraden, dan hebben we het over deliberaties. Dat wordt nu plotseling teruggeschroefd naar 50 halve dagen. En u zal zeggen, ja goed, dat is toch niet zo'n groot verschil. Maar dat is wel degelijk een heel groot verschil, omdat we nu al altijd heel krap moesten plannen om dat allemaal gedraaid te krijgen. En door dat nu zo abrupt terug te schroeven, komen heel veel scholen in de problemen. En dat vergt dan dat ze eigenlijk een nieuw evaluatiebeleid moeten gaan uitwerken. Dus het is niet zomaar dat je een aanpassing doet in je kalender. Nee, wanneer je een evaluatie of een examen plant, ja, dan moet je gaan nagaan hoeveel examen heb ik nodig voor een bepaald vak. Hoeveel examentijd heb ik daarvoor nodig? En dat is iets wat je niet zomaar met een gommetje zegt van oké, we gaan dat verminderen. Nee, dan ga je met je leerkrachten in gesprek en je kijkt ja, hoe kunnen we dat eventueel oplossen. En dat vergt tijd. En als je dan ook nog eens weet dat wanneer een kalender gemaakt wordt, een kalender moet verwerkt worden in een schoolreglement. Een schoolreglement vergt inspraak in ook weer diverse inspraakorganen. En we zijn ook daar juridisch gehouden om dat af te toetsen met schoolraden, met vakorganisaties. Ja, dan weet je, als je eerst nog eens moet met je collega's gaan nadenken over het beleid wat dat betreft, dat vergt tijd. Vervolgens dat in een onderhandelingstrek moet gaan brengen met vakorganisaties, met schoolraden, dat vergt opnieuw tijd. En dat is onmogelijk om dat op zo'n korte tijd op een goede manier te gaan doen.
0: Ja, maar dan op een slechte manier wel. Maar dat, wat zou dan...
1: Ja, je kan dat heel mathematisch doen natuurlijk. Hè. Je kan zeggen, ik heb vandaag 3 evaluatiemomenten voor wiskunde, ik zeg wat. Hè. En we doen dat gewoon, we maken er gewoon 2 van. Ja, dat is nu heel simpel gezegd, maar dan moet je natuurlijk met die leraar wiskunde gaan kijken. Ja, ga je dan je evaluatie op een goede manier kunnen doen? Of ja, ga je dat vervangen door toetsen? Ik bedoel, dat is niet iets dat je zomaar doet natuurlijk.
0: Nee, je moet jezelf je moet tenslotte alle leerplandoelstellingen getoetst hebben.
1: Ja.
0: Ja, en dat moet dan allemaal opgepropt worden. Ja.
1: En dat moet ook. Ja, dan moet gekeken worden hoe je die dingen gaat evalueren. Hè. Dus en dat zijn, als je weet dat ja, een evaluatiebeleid, dat is een heel proces, daar worden wij ook stevig op doorgelegd, helemaal terecht. Ja. Maar als je dat dan zomaar holder de bolder gaat aanpassen, dan kan dat niet leiden tot een goede beslissing. Als ik zie hoe ernstig collega's daarmee bezig zijn, mensen denken daar heel hard over na. Welk type examen ga ik, welk type vragen gaan we inhoudelijk door op diepgang of gaan we parate kennis testen? Dus dat zijn dingen, daar zitten veel meer processen achter dan dat ogenschijnlijk blijkt. Het is niet zomaar een examen. In een examen zitten heel veel lagen. En dat wordt blijkbaar allemaal zo wat afgedaan alsof dat heel, heel simpel is om dat gewoon aan te passen. En dat is wat wij eigenlijk aan de kaak willen stellen.
0: Ja. Dan een volgende pijler is vertrouwen in autonomie versus micromanagement. Ik zie hier de drang om zich tot op de werkvloer in te mengen. En waaruit bestaat dat dan?
1: Wel, het is zo dat we... En dat is zeker niet iets wat minister De Meer heeft uitgevonden, maar we zien wel zo de laatste jaren dat er in onderwijs steeds meer middelen ingekleurd worden. En wat bedoelen we daarmee? Dat is, ofwel geef je iemand een pakket aan uren en middelen en zeg je, kijk, zorg dat je goed onderwijs organiseert. En dan kunnen scholen daarmee aan de slag. En dat is eigenlijk hetgeen dat wij meer vragen. De laatste tijd is er een teneur om te zeggen, wij gaan u een pakket basisuren geven. Maar we gaan u nog een pakketje geven om dit mee te doen. En een ander pakketje om dat mee te doen. En die versnippering, dat leidt tot heel inefficiënte verdeling van middelen. Dus vooral het probleem dat de ene school is de andere niet. De ene school heeft meer nood aan taalondersteuning. De andere school heeft meer nood aan socio-emotionele begeleiding in de school. En wij vinden dat wij als scholen die vrijheid moeten hebben om met het pakketmiddelen dat wij krijgen, die middelen in te zetten zoals ze bij ons nodig zijn. Dat kan ook in de loop van de tijd en in de loop van een cyclus in een school evalueren. Maar nu wordt dat zo in vakjes ingedeeld, dat maakt het inefficiënt naar organisatie, dat maakt het zeer complex naar personeelsadministratie. En ja, dat leidt uiteindelijk tot inefficiënte processen. En daar vragen wij vertrouwen. Geef ons een globaal pakket middelen en laat ons daar onze targets mee bereiken. Dat zullen wij wel doen.
0: Ja, het is zo echt alle details willen kunnen controleren dan eigenlijk.
1: Ja.
0: En wat ik ook las, dreigen met doorlichtingen en een golf aan negatieve doorlichtingen, dat klinkt een beetje rancuneus. Dus als mensen tegen haar visie ingaan, dan komt er iemand kijken en die vindt dan fouten? Of zo klinkt het een beetje?
1: Ja goed, we kunnen niet anders dan lezen. Hè. Bijvoorbeeld in het plan Goed Gedragen staat letterlijk geschreven dat wanneer de scholen... overgemiddelde aantal uitsluitingsprocedures hebben, ja, dan gaat de inspectie daar naartoe. Dat staat er zo letterlijk in geschreven. Misschien is het woord dreigen daar sterk, maar ja, het staat er wel letterlijk zo geschreven. Dan vragen we ons af, is het niet aan de school om te bekijken, een uitsluitingsprocedure van een leerling, dat doe je als school niet zomaar. En daar gaat een heel proces aan vooraf. En dat doe je alleen maar als je voelt, oké, het lukt niet meer voor deze leerling. Dit doen we in functie van een leerling. Dat lijkt wat contradictorisch, maar wanneer het in een proces dat je met een leerling loopt, in je school, en je voelt, ja, het is hier op, we hebben alles geprobeerd, het lukt niet meer, ja, dan is dit de laatste strohalm die we nog hebben, of de laatste uitvlucht die we nog hebben. Scholen gaan daar heel secuur mee om. En dan zo in een tekst schrijven van, ja, let op, als je dat te veel doet, dan komen we langs. Ik weet niet hoe we dat anders moeten interpreteren. Dus dat vinden we zeker niet zo leuk eigenlijk.
0: Nee, dat is... Ik kan me voorstellen dat dat een angstcultuur creëert.
1: Ja. En dan wat betreft het aantal onvoldoende evaluaties, ja, daar kunnen we ook alleen maar vaststellen dat er de laatste tijd een grote stijging is. En we kunnen die stijging niet echt verklaren vanuit de onderwijsrealiteit. Het kan wel zijn dat we zeggen, goed, er zijn PISA-resultaten en zo verder, maar dat verklaart niet waarop dat... De doorlichting in een aantal scholen de laatste tijd voor veel meer onvoldoende doorlichtingen. Slechte resultaten leiden van die doorlichting. Dus ja, dat vinden we een beetje vreemd. En ja, scholen horen dat, die horen dat van de andere school. En dat zorgt echt wel dat wanneer vandaag een school een brief binnenkrijgt van er komt een inspectie, dat meer dan vroeger de scholen vandaag hebben, ja oké, we horen zoveel daarover. En ja, dat zorgt voor angst bij mensen. Dat is eigenlijk jammer, want scholen zijn zeer ernstig bezig met hun beleid op vele fronten. Heel veel directeuren, u zal dat weten, moeten heel veel balletjes tegelijkertijd omhoog houden. In vaak zeer moeilijke omstandigheden. En dan heb je eigenlijk weinig nood aan een angstgevoel vanuit een onderwijsinspectie. We zijn er zeker van dat mensen uit de onderwijsinspectie de beste bedoelingen hebben. En wij zien het daar liever gebeuren dat wanneer een onderwijsinspectie langskomt, dat die ook heel concreet aangeeft, kijk, hier zien we verbetermogelijkheden van de school. Ja. En dat gebeurt ook wel. Hè. Maar ja, we kunnen niet anders dan vaststellen dat heel veel directeuren nu zeggen, ja, we hebben gewoon bang wanneer de inspectie binnenkomt. En we weten zeker dat dat de bedoeling is, maar het is op dit moment wel een gevoel dat leeft.
0: Mm-hmm. Ja. De derde pijler, financiële realiteit en het lerarentekort. Dus er komen extra organisatorische en pedagogische taken bij. En tegelijk wordt er bespaard. Dat is inderdaad wel een...
1: Dat is een contradictie. Nogmaals, we zijn realist genoeg om te weten dat we als land, als Vlaamse gemeenschap, dat we in financieel moeilijke tijden zitten. Dus daar zeker begrip voor. Maar we kunnen niet anders dan aan de kaak stellen van, kijk mensen, oké, we begrijpen dat, maar weet, ja, u legt ons bijkomende dingen op en we willen daar zeker mee aan de slag gaan. Maar natuurlijk, ja, die dingen kosten middelen, die kosten omkadering, die kosten geld. Wat het financiële aspect betreft, zien we in heel veel scholen dat er grote noden zijn op vlak van infrastructuur. Gebouwen worden steeds complexer. Complexe gebouwen worden steeds duurder in onderhoud. Dat zijn dingen, ja, dat dreigt heel scholen echt wel voor problemen te zetten. Scholen die in nieuwe gebouwen zitten, oké, maar er zijn heel wat scholen die nog met verouderde gebouwen zitten. Dus dat zijn toch wel dingen die heel erg zorgen baren. En dat lerarentekort, ja oké, dat is natuurlijk zeer, zeer actueel, nog steeds helaas. Er zijn best wel wat scholen die daar heel erg mee kampen. En dan is het ook daar, elke wijziging die dan aangebracht wordt, die een impact heeft op leraren en op het inzet van personeel, ja, dat zorgt voor bijkomende druk natuurlijk.
0: Ja. Nu, er waren toch een aantal maatregelen bedacht om iets te doen aan dat lerarentekort. En een daarvan was de inductiemaatregel, extra ondersteuning voor startende leerkrachten. Mm-hmm. Wordt dat dan nu effectief ingevoerd en is dat een goed idee?
1: Het idee achter de inductieuren we moeten startende leraren goed begeleiden om ervoor te zorgen dat op termijn minder leraren die in onderwijs stappen, dat die uitstappen. Dat idee is heel erg goed. Nu, u moet weten, scholen zijn de laatste jaren al heel erg bezig rond aanvangsbegeleiding. Als ik dat vergelijk met toen ik als leerkracht begon, meer dan 30 jaar geleden, en vandaag, dan is dat al een wereld van verschil. En ook de laatste jaren hebben we daar echt wel op ingezet. Dus er is effectief ook wel extra omkadering gekomen daar rond aanvangsbegeleiding. En scholen lopen daar al heel goede trajecten. Het verhaal rond inductie is daar bijgekomen. Het idee van inductie was dat je startende leraren de mogelijkheid geeft om een aantal uren van lesopdrachten te worden vrijgesteld, om tijdens die uren dan andere activiteiten te doen in het kader van zich vormen als leraar. Ze kunnen dan hosten bij een andere collega. Of ze kunnen specifiek, ja,
0: Meer ja, van ik, ah, ja, ik vind als leerkracht zelf dat je ongelooflijk veel leert door te observeren bij collega's. Dat is...
1: Ja, dat is absoluut zinvol, hè. Dus daar gaat het niet om. Maar we zeggen vandaag, het is ook wat contradictorisch, wanneer we moeten gaan besparen, dan zeggen we oké, hier ligt weer een pakket van 46 miljoen euro. Terwijl we net moeten gaan besparen, dat is dan niet zo'n simpele enerzijds. En anderzijds, de wijze waarop dit uitgewerkt wordt, is gewoon echt heel, heel erg complex. En ook dat is iets dat is vorig jaar al een jaar uitgesteld geweest, gaf toen al aan, hè, van ja, dit gaat toch niet echt lukken. Daar is eigenlijk ja, in de loop van het jaar relatief weinig inhoudelijk aan bijgestuurd. Ja, en nu moet en zou het er toch zijn. Goed, ook daar is dan nu ja, een stukje gas teruggenomen weliswaar. Maar dat geeft aan dat we hier met een veel te complex systeem, dus we moeten er echt over na gaan denken samen met het onderwijsveld, van ja, hoe kunnen we dat organiseren, dat dat efficiënter loopt, dat eenvoudiger is.
0: Ja, dan hebben jullie het over het project Taalhelden? Enfin, ik zit nu bij de vierde pijler en dat gaat over maatregelen die niet echt grondig doordacht zijn voordat ze geïmplementeerd zouden worden. De inductiemaatregel is daar al één voorbeeld van, maar dan staat er ook het project Taalhelden. Wat is dat?
1: Ja, Taalhelden is een project in de basisscholen. Ik ga eerlijk zijn dat ik vooral bezig ben met secundair onderwijs en dat ik me eigenlijk rond Taalhelden zelf niet zo expert vindt, dus dan vind ik het altijd gevaarlijk om daar uitspraken over te doen. Maar ja, we horen wel van de scholen dat de middelen die daar tegenover staan, dat die eigenlijk niet toereikend gaan zijn voor de opdracht die de scholen daar rond krijgen. En dat is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk ook wel een stukje jammer. Dat is een van die dingen waarvan we zeggen, kijk, we krijgen extra opdrachten, extra taken. Met die taken tot vooral duidelijkheid geen probleem. De doelstellingen van die taken zijn helder. Maar als je natuurlijk iemand extra taken oplegt, dan moet je zorgen dat de omkadering ervoor is, dat die ook toereikend is. Want anders ben je de facto terug een besparing aan doen op de basisomkadering, zal ik zeggen. Dus dat is wat dat betreft.
0: Ja, inderdaad. En wat jullie willen is eigenlijk dat alles mag bezinken, dat er eens een keer verder over gepraat wordt, hoe het dan concreet ingevuld gaat worden. Ja,
1: ja, bezinken zou ik het niet noemen, want bezinken wil zeggen, ja, laat het gewoon even liggen en we proberen volgend jaar nooit. Nee, dat wil zeggen dat we met al die maatregelen echt constructief in gesprek moeten gaan en zorgen dat we een soort van fine-tuning doen, dat wanneer we ze gaan uitvoeren, dat ze ook werkbaar zijn voor iedereen. Dat is eigenlijk, we moeten ermee aan de slag gaan. Hè. Dit is geen oproep van stilstand, dit is een oproep van, er zijn heel wat dingen en zinvolle zaken aangereikt. Laat ons ermee aan de slag gaan. Ik doe dat samen met het veld, zodat we elk van die maatregelen op een goede en degelijke manier kunnen uitvoeren. Daar zal hier en daar wat bijsturing nodig zijn. Dus soms is het gewoon extra tijd, soms is het ook inhoudelijk wat bijsturing. Maar het zijn op zich allemaal wel zeer waardevolle zaken. Ik wil dat echt nog wel benadrukken. Het is niet zo dat wij zeggen, wat nu allemaal op ons afkomt, weg ermee. We willen dat niet, echt niet. We willen hier zeker mee aan de slag gaan. Maar er is op heel wat fronten gewoon wat meer tijd nodig. Hier en daar wat inhoudelijke bijsturing. En doe die bijsturing alsjeblieft met mensen uit het onderwijsveld.
0: Ik heb nog een heel enorm goed voorstel. En dat is dat iemand die minister van Onderwijs wordt, eerst een jaar lesgeeft.
1: Prachtig idee. Ik kan het alleen maar op beschrijven. Een jaar lesgeeft, maar misschien ook een jaar meedraait in het reilen en zeilen van een school. Om al die verschillende lagen, al die taken waar een directeur in een school mee bezig is, maar ook al die verschillende dingen waar leerkrachten elke dag mee bezig zijn. En lesgeven is echt maar een deel geworden van lerarentaken. Daar zitten zoveel andere dingen bij. En ik snap dat wie niet in het onderwijs staat, onbekend, onbemind, denk ik dikwijls, dat die mensen leraren vaak zien als oké, ze moeten gewoon lesgeven en de rest hebben ze veel vakantie. Dat moet ik helaas zeggen, dat is zo'n schromelijke onderschatting van de taak van leraar. En ik kan hetzelfde zeggen voor de taak van directeur. Ik ben er zelf eens, dus ik zie het elke dag met hoeveel verschillende dingen wij op een dag bezig zijn. Ik wil ook nog even meegeven dat naast de onderwijsregelgeving, die al vrij complex en uitgebreid is, is er nog heel veel andere regelgeving waar directeuren ook mee geconfronteerd worden. Alle fiscale wetgevingen, alle wetgevingen rond voedselveiligheid, rond hygiëne,
0: rond
1: milieu,
0: vastgoed, ja.
1: Daar worden we evenzeer mee geconfronteerd. En ook daar zijn de laatste jaren zijn er enorme toenames in de verplichting die scholen opgelegd krijgen. Is de rapporteringsplicht rond de wet op de overheidsopdracht. Is de dataverplichting rond de energie. Er is alles rond de EPC en R-certificaten. En zo ga je maar door. Maar dat zijn allemaal verplichtingen die er geleidelijk aan bijgekomen zijn. En voor alle duidelijkheid, hier verwijd ik de minister van Onderwijs helemaal niets in. Want dat is regelgeving die uit helemaal andere departementen komen. En die op zich ook allemaal wel goede bedoelingen hebben, die op zich ook allemaal niet verkeerd zijn, maar ze komen wel allemaal terecht op het bord van diezelfde ene directeur in zijn school. En hij moet maar zorgen dat het allemaal draait.
0: Jullie hebben een persconferentie gehouden over de inhoud van deze open brief. En hebben jullie al een reactie gekregen van de minister?
1: De minister heeft ons prompt uitgenodigd om op gesprek te gaan. We zijn daar graag op ingegaan. We hebben dat ook gisteren namiddag mogen doen. We zijn er dus om te beginnen heel erg dankbaar voor. We hebben, vind ik, ruim de tijd gekregen. We hebben 2 uur met de minister en een aantal mensen van haar kabinet mogen spreken. En we hebben duidelijk kunnen uitleggen waar het ons over ging. Ik denk dat dat altijd belangrijk is, dat we dat goed kunnen duiden, dat daar allee, de nuances er vooral ingebracht worden. Dat mis ik vaak in het debat, de nuance. En ik denk dat we daar wel in geslaagd zijn om dat te kunnen brengen. Getuigen ook, als ik lees wat er in de pers allemaal over geschreven is, dan moet ik eigenlijk de journalisten feliciteren dat ze erin geslaagd zijn om die nuances er effectief in te houden. Die hebben we ook met de minister kunnen bespreken. Ik moet zeggen, ja, u kent de minister ook, ze kennen ze zoals we ze kennen. Het is een dame met wit, dat mogen we wel zeggen, die niet terugdeinst voor een stevig gesprek, dus het was ook een stevig gesprek, maar ik vond het wel een positief gesprek en ik denk dat we zijn kunnen eindigen met tenminste het engagement van ja, laten we samen nadenken over ja, hoe dat we met die processen op een betere manier aan de slag kunnen gaan. Zonder in detail te treden wat dat die dingen dan kunnen zijn. Ik denk dat er ook nog tijd nodig is om dat verder vast te pakken. Maar ik voelde wel een opening om er zeker op een positieve manier mee aan de slag te gaan. En vooral op dat punt, wanneer er nieuwe regelgeving komt, dan moeten we samen. Ja, dan moeten we samen zorgen dat dat goede regelgeving is, dat we dat in onderwijs kunnen uitrollen en dat uiteindelijk het resultaat, want daar doen we het allemaal voor, dat onze leerlingen er beter van worden en dat we naar kwaliteitsvoller onderwijs gaan.
0: Goed, dat is een mooie afsluiter. Bedankt Guy Voets voor uw tijd op deze zaterdagmiddag.
1: Van harte.
0: Even een paar aankondigingen, want u kunt van alles doen. Deze week en de komende weken, ik ga dat eens een keer allemaal gewoon in een agenda zetten. Dinsdag om 2 uur, dinsdag de 2e, tussen 2 en 4, is er een hele namiddag een panelgesprek over het nieuwe migratiepact van Europa met onderzoekers, juridische experts en het middenveld, een gedeeltelijk in het Engels. En dat is bij UXIA, zo het jezuïtisch restantje van UXIA van de universiteit in de Koningsstraat. Die doen toch echt wel interessante dingen. Woensdag om 8 uur 's avonds is er een panelgesprek over kapping gesproken van Ringland. Dat is in infopunt de grote verbinding in de Lakborslei in Deurne. Vrijdag van de 5e vanaf 5 uur tot 10 uur 's avonds is het Milieudag in de Peperfabriek. Het idee is van overheden wuiven hoe langer hoe meer de urgentie weg van de klimaatproblematiek en schroeven allerlei subsidies terug. Dus het is echt wel handig dat allerlei organisaties die rond dat thema bezig zijn de handen in elkaar slaan en die gaan allemaal samen daarvan alles doen. En dan, dat is er nog een eindje verder, donderdag de 25e juni, vanaf 4 uur is er in Gent, in de 404, de Nacht van de Tegenmacht. De Tegenmacht, dat zijn die, dat is een aantal organisaties, kritische luizen in de pels van de overheid, die hun subsidies ineens ongeveer geannihileerd hebben gezien, hè? Waaronder Vredesactie, Mo, er zijn er zo nog een paar. Zo, dus dan nu weer een zorgeloos muziekje en dan kunnen de volgende gasten die al een uur gezellig zitten te doen in ons vergaderlokaal, die kunnen dan naar binnen komen.

0: Zo, Bert heeft ondertussen iets nieuws gecreëerd. Ja, dat is al beter. Ja, dit Arena Cairo. Cairo, dat heeft dan met Egypte te maken. Goed, ik denk dat het nog beter kan. Ik ken hem toch als een taalvirtuoos. Maar voilà, het zit misschien niet helemaal in vorm vandaag. Ondertussen zitten Marleen en Bart hier in de studio. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, stel jullie misschien even voor, Marleen, wie ben jij?
2: Ik ben Marleen. Ik ben vrijwilligster van het inloopcentrum voor dak- en thuislozen voor de Dageraad en de Noen. Ik ben ook ambassadrice voor Hartelijke Plekken.
0: En Bart?
1: Ja, dus ik ben Bart. Ik werk voor PSC Open Huis. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. En eigenlijk de essentie van ons bestaan is eigenlijk de ervaringskennis van mensen in armoede zelf naar boven halen en dat proberen in het publieke debat of aan de politiek mee te geven.
0: Dat is een categorie, hè? Zo, verenigingen waar armen het woord nemen. Dat is een soort titel die je
1: Klopt,
0: krijgt,
1: het
0: hè?
1: is een soort Vlaamse erkenning dat je krijgt. En dan heb je die rol en dan, ja, daar hangen dan voorwaarden aan vast waar je moet voldoen, zoals vormingen geven, in dialoog gaan, campagnes opzetten en zo verder.
0: Ja, en u bent protestant, nee.
1: Ik ben niet protestants, maar PSC staat wel voor Protestants Sociaal
0: Ja,
1: Centrum.
0: ja, ja.
1: Dat is de achterban, zal ik zeggen.
0: Oorspronkelijk zo, ja.
1: Absoluut.
0: Maar heel erg religieus zijn jullie niet meer.
1: We zijn niet vies van religie, maar ik zelf ben niet protestants.
0: Ah, nee. Oké, dus jullie zijn hier omdat er iets met draden was, hè? Er is een. Voilà, je hebt zo van die pinnetjes die dat je tegen de duiven op je vensterbank kunt zetten. En er is iets gelijkaardigs gebeurd bij het Centraal Station. Ja, Marleen?
2: Ja, het Centraal Station willen ze dus buizen liggen op de zitbanken waar de dakloze mensen gaan zitten. Dus dat is wel heel erg, want mensen kunnen heel de dag moeten die stappen en lopen. En in de avond, als je niks meer hebt om ergens te kunnen zitten of heel weinig plaats hebt om te kunnen gaan zitten, is dat toch een beetje een rustplaats waar dat mensen elkaar die dakloos zijn ontmoeten. Dat is al één. En waar ze ook even rustig kunnen zitten. Dat is heel spijtig dat dat moet gebeuren op die manier, want dat kan ook anders.
0: Dus het gaat over zitten, niet liggen.
2: Nee, ze zouden ook niet kunnen liggen. Ze zouden
0: Nee.
2: het aangenaam kunnen maken en er natuurlijk wel kussentjes op liggen, hè?
0: Ja.
2: Maar nee, mensen slapen er inderdaad. Ze hebben ook geen andere plaats om te slapen, hè?
0: Nee, maar wat is eigenlijk het probleem als die daar slapen? Ik bedoel, er is toch. Oh ja. Ik weet dat er in mijn bankkantoor was er op het moment een dakloze die daar s'avonds sliep. Nu, ik heb die nooit een mens kwaad willen doen, maar blijkbaar voelen mensen zich dan toch bedreigd op de een of andere manier, hè?
1: Wel, ja, ik ben dus ook naar aanleiding van vandaag, ben ik ook eens door de persartikelen gegaan, hè, eens gezien wat er allemaal aan het gebeuren was. En dus de NMBS heeft beslist om eigenlijk op één vensterbank een experiment uit te voeren door zo'n kabel te spannen. En zij hopen daarmee, of zij zeggen zelf, dat zij daarmee daklozen en hangjongeren, wat zij ook in één zin noemen, om die dus eigenlijk daar weg te houden.
0: En waarom?
1: Ah wel, dat is eigenlijk in de interviews niet zo duidelijk. Hè. Men zegt wel, zij slapen daar. Hè. Er zijn ook getuigenissen, bijvoorbeeld van mensen van de fietsatelier, die zeggen, ja, ik heb gisteren nog iemand van de bank, hè, van de vensterbank, moeten wakker maken en wegsturen.
0: En waarom? Ik bedoel, ja, slapen is toch niet illegaal?
1: Die essentie mis ik ook. Hè.
0: Ja, op mij maakt dat dan de indruk, van het moment toen het Centraal Station gerenoveerd was, dan was er ineens een regel, je mocht daar geen fietsen meer tegen zetten. Mm-hmm. Dat gaat dan eigenlijk meer om het creëren van een printje, hè, van een plaatje dat er dan zo chiquer uitziet. Dan, ah ja, dat is mijn station, waarom zou ik mijn fiets daar niet mogen tegenzetten? Ja. Dus het lijkt mij zo meer een cosmetische ingreep dan dat het echt iets te maken heeft met veiligheid of overlast of zo.
1: Ja, kijk, van het Open Huis, hè, wij focussen ons vooral op die ervaringskennis van mensen die het zelf ervaren. Hè. En wij merken ook, als het over dak- en thuisloosheid gaat, hè, dat zijn mensen die extreme armoede ervaren. Hè, en dus uitsluiting. En hun laatste toevluchtsoord is eigenlijk het openbaar domein. Hè, want ze hebben geen toegang tot de woningmarkt, niet tot de arbeidsmarkt. De hulpverlening is er, maar ontoereikend voor de hoeveelheid dakloos dat er is. En juist deze groep wordt nu daar verjaagd. Hè, of men neemt maatregelen zodat zij daar niet kunnen zitten. En wat ons vooral in deze wel stoort, is dat die ervaringskennis niet wordt meegenomen. Hè? Want ik denk, Marleen heeft, denk ik, ze weet nog wel een paar ervaringen dat zij zelf heeft meegemaakt. Als je kijkt naar de noden van dak- en thuislozen, dan is dat juist, hè, in eerste instantie gaat het over eten, drinken, veiligheid, hè, maar ook in tweede instantie ook over kunnen rusten, hè, goed kunnen slapen. Want men verwacht van dak- en thuislozen dat zij hun leven terug op de rails zetten, dat zij terug het positieve pad op gaan, wat dat dan al mogen zijn. En men mist daar de sleutel dat mensen een zekere mate van basisbehoeften wel nodig hebben om de energie, de mentale ruimte te hebben om die stappen te zetten.
0: Ja, ik bedoel, als je chronisch oververmoeid bent omdat je nooit eens goed kan slapen, dan gaat het in het hoofd ook mis. Hè? Dat is ook bij iemand die een job heeft. Hè?
1: Absoluut, absoluut. En zelfs, hey, Marleen, misschien moeten we vertellen, er zijn dak- en thuislozen die aan het werk gaan. Hè?
2: Ja. Ik kan u een voorbeeld zo geven. Er is een persoon die buiten slaapt. Die sliep op de bankje. Er is een eigenaar of een coördinator of iemand die dat die persoon heeft aangesproken. Die zegt, zou jij willen werken? Ja, zei die man, ik zou wel willen werken. Maar ik ben dakloos, dat is heel moeilijk. Ze zei, ja, ik ga jou helpen. Ik ga jou helpen. Je mag hier bij ons komen solliciteren voor een job. Kom maar.
0: Wat voor een job was dat dan?
2: In de horeca. Het zijn allemaal horecazaken. Die manager heeft 3 horecazaken, waar hij manager van is. Dus die mens ken ik niet persoonlijk, maar ik vind het wel heel fijn van die persoon dat hij dat toch heeft gezien, dat hij daar slaapt op die bankje, dat hij toch de kans geeft aan die persoon om die sollicitatie te mogen doen. Hij is ook aangenomen ondertussen, hij heeft ook een contract. Hij is nu nog op straat, maar straks zou hij dus de sleutel kunnen hebben van een woning, want hij was ermee bezig en dat vergt heel veel tijd. Die mens is dood en dood op, maar toch doet hij nog de moeite om toch te werken. Dus die slaapt soms op een dag 3 uurtjes. Die zoekt een plaats om ergens te rusten, maar nergens is er een slaapplaats of een rustplaats.
0: Ja, want in de krant stond dan, ze gaan die kabels daar plaatsen, want voor die mensen zijn er andere plekken. Ja, dat is nu juist het probleem, dacht ik, dat die daar te weinig zijn.
2: Er is geen andere plaats. Ik weet niet waar dat er een plaats zou zijn, waar dat er een persoon zou kunnen slapen, echt rustig even. Als je alleen bent, heb je niemand die op je let. Wat dat wel in het station kan gebeuren. Die securitymannen zijn daar, die houden toch een beetje nog in doog. Dat geeft voor die mensen een beetje een veilig gevoel. Dat zijn ook heel lieve mensen. Dus ongeacht wat ze daar willen doen, zijn die securitymannen wel fijne mensen. Die begrijpen dat ook wel, omdat ze de mensen ook een beetje leren kennen. En van de andere kant, heb je mensen die als koppel zijn, met 2. Dan kan de ene slapen en de andere wakker blijven. Ja, maar iedere avond, als je even alle 2 indoet, ik heb nu iemand weer zo voor, gisteren is de gsm nog maar eens gestolen. Dus iedere dag is dat hetzelfde.
1: Kijk, en dat is nu net exact waar ik bedoel, dat die ervaringskennis mist, of hoe dat, men beseft precies niet hoe dat in de praktijk is om op straat te leven. Je bent constant alert. Je kunt je grief geen 2 seconden alleen laten. Je bent doodop, je hebt al dagen niet geslapen, je hebt honger, je hebt dorst. Je
0: moet naar de wc bijvoorbeeld ook al. Ja, zijn er nog veel openbare toiletten eigenlijk?
2: Nee, zelfs dat is er heel weinig.
0: In het station niet?
2: In het station is er, maar dat is betalend. Dat moet je ook betalen. Dus mensen moeten het geld ergens bijeen krijgen om naar de toilet te gaan. Dat is ook heel moeilijk. Ze moeten altijd bedelen. Niet iedereen kan zomaar bedelen. Dat mag. Dat is ook een drempel. Dus wanneer kunnen ze wel bedelen? Als ze gedronken hebben bijvoorbeeld, dan zijn ze meer zo, nu kan ik dat wel. Dat is ook een beetje aanleiding dat, zo worden mensen ook alcoholieker. Hè? Dat is ook een van die punten. Het bedelen, je moet ontzettend geraken die dat er niet zijn. Niet iedereen heeft iets. Hè? Dus je moet iets doen.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ja, ik herinner mij nog, Marleen, dat je mij vertelde ook over een man die echt uitgeput was. En dat je daarmee naar het stadspark zegt.
2: Ja, ik ben op een gegeven moment Die persoon was echt op. Het was op, maar kwam van heel ver. En stap per stap werd dat altijd maar beter, beter. Het ging over 2 jaar. Nergens was er een rustplaats. Als hij ergens alleen sliep, werd hij wakker gemaakt door de politie. Ik heeft hem een boete gekregen. Omdat hem op een openbare plaats in slaap was gevallen.
0: Maar mag dat dus dan niet? Zeg, als het nu goed weer is en ik ga in het stadspark met een handdoek en ik doe daar een dutje, dat mag niet aan, of wat?
2: Tegen ons zullen ze weinig zeggen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb die mens meegenomen. Ik denk, ja, dan gaan we daar. In het stadspark had ik een heel schoon plaatsje gevonden. Hij had een sheltersuit. Die man die heb ik daar laten in. Dat is lekker warm, dat was in, want het was heel koud, het was niet warm. Ik ben er gaan naast zitten, ik heb een sjaal rond mij gebonden. Ik ben er gewoon gaan naast zitten als het een baby zit. En dan heeft die man kunnen slapen. Maar ik vind dat is gewoon onmenselijk. Dan heeft hij gewoon 2 of 3 uurtjes kunnen rusten, want ja, het wordt koud, je kunt niet blijven liggen. En ongestoord. Het is er ook niet zo aangenaam om te liggen, want ja, er kloppen ook wel dieren op de grond. Hè. Je hebt ongedierte dat er rondkloopt. Het is schrijnend. Nergens is er een plaats waar je kan rusten. Nergens. Ik zou niet weten waar.
0: Mm-hmm. Dus jullie pleiten eigenlijk voor ook een zomeropvang buiten de winteropvang? Of?
2: Ik vind dat er altijd een opvang moet zijn. De Victor is nu gesloten. Waarom mag dat niet gewoon open blijven? Laat die mensen er slapen. Er zijn plaatsen.
1: Ze het gaat hier echt ook over basisbehoeften. Hè? Ja. En ik denk, vandaag ook, net vandaag ook, is het straatdodenherdenking. Om 2 uur op het Hendrik Conscienceplein is er een ceremonie, omdat er afgelopen jaar 49 straatdoden, waarvan dat er weet is, geteld zijn. Hè? En die zijn... En daar moeten we afscheid van nemen. En daar is wel wat rond in de media gekomen, maar we moeten daar echt verontwaardigd over zijn. Dat er mensen sterven. En dat is echt door op straat te leven. Dat zijn mensen die op zijn en die geven het ook gewoon op, omdat ze hebben geprobeerd. Hè. En ik zeg niet dat alle dak- en thuislozen geen fouten maken, hè, maar fouten maken we allemaal. Alleen hebben zij geen buffer niet meer om die fouten op te vangen. Hè. Die hebben geen verzekering, hè. Die hebben geen spaargeld om eventueel dingen te herstellen of goed te maken. En je ziet ook gewoon in hoe dat erover gesproken wordt, ook nu over die kabels, dak- en thuislozen worden als overlast gezien.
0: Ja, zeker. Het VRT, op de website van de VRT was er dus een artikel over die kabels. En daar worden dan, ze vragen dan aan daklozen wat ze ervan vinden, en die hebben zo eigenlijk niets te zeggen. En er wordt dan meteen een zin bij gezet van dat er ene drug zit op te warmen. Zo, hè. Dus dat is dan ook zo het beeld dat die eigenlijk allemaal verslaafd zijn. Nu, er zullen wel gebruikers bij zitten, maar is dat een hoog percentage? Of?
2: Nee, in het station zijn niet. Er zijn mensen bij die helemaal niet verslaafd zijn. Die hebben die zoeken terug een beetje rust, zodat ze terug normaal kunnen functioneren. Een beetje toch iets zoeken, terug een beetje kracht kunnen opdoen om toch nog verder te gaan. Want het zijn niet allemaal verslaafden, zeker niet.
0: Nee, maar wat is het percentage? Je zegt, het zijn niet allemaal verslaafden. Dat klinkt alsof 80% verslaafd is. Maar
2: nee, zeker niet.
0: Nee.
1: Ja, en ik denk ook, mensen, er zijn verslaafde daklozen. We moeten dat niet ontkennen. Tegelijkertijd is dan weer opnieuw de vraag, gaan we dan echt gaan we die mensen, omdat ze een verslaving hebben, dan ontmenselijken en als overlast beschouwen? Of gaan we hen toch, en ik geloof, als ik naar de verhalen en de getuigenissen hoor van dat kind thuislozen, dan geloof ik echt van, we moeten ook bij de mensen die het hebben opgegeven en vluchten in drugs en drank, moeten we wel elke keer opnieuw, we moeten kansen blijven geven. De verhalen die ik ken van mensen die uit armoede zijn geraakt, dat is vaak de 5e, 6e, 7e kans. En zij blijven, je moet kansen blijven geven. Mensen opgeven, dan moeten we er ook niet van verschieten dat zij zichzelf opgeven. En dan kun je overlast krijgen doordat mensen gedrag beginnen stellen van opgeven, je m'en fous.
0: En dan overlast in de zin dat ze agressief worden naar anderen toe? Of,
1: Ja, ik ga dat niet ontkennen dat dat gebeurt. Hè? Maar dat is ook wel vanuit het opgeven, het niet meer aankunnen. Hè? Dus we moeten die echt wel altijd lichtpuntjes van hoop blijven geven. En er is ook hulpverlening dat probeert, maar ook zij botsen op muren. En dan hebben we het over de woningmarkt, de arbeidsmarkt, de sociale zekerheid die maar beperkt ter beschikking is voor hen. En die systeemfouten moeten er wel uit. Nu, misschien moeten we ook wel... er zijn ook positieve initiatieven die wel iets bijdragen. Hè. We hebben ook gezegd, hè, we zijn Open Huis organiseert ook mee hartelijke plekken. Maar
0: ja, dat wil ik net vragen. Wat is dat dan?
2: Een hartelijke plaats is een plaats waar mensen naartoe kunnen. Waar dat ze even rustig kunnen zitten. Als je een gsm hebt, kan je die opladen. Je kan er ook leuke dingen doen. Dus het zou ook anders kunnen. Dat kan ook in het station. Je kan dus een plaats maken in het station dat aangenaam is voor mensen. Dus een hartelijke plek is bijvoorbeeld... Ik heb iemand die jarig was, die is dakloos. Die zit op de groenplaats, op de bank. Dat is zijn verjaardag. We hebben een hartelijke plek. Er zijn er heel veel. Er zijn er in de 90 plaatsen, dus dat is toch niet niks. Ik neem die personen mee, want dat is ook een drempel dat die mensen hebben om daar binnen te komen. Ik denk, ja, wat gaan we doen? We gaan er een gezellige avond van maken. Dus ik neem die mee. Ik zeg, ja, hier is een hartelijke plaats. We gaan er naartoe en we gaan het een beetje aangenaam maken.
0: En wat zijn dan bijvoorbeeld zo'n hartelijke plaatsen?
2: U wilt de naam van de zaak?
0: Zijn dat cafés of restaurants? Of
2: we hebben alles. Er is van alles.
0: Of sportzalen? Of,
2: We hebben ook... Sport hebben we ook. We kunnen ook sport aanbieden. We hebben ook een cinemazaal.
1: Nou, de meerderheid zijn... De meerderheid zijn cafés, maar je hebt ook eetplekken of bakkers die meedoen. En er zijn ook bijvoorbeeld een drogisterij doet mee, frituur, maar ook cultuurhuizen beginnen zich meer en meer aan te bieden. En eigenlijk is dat een initiatief dat, ik pak me nu niet op mijn woord, maar ik denk 4 jaar geleden is dat opgestart met een goed tiental plekken die er eerst meedoen. En ondertussen zitten we aan meer dan 80 plekken in Antwerpen. En eigenlijk, vanuit hartelijke plekken willen we graag ook die openbare ruimte juist uitbreiden naar plekken die hartelijk zijn, waar dat mensen even tot rust kunnen komen, hun grief kunnen wegzetten, of als het nodig is, iets eten, iets drinken, om echt die basisbehoeften te versterken.
0: Het sanitair gebruiken.
1: Het sanitair gebruiken, ook een hele belangrijke. En van daaruit vergroten we ook gewoon de kans dat mensen wel stapjes zetten richting terug het positieve pad, waar we eigenlijk die mensen willen opkrijgen. Hè. En dan zien we nu dat het spannen van die kabels eigenlijk een tegenovergestelde beweging is.

0: die graag nog meer weet, kan dan maandagavond naar Klapij komen.
1: Voilà, bedankt dat we hier mochten komen spreken.
0: Dank u. Nee, dat heb ik alles opgezet. Het stond hier klaar. Oké, ja, iets Zuid-Afrikaans.

0: Zo, dat was... ja, het is weggeklikt, ja. Ik heb dit nummer ooit opgezocht omdat er een stukje van komt in de film Something Wild. Maar dan een aangepaste versie. Goed. Aan de lijn Frank Olbrechts van Apache. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Radio Centraal.
0: Ja. Vorig jaar rond deze tijd hebt u met Joris al eens een heel uitgebreid interview gehad over waar we het nu ook nog eens even over gaan hebben. Dus het is een beetje recapituleren eigenlijk. Het is het Shalom Festival. Nu, ik vind het hallucinant. Ik ben eens gaan kijken naar de flyer daarvan en wat daarop staat over... ja, wat is het allemaal? Dat zij voor vrede zijn en het recht voor iedereen op vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Maar dat is niet echt. Hè? Dus voor alle duidelijkheid, het Shalom Festival is morgen tussen 14:00 en 19:00 op de Groenplaats.
1: Lap. Ja, dat klopt.
0: Ja, en wie zit daar eigenlijk achter?
1: Wel, achter die hele organisatie zit een groep van mensen die... uit een bepaalde tak van het evangelische christendom komt. We moeten opletten, niet alle evangelische christenen vinden dit, maar er is een tak, namelijk de christelijke zionisten, die het helemaal opnemen voor wat de huidige staat Israël doet, namelijk gebiedsuitbreiding, streven naar een bezetting en naar een groter Israël, wat in Israël zelf nu ook al geen taboe meer is. Dus dat is een hele groep van kleine organisaties. Ze noemen zich de Belgische Coalitie voor Israël. En daaronder gaan dus een aantal christelijk-evangelische organisaties schuil.
0: Christelijk-evangelisch, dus dat zijn geen katholieken, dan neem ik aan, hè?
1: Nee, dat zijn zeker geen katholieken, dat zijn ook geen protestanten. Dat is eigenlijk een tak die binnen het christendom dat vooral in

0: de jaren 50, 60 van vorige eeuw verspreiding heeft gekend in Europa en over heel de wereld. Met heel ja, goede sprekers die dan heel de wereld afreisden en eigenlijk mensen bekeerden tot in Korea toe, tot in Zuid-Korea toe, tot het evangelische christendom.
1: Ah ja, en waarin onderscheiden zij zich dan van het protestantisme? Het zijn geen protestanten, dus
0: ja,
1: ze hebben een eigen leer.
0: Het is eigenlijk een tak van het protestantisme, maar waar, je kan ze eigenlijk, misschien ken je de evangelische oproep nog.
1: Ja.
0: Het is eigenlijk, zij streven naar een heel persoonlijke beleving. Zij laten zich weder dopen. Zij geloven zeer sterk in functie van de Heilige Geest. Dus eigenlijk vorige week met de Pinkster, of was het, ja, vorige week met Pinkster zeker, was hun grote feestdag. Zij vanuit een herontdekking van het christendom willen ze eigenlijk een soort persoonlijk contact krijgen met God en herbeleven ze eigenlijk die religieuze en spirituele ervaring.
1: Ja, en wat is hun gedoe met Israël dan? Wat hebben ze met Israël?
0: Ja, dat is specifieker. Daar heeft het evangelische christendom dus over gediscussieerd, maar eigenlijk zijn de meeste van de christelijke zionisten het erover eens dat in de Bijbel, in Genesis, maar of dus in het begin van het Oude Testament, in de eerste boeken, maar ook in andere boeken, dat God eigenlijk in verschillende Bijbelverzen aan het volk Israël, dus de toenmalige Israëlieten, dat die heeft beloofd dat hun land heel groot zou worden. Dus dat hij had het dan over groot Israël, van de Nijl, van de Nijl tot aan de Eufraat. Dus dat staat er wel degelijk dat God dat ooit aan de profeet Abraham zou gezegd hebben, maar het is natuurlijk zeer bedenkelijk om het huidige volk dat zich Israëli's noemt, te gaan verbinden met dat volk van toen en om nog maar te zwijgen over het letterlijk interpreteren van Bijbelteksten, dat is eigenlijk dat is eigenlijk problematisch.
1: Enfin, ja, dat is,
0: de luisteraars dat wel zullen begrijpen.
1: Ja, dat denk ik wel. Dan kun je net zo goed de Tolkien gaan lezen en dan. Maar van de Nijl tot aan de Eufraat, over welke landen gaat het dan? Want de Nijl, dus dat is een stuk Egypte dan.
0: Dat is een heel stuk Egypte eigenlijk, van heel de Sinai. Dan heb je natuurlijk de huidige staat Israël. Dan heb je de bezette gebieden, Westbank, Golan. Dan heb je eigenlijk het stuk Jordanië. Dan heb je een stuk Saoedi-Arabië. Dan heb je nog een heel stuk Syrië. Dan zelfs nog een stuk Irak erbij. Soms een klein stukje Turkije erbij. Dus het is eigenlijk een enorm gebied dat dan door God zou beloofd zijn aan het Joodse volk destijds. En die christen-zionisten die geloven dat bij het einde der tijden, als de Joden allemaal naar daar zijn teruggekeerd, alle Joden op de aarde, dat dan eindelijk de tijd is gekomen dat er een christelijke Messias zal komen. En wat er dan gebeurt, daarover verschillen de theorieën, maar eigenlijk zouden volgens de evangelische christenen, dat is geen geheim woord, zouden die Joden zich dan allemaal bekeren tot het ene ware geloof, namelijk het christendom.
1: Ah,
0: dus
1: okay.
0: Eigenlijk kan je die evangelische christenen ook niet echt als goede bondgenoten van het Joodse volk beschouwen.
1: Ah, kijk, als er een Messias komt waarvan zij erkennen dat de Messias is, dan, voilà. Dus dan is dat eigenlijk niet zich bekeren, maar dan is dat gewoon een volgende fase aanvaarden.
0: Ja, dat is maar zij geloven wel echt dat. Zij geloven ook dat heel vaak dat de eindtijd op komst is. En in die zin zien we dus nu ook dat christen-zionisten naar Oekraïne gaan om daar ter plekke eigenlijk Joden te overtuigen van het is tijd dat jullie naar het beloofde land terugkeren. Dat zijn echt Belgische evangelische christenen die zich daar heel actief inzetten. En wij hebben ook met Apache ontdekt dat een bekend Antwerps politicus, vroeger liberaal, nu zich aangesloten heeft bij N-VA al een tijdje. Dat is Ludo van Kampenhout, die daar mee is geweest eigenlijk. Hij is ook nog Schepenwijk district Antwerpen. En hij is een maandje geleden mee geweest om samen met Christenen voor Israël, een van die organisaties, Joden te gaan bekeren om zich op te maken om naar Israël te verhuizen.
1: Pardon, Ludo van Kampenhout?
0: Ja, zeker.
1: Is in Oekraïne...
0: Ludo van Kampenhout, staat een opmerkelijke foto bij het stukje in Abash. Dus de mensen die er graag eens een kijkje nemen, die kunnen op Abash gaan kijken. Dan zie je Ludo van Kampenhout in Oekraïne aan liefdadigheidswerk doen. Maar eigenlijk zet hij zich daarin om in dienst van het... christelijke zionisme, Joden te gaan bekeren om naar Israël te verhuizen. Veel gekker kan het niet worden, maar het is wel degelijk zo.
1: En wat is die man zijn motivatie? Ik bedoel...
0: Ja, dat is heel bijzonder, want ik denk dat hij de laatste tijd heel veel aansluiting heeft gevonden bij mensen binnen de Antwerpse N-VA die al langer...
1: zo met keppeltjes rondlopen en zo.
0: ...banden hebben met evangelische christenen, die dus ook dat... Shalom Festival op de Groenplaats organiseren. En daar zie je dus eigenlijk jaarlijks mensen als Michael Freilich, André Gantman zie je daar opduiken. Soms zijn er ook mensen van extreem rechts. Meestal de laatste tijd is Sam Arroy daar ook mee aan het dansen samen. Je ziet daar dus verschillende mensen van N-VA, maar ook de Israëlische ambassadeur zie je daar op het podium. En dan zie je allemaal standjes van die evangelische christenen samen met een aantal Joodse organisaties, Joodse het Forum der Joodse Organisaties is ook altijd aanwezig. Dus het is een heel amalgaam en je ziet er ook heel Afrikaanse evangelische christenen op het podium op gospels dansen. Dus het is... Ja, je kan eens een kijkje gaan nemen en zelf...
1: Het is gewoon absurd. Als je die folder ziet, zo, hè, voilà, zij willen het leed van vervolgde minderheden en slachtoffers van extremistisch geweld nadrukkelijk onder de aandacht brengen. Maar niet van alle vervolgde minderheden dan blijkbaar. Alleen van de Joden. Ik bedoel, hoe staan zij dan tegenover wat er nu in Gaza gebeurt?
0: Ja, daar hebben zij... Als je naar hun site gaat, daar hebben zij hoegenaamd geen medelijden mee. Zij hebben het nooit over de misdaden die Israël zou begaan. Zij spreken over het recht van Israël en over de misdaden tegen het Israëlische volk. En dat is eigenlijk waar zij, of tegen de Joodse Israëli's is dan meer bepaald. Dus het is eigenlijk een wegkijken van alles wat momenteel gebeurt in Gaza en op de Westbank. En dat is wel
1: pijnlijk
0: om te zien, omdat het dan onder de vlag van interreligieuze dialoog gebeurt. En dat het Antwerps stadsbestuur dat ook subsidieert. Dus toelaat op een plek, een heel centrale plek in Antwerpen.
1: En subsidieert?
0: Ja, ze subsidiëren het. Dat gaat niet over een aanzienlijke som, maar toch, het is een evangelische gemeenschap vlakbij de dageraadplaats die de subsidie heeft aangevraagd. En die krijgen toch een kleine 6.000 euro om dat festival zondag te organiseren. Wij vermoeden ook dat ze nog logistieke steun krijgen van de stad Antwerpen, maar dat hebben we nog niet kunnen hardmaken. Maar ja, ik ben al op verschillende edities geweest en dan zie je, het is ook altijd een hele, natuurlijk, dat kan je voorstellen, een hele aanwezigheid van ordehandhaving noodzakelijk, omdat in de huidige geopolitieke context kan je natuurlijk niet ervan uitgaan dat
1: geen weerstand zou oproepen, ja. Ja.
0: Ja, om het, ja. Dus eigenlijk lijkt het wel op een provocatie om dat midden in de stad te doen. En ik heb het in het stuk zelf ook aangegeven, wat heel problematisch is, dat ze een festival voor uit solidariteit voor Palestina 2 jaar geleden hebben verboden om door te laten gaan in de noord van Dennis Tiefus aan het Middellijm.
1: Ah ja, inderdaad.
0: Dus dat is eigenlijk twee maten en twee gewichten, lijkt ons.
1: Ja. Ja. Dus en hebben jullie weet van mensen die daar dan toch een kijkje gaan nemen en daar dan hun Palestijnse sjaal bij gaan dragen of zoiets?
0: We hebben daar nog geen bevestiging van gekregen. Ik kan mij vermoeden dat er toch in de huidige context mensen zijn die dit niet zomaar aanvaarden, maar ja, ik heb nog geen bevestiging en wellicht zal het toch ook wel politieke reacties oproepen. Hè. Het is vreemd dat er vandaag een stuk komt in Gazet van Antwerpen, een interview met Michael Freilich, waar de journalisten geen vraag daarover stellen en dan Freilich laten wegkomen met het argument dat hij eigenlijk te veel vragen krijgt over Israël en over besnijdenissen, terwijl ja, Freilich staat daar wel elke keer, meestal op het podium, staat mee achter dat festival en steunt voortdurend de banden met de evangelische christenen, die, dat moet er ook nog bij gezegd worden trouwens, die eigenlijk een kleine groep vormen in België. Hè. Dus dat is eigenlijk heel vreemd dat zij zo goed een politieke agenda kunnen bepalen op de groep plaats, mogen aanwezig zijn en dan, ondanks het feit dat zij kwantitatief niet zoveel voorstellen in België, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland.
1: Ja, oké. Interessant. Bedankt Frank Olbrichs om dit nog eventjes helemaal te kaderen. Wilde u zelf nog iets toevoegen?
0: Nee, we zullen het opvolgen. Ik weet dat er verschillende luisteraars van Radio Centraal Apache volgen, maar we doen toch altijd graag een oproep om lid te worden van ons onderzoeksplatform. En wat er misschien belangrijk is ook, is wat ik keer op keer zeg, wij krijgen nooit... Wij doen ons journalistieke werk. Wij willen weerwoord vragen aan de bevoegde schepenen van N-VA, in dit geval ook Stijn de Rooster. Stijn, als je meeluistert... Heb je al vragen gesteld en je hebt er niet op geantwoord. Dus ik vrees dat hij niet luistert. Maar wat belangrijk is, wij vragen steeds reactie aan bevoegde schepenen. En Apache krijgt nooit antwoord van N-VA-schepenen uit Antwerpen. Dat is volgens ons een aflating van de democratie.
1: Ja, wij krijgen eigenlijk ook nooit antwoord. En ik wilde nog even aan toevoegen dat mensen natuurlijk ook nog altijd steunend lid kunnen worden van Radio Centraal.
0: Ja, misschien
1: twee
0: vliegen in een klap staan. Voilà. En Radio Centraal. Ja.
1: Mijn volgende gasten staan al even klaar, dus ik ga die in de studio binnen laten komen. Bedankt Frank Olbrichts voor uw tijd op deze zaterdagmiddag.
0: Ja, graag gedaan. Goedemiddag. Dag.

0: ثلاثة أربعة طلعوا وعادي بركي
1: حجر بجري قال لي ربي عدي.

Goedemiddag, u luistert eventueel naar Tyfustijd op Radio Centraal op 106.7 FM 10 DAB Plus of via de streamen van uw computer. Of misschien luistert u achteraf wel opnieuw via het afschuwelijke Spotify. Vandaag gaan we opnieuw verder op de Belgische hiphopgeschiedenis met DJ Sake in de studio vandaag.

0: DJ Sek, een goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: U klinkt luider dan ikzelf, dat kan niet de bedoeling zijn. DJ Sek, u hebt me wel eens gezegd dat je zou kunnen stellen dat de hiphop in Vlaanderen begonnen is in een kelder in Merksem onder een frituur.
1: Ik heb dat niet gezegd, maar dat wordt wel gezegd, ja.
0: Ja. Vertel eens, is daar, je vertelde mij er straks ook dat je begin jaren 80, 384, iets deed als breakdansen samen met Carlo, die we in Antwerpen kennen als Arkis, een graffiti-kunstenaar. Hoe is het voor u begonnen? Waar is het voor u begonnen? Wat waren de eerste tekenen van hiphop in deze contraien, volgens u?
1: Inderdaad, ik ken Carlo Arkis. Van 84 zoiets. Toen dat Beat Street, het jaar dat Beat, het jaar dat Beat Street uitkwam. Het begin van ja, hip-hop die, of de wereld die hip-hop ontdekte.
0: Was een, veel mensen zeggen dat dit, Beat Street, dat dat in Europa in de cinema's werd vertoond en dat dat eigenlijk alles naar hier heeft gehaald. Is dat ook wat jij zou zeggen?
1: Dat zou ik zeggen, ja. Inderdaad, inderdaad. Dat was, ja, fenomenaal. Hè. In de Aneense straat werd die film afgespeeld. En buiten op straat lag er een karton. En waren er mensen die gesponsord toen waren, denk ik door Mambo, een snoepje. Ja, en die waren daar aan het breakdansen. Dus iedereen ging dan ook proberen te breakdansen. En ja, daar is eigenlijk...
0: Dat is een soort promo-actie voor de film.
1: Ja, inderdaad.
0: In de Aneense straat, dan hebben we het over de straat die in die periode ook de Funk U huisvesten. Iets waar we het straks zeker over gaan hebben, wat voor u heel belangrijk is geworden, geloof ik.
1: Ja, op een gegeven moment wel.
0: Op een gegeven moment toch. Er waren nog andere zwarte discotheken, maar ook tietenbars, zoals men dat toen ook wel durfde noemen.
1: Zelfde eigenaar.
0: Dan heb je het over de Reefs.
1: Inderdaad, ja. ook even gewerkt.
0: Ah ja, je hebt er ook gewerkt. Ja. En in die straat waren ook cinema's gelegen destijds. Nu is daar enkel de UGC nog gelegen. Die heeft eigenlijk alle andere cinema's vermorzeld.
1: Ja, ervoor al waren de cinema's weggegaan. En zijn de cinema's... een van de zalen is toen... hoe heette die discotheek? Dan moeten we ze biedt googelen. Mm-hmm. Dat is mijn geheugen ontgaan. Mm-hmm. Maar dat was een van de grootste discotheken toen op het moment in Antwerpen, in de Aneense straat. Tony McKenzie van de Funk U, die heeft daar ook nog een... die heeft dat iets afgehuurd om, in denk in 88, 8 of 89, heeft hij daar R. Kelly geboekt. Mm-hmm. Met zijn debuut-LP. En... ik heb het voorprogramma toen opgetreden.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja, je vertelde mij dat je zowat op de grens op Antwerpen, de suburbs van Antwerpen, in de blokken, zoals men dat dan noemt, de blokken van toen was dat nog Luitbal, of denk ik...
1: Ekeren, hè.
0: Ekeren, ah ja, dat is al Ekeren. Waar je zou beginnen breakdansen met Carlo Arkis.
1: Inderdaad, inderdaad. Daar is het een beetje begonnen. Bij een breakcrew. En tijdens de zomervakanties hebben we elkaar ontmoet. En zijn we daar beginnen samen oefenen. Allee, hij was er vooral beter in dan ik.
0: Was toen ook een breakdancer?
1: Ik brak meer dan ik danste.
0: Oké.
1: Okay. En ja, inderdaad. Hij was redelijk straffing. Je moet ook weten, in die periode... Dat was een periode dat iedereen een beetje de hele art van hip-hop probeerde te doen. Dus dat ging van breakdansen naar beatboxen, naar rappen, naar graffiti spuiten. Dus,
0: jullie waren eigenlijk allemaal al die dingen aan het proberen?
1: Iedereen was die periode een beetje allround. Mm-hmm. En hetgeen waar je in uitblonk, daar ging je natuurlijk meer je energie in steken. Mm-hmm. De logica hetzelfde.
0: Ja, uiteraard, ja. En dat was voor u het, meteen het DJ'en, of het scratchen, of het beat maken?
1: Ja, niet direct. Ik had toen nog niet de kelder. Dat was in 84. Ik ben in 86 de kelder begonnen. En maar daarvoor had ik ja, pick-upjes met een versterker ingebouwd, mm-hmm. een speakerje, dat je zo
0: kon
1: openklappen. En daar was ik al mee bezig sinds de jaren, sinds 80, 81, met proberen te scratchen.
0: Met één plaat dan? Met één platenspeler?
1: Ik had twee platenspelers, elk met een ingebouwde versterker.
0: Oké, en geen mixer?
1: Geen mixer. Dus de mixer was niet belangrijk, het was belangrijk om die plaat kapot te krijgen.
0: Oké. Dat waren geen technisch platenspelers, veronderstel ik?
1: Nee. Technisch platenspeler is gekomen pas in 86, zoiets. Hè.
0: En hoe
1: alleen voor mij, hè, de technisch is ontstaan in 72, maar de eerste keer dat ik het gevoel van een technisch in mijn handen heb gekregen, was in 86, toen ik mijn eerste platenspeler gekocht heb.
0: Hoe klonken die vroege experimenten?
1: Crappy, hè?
0: U had wel gezien in die film, hè, in Beat Street, wordt op een bepaald moment getoond hoe je een ritme verlengt. Hè? Het zijn die heel simpele, vroege trucs, hè, waarbij dat je een break laat horen en dan het met dezelfde plaat verlengt. Is dat ook wat je op dat moment... Hè?
1: Bah, niet direct. Hè. Ik ben echt begonnen met scratchen.
0: Okay.
1: Dus proberen met een woordje of met een bepaald geluid op een plaat dat melodieus
0: ritmisch te laten klinken
1: op een andere plaat die instrumentaal is.
0: Oké, dus je liet eigenlijk een instrumentale plaat lopen en terwijl worden met een andere platenspeler zonder mixer rondover rammen.
1: Inderdaad.
0: Oké. Waren dat dingen die je al opnam en die bijvoorbeeld gebruikt werden om op te breakdansen of zoiets?
1: Nee. Maar het is wel interessant, misschien, ik weet niet of u of de luisteraars dat weten, maar eigenlijk breakdansen, mensen gaan dus heel snel vermengen met het breken van hun lichaamsdelen, maar dat is eigenlijk niets. Breakdansen komt eigenlijk voort uit het herhalen van de break. Mm-hmm. Dus als je naar de platen van de jaren 70 en begin jaren 80 luistert, de meeste platen die hadden een break, dus een instrumentaal gedeeltje.
0: En gewoonlijk van enkel de drums, hè? Of enkel drums en bas bijvoorbeeld.
1: Drums en bas, voilà. En dat ging de DJ herhalen. Mm-hmm. En dat was het moment dat de b-boys daarop gingen dansen.
0: Ja.
1: En daarvan is breakdancing ontstaan.
0: Ja. En namen jullie, als jullie die de karton op straat in Eekeren legden, bij wijze van spreken, namen jullie daar muziek mee naartoe?
1: Een ghetto blaster.
0: Een ghetto blaster, ja.
1: Ja. Cassetjes, hè.
0: En ja, oké. Okay. En dan speelden jullie hip-hop mixen?
1: De Message, nee, mixen was er toen nog niet.
0: Nee,
1: dat was er toen nog niet. Dus dat waren zelf opgenomen cassettes van een plaat naar cassette gebracht.
0: Ja.
1: En dat was nummer na nummer. Hè.
0: Ja.
1: Dus het echt breakdansen, dat concept was nog niet doorgedrongen op dat moment in Europa.
0: In 84 was ook de Beastie Boys enzovoort hier nog geen hit geweest. Er was eigenlijk hip-hop was nog niet in Europa doorgedrongen tot hitlijsten of toch nog niet echt gecommercialiseerd.
1: Buiten Rapper's Delight, hè?
0: Buiten Rapper's Delight, ja. En hoe was dat dan het eerste wat je zelf kende?
1: Boah, dat is iets wat iedereen wereldwijd gekend heeft.
0: Ja.
1: Hij heeft nummer 1 gestaan in dat was de Pump Up the Jam van 1981,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja. En wat waren zo de eerste hip-hop platen die je kocht? Of de eerste platen die je kocht om met scratchen?
1: Grandmaster Flash in The Furious Five, The Message, die eerste LP. Ja, toen ook een serie. De Britten waren er eigenlijk snel opgesprongen. Je had een compilatie gedoe, dat noemde Electro.
0: Mm-hmm.
1: En daar stonden dan, ja, Electro, dus Al Nefish, de early 80s, electro-hip-hop toestanden, mm-hmm. van Planet Truck naar al die...
0: Die 808...
1: Al de 808 op-tempo spullen.
0: Mm-hmm.
1: En meer en meer langzamerhand begon dat meer de hip-hop richting in te komen. Dan spreken we over tussen 84 en 87. En dan zijn ook de echte LP's er gekomen. Boogie Down Productions is gekomen. LL Cool J, Run DMC. Later Public Enemy. Maar bon, er was maar één winkeltje in Antwerpen destijds waar je terecht kon. En dat was de Popkelder.
0: Ja. Ja, absoluut.
1: De Popkelder bij de Philippe.
0: Ja. En later bij Bart, die zeer gespecialiseerd werd in die hip-hop.
1: Ja, nog niet zo lang geleden gestorven.
0: Helaas, ja, inderdaad.
1: Ja.
0: Hoe manifesteerde zich dat in het uitgangsleven? Jullie waren een groepje vrienden die op straat stonden te breakdansen met een ghetto-blaster erbij. Herinnert u de eerste keren dat die dingen werden georganiseerd, dat er specifiek feesten werden georganiseerd waar naar hiphop geluisterd werd en op gedanst werd? Was dat ook iets, bijvoorbeeld ergens naar school ging en daar andere mensen leerde kennen die daar ook in toe waren en werd het zo ruimer? Of hoe is dat gegroeid?
1: Ja, op school is dat niet echt gebeurd. Omdat het prille begin was echt pril. Dus dat wil zeggen, als je per school één breakdancer had,
0: was het al veel.
1: Dan was het al veel.
0: Zoals heel vergelijkbaar met punk, hè, met een punk.
1: Zeker en vast, ja. Zeker en vast, zeker en vast. Dat zijn dingen waar ik pas later ben achtergekomen. Ook het rebellie-idee, dat heel close ligt met het punkgebeuren.
0: Politiek idee ook. Het is natuurlijk harder geënt op de problemen bij de zwarte gemeenschap, maar
1: Het is black and white with having the same problems. Dus op school gebeurde dat zeker en vast niet. Dat gebeurde in de metro. Het verdikken.
0: Allee. In de metro? Als je onder het centraal feest georganiseerd in de metro?
1: Nee. Niet echt feest, hè. Maar daar gingen we oefenen.
0: Met breakdansen?
1: Met breakdansen, omdat dat een goede vloer was.
0: Als een soort
1: Dat was eigenlijk een meetingplaats waar andere crews, hè, en dan ging er gebatteld worden en
0: de film werd gewoon helemaal nagespeeld.
1: Ja. Onder Centraal Station.
0: Okay.
1: Toen het Century Center, dat was een
0: Century ander Center, ja, natuurlijk. Ja.
1: Daar vlak onder was, was ook een cinema. Mm-hmm. En vlak voor de cinema zalen, die vloer was daar fantastisch om op je rug te draaien. Hè.
0: Een gladdere vloer.
1: Ja.
0: Zonder noppen.
1: Ja.
0: En daar leerde een hoop mensen kennen. Die totaal,
1: daar kwam je in contact met andere mensen die ook dezelfde interesse hadden.
0: Die ook into hip-hop waren.
1: Was dat
0: iets interstedelijk? Kwamen mensen van andere steden ook naar daar?
1: Op een gegeven moment is dat wel op die manier uitgegroeid. Hè. Op een gegeven moment ben ik op Nie van den Einde, Beat with Nie, mm-hmm. Gebotst samen met Gerrit, Mr. Wise.
0: Gerrit Welles, bodypopper. Ja. Of je kent als bodypopper en breakdancer.
1: Ja, inderdaad. Jobo, die hadden toen een crew, de Antwerp Breakmasters.
0: Oké. Okay.
1: En die gaven les in een...
0: Toen al?
1: Die gaven toen les in een parochiezaaltje. Ik denk dat hij in 86, 87 zoiets was. In Berchem.
0: Mm-hmm.
1: En wij zijn elkaar op lijf gelopen. We zijn daar dan les gaan volgen. En het is eigenlijk...
0: Jullie zijn allemaal, dus die crew die daar beneden stond te dansen in de metro, of in de Century Center, zijn les gaan volgen bij die twee mensen?
1: Niet iedereen, hè.
0: Ah, ja.
1: Ik en Arkis.
0: Oké. Okay.
1: Arkis en ik, wij waren een crew.
0: Ja.
1: Samen met nog een paar andere mensen die er dan nadien zijn afgevallen. We zijn dan Nie en Gerrit op het lijf gelopen. Hoe precies, weet ik niet meer. Maar bon, we zijn dan beginnen oefenen bij hun in een zaaltje wat ze hun elke zaterdag namiddag afvuurden. Voor enkele uren les te nemen. En al heel snel kwam Nie met de attentie naar mij toe van bon, breken.
0: Niks voor u.
1: Mooi
0: compliment.
1: Ja, inderdaad. Maar waarom niet met muziek? Waarom niet draaien? Want je hebt platen draaien, je zit er al even mee bezig. Maar ik kan u wat video's tonen. En die had dan inderdaad stukjes clipjes opgenomen van BBC. in toestanden. En
0: waarop getoond werd hoe je moest beats scratchen, moest maken.
1: Scratchen en backspins doen. En, hè? Mm-hmm. En ja, dat heeft mijn hoofd helemaal gek gemaakt. En ben ik daar met mijn Akai prullen pick-upjes op gaan beginnen trainen. Mm-hmm. En dan patatenschillen in het frituur, boven de kelder.
0: Uw ouders hadden een frituur?
1: Inderdaad.
0: In Merksem.
1: In Merksem, ja.
0: En die de Beat Wizard,
1: mm-hmm.
0: of Beat Wiz, of hoe mm-hmm. noemde hem?
1: Beat Wiz.
0: Beat Wiz, excuses. Die was al bezig met het maken van beats en met scratchen?
1: Nee, hij was een breakdancer.
0: Ook al, hè, ja.
1: Hij
0: ja.
1: was een van de breakdancers van de Antwerp Breakmasters.
0: Mm-hmm.
1: Samen met Gerrit, samen met Showbo
0: ja.
1: en nog enkele anderen die er naartoe... Alleen nadien ook zijn afgevallen.
0: Mm-hmm.
1: En dat was eigenlijk de foundation van de hip-hop scene in Antwerpen.
0: Een stuk of 10 mensen.
1: Ja, op een gegeven moment waren dat 10, dan is het uitgeroeid naar 20, dan is het uitgeroeid naar 100. Op redelijk korte tijd. En Gerrit, Nie en Stack.
0: Stack
1: was een graffiti artist.
0: Overleden is
1: ook. Ja. Ook overleden. Ja. Die hebben dan samen een VZW'tje opgericht.
0: Dat is de Belgian Hip Hop Alliance.
1: Voilà, de Belgian Hip Hop Alliance. En die hebben dan het eerste feestje georganiseerd. Het eerste echte hip-hop, enkel puur en alleen hip-hop in Antwerpen.
0: Oké. Okay.
1: En dat was voor de tijd van de Samson, dat was in Zaal de Leeuw, denk ik.
0: Was het op dezelfde locatie?
1: Nee, op de Tunaatse baan.
0: Mm-hmm.
1: Een bruin café van voor, met een zaaltje van echt.
0: Een bruin café dat de Leeuw heet, klinkt dan niet echt... dat is een geweldige combinatie mee.
1: Jij make the shit up, man. Ja, echt lachen.
0: En was u daar, hebt u daar ook al gedraaid?
1: Dat was mijn eerste...
0: Dat is uw debuut.
1: Mijn eerste keer dat ik voor een publiek met technische en een echte installatie...
0: Die u thuis niet had?
1: Ik had thuis eentje.
0: Ah ja, oké.
1: Okay. Ik had al gespaard voor eentje. De tweede was onderweg. En... ja, dus ik mocht daar met twee Rolls-Royce's een boel gaan verziekenen.
0: En zouden kunnen zeggen, je werd natuurlijk thuis aan het oefenen op die nogal crappy materiaal, laat ons zeggen, en een echte technics. Komt het op dat moment dat je daar de eerste keer speelde, had je dat al onder de knie? Kon je dan al scratchen deftig? En was dat al scratchen deftig? En was dat al publiekswaar?
1: Natuurlijk. Ja. Zeker en vast. Kijk,

0: twee tapedecks nodig. Mm-hmm. Voor van de ene deck naar een andere.
1: Mixtapes te maken.
0: Mixtapes te maken.
1: Met de pauzeknop.
0: Met de pauzeknop. Met twee crappy pickups. Ging de nog belt driven, dus geen technics. Als je die plaat...
1: Dan schudde dat ding doorheen.
0: Ja, die naald die versprong zeer snel.
1: Of de band vloog eraf.
0: Ja, de band vloog eraf. Of je moest dat mee in gang duwen voor dat op hetzelfde tempo te krijgen dan 33 of 45 toeren.
1: We klinken als grootouders.
0: Ja, zeker en vast. Maar langs de andere kant, door het gebrek aan professioneel materiaal, ging de heel inventief worden. En ja, dan, als je dan het echte materiaal mocht aanraken, dan lijkt dat er vanzelf begint te gaan. Hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dat was het magnifieke eraan.
1: Wat herinner je van dat eerste concert? Zou het een concert noemen of een DJ-set?
0: Ja, dat was een breakdance party met een DJ als hoofdact.
1: Mm-hmm. En jij was een hoofdact?
0: Samen met nog een andere gast, die je noemde R2D2. Die heeft niet zo heel veel gespeeld, want die was snel geïntimideerd. Maar daar is wel eigenlijk het groepje vergroot en zijn we mensen tegengekomen van Brussel. Mensen van Brussel waren daar gekomen, Daddy K was erbij. Daddy K die later gekend geworden is met Benny B. Voor mij, die hadden ook een Daddy K was een breaker hoor, in eerste instantie. En die hadden ervan gehoord en die waren gekomen voor te battelen.
1: Mm-hmm. Voor te battelen, dus er was wel echt al direct een soort, hetgeen dat je ook in die breakdance films hebt, een soort fightsy atmosfeer.
0: Dat was gewoon dat.
1: Was er daar een oprechte vijandigheid of was dat voor de lol?
0: Nee, dat was voor de lol. En aangezien dat de mensen die dezelfde interesse hadden, was zo klein, die groep was zo klein, dat je nog als eerst was een klein beetje vijandig en dan van, wie kan dat?
1: Die
0: kan een hispin, die kan een windmill, die kan oprocken, die kan dit, die kan zus. En dan vormde een klik, want je hebt interesses die
1: gemeenschappelijk zijn.
0: Voilà. Dus, op die manier, dan ga je naar Parijs, want je hebt gehoord, in Parijs is een winkeltje, een hip-hop winkeltje, waar je de fameuze belts kon kopen, waar je je naam in kon laten zitten.
1: Van die riemen mee. Dus je had ook de riem waar dat zeker op stond.
0: Ja, zeker en vast. Ja.
1: Je doet hier niet meer aan, of wel?
0: Nee. Maar dat waren toen hippe dingetjes. Hè.
1: Jullie zagen er toen ook wel zagen er toen uit als in Do the Right Thing en Beat Street.
0: Je had
1: in ieder geval van dat hoog haar op een bepaald moment.
0: Ja.
1: En dat opgeschoren Do the Right Thing haar.
0: Ja.
1: En hoe zagen jullie er voor de rest uit? Was er een soort, was er direct de mode, was die er direct bij betrokken?
0: Zeker en vast, zeker en vast. Hip-hop is een movement, een geloof, is mode, is muziek, dansen. Dat is
1: onlosmakelijk.
0: Ja, alles is gemengd met elkaar. Hè. Kunst, graffiti. Mm-hmm. Dus dat is een all-round iets. Eigenlijk onwaarschijnlijk in hoe dat ook de wereld veroverd heeft, mm-hmm. tot de dag van vandaag.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Ondertussen loopt dit samen, dat eerste concert, loopt dat samen met de periode waarin u een kelder start? Het is een soort repetitieruimte, maar ook een rondhang of evenementenplaats voor hip-hop in
0: Antwerpen. Zeker en vast. Dat was toen al lopende. En elke woensdag namiddag en zaterdag namiddag was dat het lokale discotheekje voor jeugd. En de mensen die daar kwamen, die kwamen voor te breken en voor naar de muziek die er toen beschikbaar was, er naar te luisteren en op te breken.
1: Dus u had een installatie geïnstalleerd waar op u kon scratchen en doen. De muren stonden ramvol met de graffitis van Arkies dan?
0: Of waren er ook van een aantal andere mensen? Arkies en Stuik. En als je een street bij hebt, go ahead.
1: Ja, oké. Okay, ja.

0: En ja, dat was een plaats waar de jeugd die dezelfde interesses hadden, terecht konden. Om te zeggen, ik heb al heel snel er ook een business uitgemaakt.
1: Ja?
0: Ik vroeg entree voordat de discotheken entree vroegen.
1: Oké. Okay. Ja. Dus jij vroeg inkom op in hun eigen kelder. Ja, was daar ook een bar dan?
0: Ja, wij gingen chips halen in een Aldi. En wij verkochten die dan voor 3 keer de prijs.
1: Dus, maar jullie waren op dat moment kinderen? Allee, of nog echt jonge tieners?
0: 16 jaar, hè.
1: Ja, oké.
0: 16 jaar, hè. Dus tieners, hè.
1: En daar begonnen meer en meer mensen op af te komen?
0: Dat was een vast publiek. Hè. Het is niet dat publiek per week verdubbelde of zo. Totaal niet. Maar het was wel een basis die gekend was op dat moment. En de nieuwe mensen die erbij kwamen, die kwamen erbij. En dan andere mensen die dat niet meer dezelfde interesse hadden, die haakten af.
1: Die verdwenen, ja.
0: Ja. Een beetje zoals met alles, hè.
1: Mm-hmm. Is Fresh Beat Productions ook daar ontstaan? Of was er, wat was uw eerste band? Je bent wel begonnen met scratchen en dat zij de solo gaan doen, ook op feesten enzovoort. Maar was Fresh Beat Productions de eerste band waarin u actief was?
0: Ja, een band was dat niet echt. Hè. Fresh Beat Productions was een concept bedacht door Nie van een Einde, Beat with Nie. En die had mij er al zeer ik en hem, wij waren eigenlijk de basis ervan. Dus,
1: hij maakte op dat moment wel al beats.
0: Hij had een 808 gekocht, mm-hmm. Tweedehands. Mm-hmm. En daar is alles mee begonnen. Hè. En dan, ik had een 4-track cassette recorder mm-hmm. gekocht. En dan zijn we zo begonnen met hij maakte een beat en ik ging daar dan een refreintje in scratchen. En Jackie K zijn we. Die is ook in door het breakdansen zijn we elkaar allemaal samengekomen. Too Tough ook, trouwens.
1: Jackie K, die voordien ook met TLP al een project had gehad?
0: Ja, die waren bevriend.
1: Oh ja. Maar die hebben ook muziek gemaakt samen, hè?
0: Ja. Op de kamer, hè. Mm-hmm, mm-hmm. Met een cassette recorder en een micro. Hè.
1: Ja.
0: En alleen 2 cassette recorders, hè. Eentje van een beat te spelen en dan op die manier een opname, een prille opname maken. Hè. Mm-hmm. Dat is het prille begin van iedereen geweest. Hè. Ja. Ook als je ziet, de eerste LP van MC Light is gemaakt op een 4-track, mm-hmm. een Tascam 4-track. Dat was gewoon de standaard. Mm-hmm. Er was niet beter.
1: Ruis eraf en het klinkt nog steeds goed.
0: Ja, inderdaad. Inderdaad. Dus ja, zo is het begonnen met Nie. Een drumcomputer gekocht, refreintjes scratchen, Manuela beginnen schrijven. Too Tough is erbij gekomen nadien. En dan hebben wij een hele hoop, hoe noem je dat, zaaltjes zo, parochiezaaltjes afgedaan, waar we dan toen destijds geboekt werden voor een bakbier.
1: Ja.
0: Ja.
1: En jullie hadden ook een dansers bij, geloof ik?
0: Ja, af en toe was dat met dansers, soms was dat zonder dansers, een beetje afhankelijk hoeveel bakkenbier dat er was.
1: Ja. Ja. Maar dat moet wel begonnen zijn door een soort zelforganisatie?
0: Zeker een vest. Ja. Zeker een vest. Alles was self-made, ja. Van A tot Z.
1: Mm-hmm. Hoe klonk dat in het begin? Wat zijn zo uw vroegste herinneringen aan die... dat is wel uw eerste act. Is niet dat je er voordien nog met andere mensen...
0: Nee. Ja. Alles is begonnen met Nie. Hij is eigenlijk een beetje degene die het oog had zien in wie dat goed was in wat.
1: Ah, ja, ja.
0: En die daar... Ja, Nie is ook 5-6 jaar ouder dan ik.
1: Oké. Ja.
0: Dus hij was destijds de grote broer van iedereen.
1: Ja. Misschien een van de eerste mensen die dat dan hier is opgevallen, die hiphopcultuur.
0: Ja, zeker en vast.
1: Of een oog had van hoe het te organiseren.
0: Ja. Samen met zijn kameraden, dus Gerrit en Stijk, die daar overleden is ook.
1: Mm-hmm.
0: Hun waren allemaal een beetje dezelfde leeftijd. En die bekeken natuurlijk de dingen wel een beetje volwassener dan iemand die 15, 16 is.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: En zo is alles een beetje ontstaan.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Wat herinner je van die vroege concerten van Fresh Beat Productions?
0: Bah, redelijk weinig. Het is ook niet dat dat er duizenden waren. Dat was één keer per maand, één keer om de twee maanden is een optreden doen. Nogmaals, dat was het prille begin. Niemand wou van hip-hop horen of weten. Ik weet nog mijn eerste DMC-wedstrijd die ik heb meegedaan. Dat was in Funkyu.
1: Die DMC-wedstrijd, ja, misschien moeten we dat eens duiden. Hoe is dat hier terechtgekomen? Want het is een wereldwijd kampioenschap dat volgens mij toen door Technics werd georganiseerd.
0: Nee,
1: of niet?
0: Nee. De Disco Mix Club, hè?
1: Ah, ja, tuurlijk.
0: DMC.
1: Ja, ja. DMC, ja.
0: Tony Prince is de eigenaar en founder ervan.
1: Mm-hmm.
0: En die hadden een magazine. In alle platenwinkels kon je dat magazine kopen, je kon er lid van worden. Dat was eigenlijk een redelijk commerciële bedoeling erachter.
1: Mm-hmm.
0: En die zijn begonnen, ik denk in 84 of 85, met disco mix wedstrijden.
1: Oké, okay. Dus dat was eerst disco en geen hip-hop.
0: Ja, disco, gewoon muziek mixen.
1: Maar wel, ja, beatmixen en zo toch wel al.
0: Echt beatmixen, ja, hè. Ja. Je had 20 minuten de tijd om je talent te laten zien. ik denk in 85 of 86 is dan DJ Cheese gekomen. DJ Cheese was Amerikaan. En hij is eigenlijk degene die dat de revolutie gebracht heeft.
1: Hoezo?
0: In de zin van, die kwam in een programma dat maar 6 minuten duurde. En die had een stapel platen bij, van 10, 15 platen.
1: Die hem aframmelde in 6 minuten.
0: Die hem aframmelde, bepaalde stukjes maar even gebruikte, en dat gedurende 6 minuten.
1: Dit is eigenlijk de vroege scratch, hip-hop, breakbeat moment naar die wedstrijden bracht.
0: Ja, hij is degene die dat platform gebruikt heeft om iets anders te representeren dan dat gekend was.
1: Mm-hmm.
0: Je moet weten, die tijd beatmixen, dat was een art. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Er waren maar weinigen. Hè? Ik bedoel, ik ken sommige mensen die mij hier vroeger in een programma gebracht hebben, die nog steeds niet kunnen beatmixen.
1: Natuurlijk over Pierre Littère, die jullie hier een paar keer heeft te gast gehad.
0: Ja. Pierre Littère was een vast figuur in de platenwinkel, in de popkelder.
1: Mm-hmm.
0: En ja, die heeft ons hier een aantal keren uitgenodigd.
1: Ja, maar dat kan nog steeds niet beatmixen. Wordt gefluisterd. 50 jaar DJ. DMC World Championships, dat toerden over heel de wereld. Hoe hebt u daarvan gehoord en bent u daarbij betrokken geraakt?
0: Ja, nogmaals, hè, er was dus een internationaal magazine.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Dat magazine?
0: Via dat magazine kon je wijgen inschrijven. Toen in die tijd de recordshop USA Imports, hun hadden de rechten daarvoor gekocht. Dus dat was een commerciële bedoeling van je welsen.
1: Ja.
0: Die hebben daar serieus poen. Allee, bon. Als je ziet dat in, ik denk, in 85, in tweede editie, hebben die de Royal Albert Hall gehuurd.
1: Ja.
0: Ik bedoel, de Royal Albert Hall in Londen.
1: Dus was ook razend populair dan?
0: Ja.
1: Kwam gigantisch veel volk op.
0: Ja, en ook weer zwaar geld betaald voor een ticket toen al.
1: Mm-hmm.
0: En dat was een zeer internationaal publiek, hè.
1: Mm-hmm.
0: Sinds Beat Street, dat heeft de roots overal.
1: Dat is een soort gigantische revolutie.
0: Dat was het
1: geweest.
0: Zaadje, het zaadje dat overal geplant is geworden, wereldwijd.
1: Ja.
0: En daar zijn plantjes van gekomen.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Dat is eigenlijk de beste manier om dat te omschrijven.
1: De zaadjes zijn niet opgerookt?
0: Nee. misschien
1: paar,
0: een paar
1: mensen wel.
0: Maar en vooral het DJ-gebeuren heeft een heel grote rol gespeeld in het begin. Hè. Als je ziet ook de beginperiode van hip-hop, de DJ was altijd als eerste vernoemd.
1: Mm-hmm.
0: Dus DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Dus Grandmaster Flash en The Furious Five.
1: Ja.
0: Dus de DJ was eigenlijk de producer. Omdat niemand had een studio ter beschikking, niemand had drumcomputers ter beschikking. Dus Hoe werd de dingen gedaan?
1: Door... Ja, omdat het is gegroeid uit een DJ
0: die
1: de micro ter hand nam en daarover lulde.
0: Nee, dat was niet een DJ, dat was een MC. Maar de DJ was de persoon die dat het stukje instrumentaal ging herhalen van dezelfde plaat. Dus je hebt good times, ting, ting.
1: Dus gewoon lopen, hè, dat weet je.
0: Voilà, lopen. Ja. Hè. En daar ging dan de MC over beginnen hosten. Dat is begonnen met say ho, say ah. En dan is dat geëvolueerd.
1: We willen die handen zien.
0: Voilà.
1: U bent dan zelf gaan meedoen aan die wedstrijd? Heeft u zich daarvoor ingeschreven via dat magazine?
0: Via USA Import gewoon, hè, omdat hun de rechten hadden voor DMC Belgium. En ja, de eerste wedstrijd was een complete fiasco. Hè.
1: Oei, ja.
0: Ja, dus...
1: Dat was in de Funk U.
0: Dat was in de Funk U. Ik was de enige die... Want ja, er stond een flightcase met ingebouwde technica en een Stanford mixer. Ik had toen al een mixer met een crossfader. En ik wou absoluut mijn eigen mengtafel gebruiken, omdat ik die crossfader nodig had voor... mijn routine te kunnen doen.
1: En die Stanford had dat niet?
0: Die Stanford, geen enkel mengpaneel.
1: Nee.
0: Rodec was toen de standaard, zoals dat je nu Pioneer overal in alle discotheken, cafeetjes en radiostations. Zo.
1: Hier hebben we geen... Ja, hiernaast wel.
0: voilà. Nee, Rodec was toen de standaard in alle discotheken. In gans Europa eigenlijk, een Belgisch merk, wat wel eigenlijk fenomenaal is. Beetje af. Maar die hadden geen crossfader. Dat was totaal ongekend. Dus uiteindelijk, na veel zagen, vijven en zessen, mocht ik mijn mengpaneel aansluiten, maar ik moest dat op het andere mengpaneel. Dus daar een stuk flightcase op en dan daar mijn mengpaneeltje. Dus
1: heel hoog.
0: Mijn hoofd zag je niet meer.
1: Ja.
0: En zo moest ik dan mijn routine doen. Ik had dus een stapeltje platen zonder de hoezen.
1: U bent ondertussen 18 jaar ongeveer?
0: Ja, 18 was ik. Ja. 87, 88, ja.
1: 18, mocht, 17. Nog niet, mocht nog niet binnen in de Funk U?
0: Eigenlijk niet, nee. Eigenlijk niet.
1: Toen vanaf 21 jaar, geloof ik.
0: Nee, 18. Hè.
1: Ah ja, oké.
0: Okay. 18, ja. Regels waren snel te buigen toen. Hè.
1: Ja, okay.
0: In ieder geval, de regel was toen nog dat je 20 minuten mocht doen in België. Zijn de spelregels van het wereldfenomeen nog niet opgevolgd, DMC Belgium USA Import. Want op de finale in Londen had je nog maar 6 minuten. Dus ik was eigenlijk al in mijn hoofd in Londen.
1: Jij had het al gewonnen.
0: Ja, ik had al gewonnen in mijn hoofd. Hè. Dus ik had een routine van 6 minuten in elkaar gestoken. Ik kwam dan met mijn stapeltje platen, zonder hoezen. Ik doe mijn routine. Ik stap in een b-boy stance van ja, deze was het, dus muziek af. En iedereen was stil. Ik kon een naald horen vallen. Iedereen kijkt naar mij van, die heeft alles kapot gedaan. Ja.
1: En dat was ook zo?
0: Nee, niemand kon het vatten, hetgeen wat ik deed.
1: Ja, oké. Okay. Dat was hier gewoon nog niet geland.
0: Nee, tot de jury toe. Hè. Om te zeggen, de vrouw van de eigenaar van News Import, die zat bij in de jury. Iemand die veel van muziek kende, omdat ze platen verkocht. Maar er was op dat moment niet meer een persoon die in dat soort jury zou moeten zitten. Daarnaast hadden ze... fantastisch grappig... De kampioen van Nederland, die in Nederland DMC gewonnen had, de week ervoor.
1: Maar waren dat op dit moment, waren de andere contesters, laten we zeggen, waren dat al mensen die ook scratchten en hip-hop speelden?
0: Ik was de enige.
1: Ah, oei, oké. Okay,
0: Ik was de enige.
1: Dus dat was voor de rest allemaal disco.
0: Er waren gasten bij die met een platenbakje kwamen en aan het kijken waren het publiek van, zal ik deze spelen? Of misschien deze misschien beter. En dan voortbeluisteren en sigaretje roken en...
1: En die volle 20 minuten gebruikten om eigenlijk een soort de dansvloer warm te krijgen.
0: Ja, terwijl iedereen stond te kijken, hè, van oké, wat gaat er gebeuren? En ik deed dan iets om naar te kijken, maar het was nog nooit gezien en niemand begreep het. Er was één persoon die...
1: Je crew niet meegebracht?
0: Nie en Gerrit waren daar. Maar het was zo absurd stil dat ook hun stil zijn gebleven. Amai, staat hier hard. Er was maar één kerel die dat uitbundig begon te roepen. En dat was de second DJ van de Funk U, Safe P.
1: Ah ja, ja, ja. En Paul.
0: Paul, ja.
1: Ja,
0: Paul.
1: Waar jij dan eigenlijk een soort duo mee hebt gevormd later.
0: Ja, hij heeft mij binnengebracht in de Funk U.
1: Oké, ah ja. Ah, zo, dus hij draaide daar al?
0: Hij draaide daar, hij was de tweede DJ.
1: Is ook iemand met het Do The Right Thing kapsel?
0: Ja, dat was een beetje het kapsel van toen. Hè.
1: Ja.
0: Allemaal dezelfde coiffeur.
1: Ja.
0: Mijn b-boy stands, stilte. Eén persoon die staat te juichen. En zo ben ik eigenlijk bevriend geraakt met Paul. Safe P.
1: Die ook wel al met hip-hop bezig was?
0: Nee.
1: Ook niet? Okay.
0: Nee, dat was een funkgast.
1: Ja.
0: Funk you, mm-hmm. Funk.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb die eigenlijk hip-hop leren kennen. Ik heb doordat hij mij in de Funk U heeft binnengebracht, heb ik een platform gekregen waar ik echte hip-hop kon mededelen met andere mensen. Om maar te zeggen.
1: Maar dat was direct gepiept. Dus Tony, McKenzie en.
0: Nee, niet direct.
1: Ah, nee, dus
0: er zijn maanden, een paar maanden over gegaan. Hè. Tony McKenzie in het begin, die moest niks van mij hebben.
1: Mm-hmm.
0: Die muziek waar ik deed, niemand begreep dat.
1: Je zou kunnen zeggen, het is een heel, als je zegt de turntablism hebt, is een heel heftige manier ook om erin terecht te komen. Het is geen vlotte, pompende beat, maar het is een ruwe noise op een bepaalde manier.
0: Tja, daar is dat naartoe gegroeid. Hè. In het begin was dat... Niet zo extreem zoals nu, want mm-hmm. Er zijn nu kerels die dingen doen dat ik ook zeg van, this is a little bit too much. Ik begrijp het principe. Allee, Swat, laat ons dat allemaal in het midden laten. Het is gewoon, als je DMC Belgium gewonnen hebt, wat niet garanderen dat je in de beste club van België of Europa ging gaan draaien. Dat was niet gemengd met elkaar.
1: Nee, totaal niet. Nee.
0: Vooral sinds dat DJ Cheese en Nadine Cash Money en gewonnen hadden. Het werd meer en meer hip-hop. Dus uiteindelijk is het gewoon was het een hip-hop-DJ-wedstrijd geworden.
1: Bent u daaraan blijven mee deelnemen?
0: Nee.
1: Ah, nee. Okay, ik dacht dat u het gewonnen had.
0: Nee, ik heb de Belgische kampioenschappen gewonnen, ik denk in 1991. Ik heb nog meegedaan, ik ben dan naar de Belkampioenschap gegaan. Totaal geflopt daar. Zenuwen, dat was niet 91, dat was 89 of zo.
1: Mm-hmm.
0: In de Royal Albert Hall, zo zenuwachtig als iets. Een kleine snotter. Totaal niet klaver. Niemand die daar mij gevormd heeft om zoiets aan te kunnen. Hè. Op dat niveau, je denkt ook op dat moment van oei, deze wereld. Je staat met Amerikanen, met Zweden die daar supersterk waren, met de mensen van de UK, de Franse mensen. Iedereen was supersterk op dat moment. In België, het jaar voordat ik heb meegedaan, was Chris Castaar die met een ketting zag. Zijn plaat kapot geneukt heeft. Dat was zijn performance.
1: Oké.
0: Dus dat was het jaar voor mij. Dus België werd echt bekeken ook.
1: Een soort kolderland.
0: Allee, we even 5 minuten pauze.
1: Ja.
0: Drankjes aan de bar.
1: Ja.
0: Dus op die manier ben ik voor het leven gegooid als jonge knaap. Dus totaal geflopt.
1: En dan zijn er na enkele maanden wel in de Funk U gaan draaien.
0: Ja.
1: Hoe heb je daar een soort andere manier van draaien aangeleerd? Of draaide daar ook echt pure hip-hop en scratchen en turntablism enzovoort door elkaar?
0: Nee, eigenlijk mijn eerste maanden was Paul mijn...
1: Oei, populair.
0: Nee.
1: Gaan al...
0: Even op stil zitten. Maar Paul was eigenlijk mijn leraar daar. Hè. Die net gevuilsde mij bij Tony McKenzie. Van nee, je moet je aanpakken, dat is de toekomst. En je gaat dat wel zien. En ik ga die opleiden. En ik ga die leren hoe dat systeem is, hoe dat nu is. En hij gaat dingen gewoon brengen waar je op termijn wel zult zien. Dat gaat een feedback geven. Mm-hmm. Zo gezegd, zo gedaan. Hè. Ik ben de eerste maanden elke dag daar, dat was elke dag open ook.
1: Okay.
0: Elke dag gingen wij daar naartoe. Dat was ook nog de tijd dat de discotheken budget hadden om zelf plaats te kopen.
1: Ja. Dus er was een collectie daar in huis. Ja.
0: Er was een collectie in huis van 6.000-7.000 platen. Mm-hmm. Dus dat was studeren, hè. Muziekstudie. Hè.
1: En had u dan bijvoorbeeld het vroege slot of vroege tijdslot?
0: Nee. Paul die draaide de op dat moment, want ik heb ervoor ook even gedraaid in Partyhouse, met een paar huizen ernaast was. En dat was eigenlijk de hoofd-DJ van de Funk U, die dat ruzie had met Tony McKenzie. En hij zegt, fuck you, fuck me, fuck you, up. En je was afgebold. En je had gedacht van, in een paar weken tijd ga ik de Funk U leeg spelen, want iedereen komt hier voor mij.
1: Niet gebeurd.
0: En eigenlijk, hij is ook de persoon die mijn eerste platform heeft gegeven. Omdat hij stond dus in de partyhuis, niemand kwam daar. Iedereen die dan naar Funk U ging, kwam even snel een groet doen van, hey Clive, alles goed? Ja, oké, bon, wij gaan naar de Funk U, want onze vrienden zijn daar aan het wachten. En ik ben daar naartoe gegaan en die is dan ook naar mijn kelder gekomen. En daar heb ik dan de kunstjes laten zien waar ik toen mee bezig was, met Spinmax en Scratcher. En hij is de eerste persoon die mij eigenlijk een platform gegeven heeft. Mm-hmm. Ik mocht daar op een gegeven moment, elke zaterdagavond, twee keer een half uurtje, kwartiertje, een half uurtje, mocht ik daar compleet losgaan. Raar maar waar, drie maanden later zet een boel daar vol. Allemaal gasten van Brussel. Dat was de eerste breakdance discotheek eigenlijk geworden.
1: Omdat er gewoon geen andere plek was.
0: Er was geen andere plek die dat toeliet.
1: En het muziekgenre ook ondertussen verder ontwikkelde.
0: Voilà. Dus dat is eigenlijk de eerste plaats geworden voor de breakers. Mm-hmm. Uiteindelijk is dat failliet gegaan. Want,
1: Funk U?
0: Nee.
1: De partyhouse. Ja, ja.
0: Dat is nog een heel ander verhaal. Laat ons daar niet in gaan verdiepen.
1: Nee, dat circuleert wel zo'n beetje op Facebook-groepen. En zo kunnen die geschiedenis van Funk U en Partyhouse en zo wel lezen. Het is niet allemaal even proper.
0: Voilà. En dan nadien ben ik dan via Paul in de Funk U terechtgekomen. En daar heb ik eigenlijk pas leren beatmixen en een plaat van het begin spelen tot een break komt en dan netjes over een overgang doen. Mm-hmm. En dus echt voor hetgeen wat daar...
1: Voor op te dansen.
0: Ja, voor op te dansen.
1: Iets wat je niet deed in de partyhouse?
0: Mijn stukje was maar heel kort. Hè. Dat was eigenlijk een optreden. Hè.
1: Ja, en zo. Ja, ja, ja.
0: En dan pakte Clive terug over en die speelde gewoon hoe dat hij in Funk U speelde. En... ja, de partyhouse bestaat eigenlijk nog altijd. Het is de dorsje. Hè? Mm-hmm. Dus als je de mensen die dat dorsje kennen, je hebt waar de twee paaltjes staan, waar de dames rond dansen, en dan heb je een paar trapjes op, en daar heb je een tweede niveau. En dat was vroeger dan de tijd van partyhouse, dat was dan het gedeelte waar alle breakers samen hingen, en daar werd heel de avond gebreakt. Hè? Mm-hmm. Dus dat was een beetje het concept.
1: U bent na een tijd ook gegroeid in het produceren van muziek?
0: Ja, dat is allemaal simultaan nog gegaan. Hè. Bon, op een gegeven moment, Belgian Hip Hop Alliance is niet uit elkaar gevallen, maar bon, Stack was gestorven. Nie en Gerrit, iedereen is bezig met werk en met een jongezien starten en noem maar op. De dagelijkse dingen, wat mensen doen. Hè. Mm-hmm. Ik ben in de clubscene beland.
1: Een soort techno-DJ geworden, denk ik? Of,
0: ik zelf, nee.
1: Nee. Ah, nee, oké.
0: Nee, nee.
1: Dus house, techno? Of?
0: Ik heb zeker mee house bezig. Voor mij er zijn maar twee soorten muziek. Okay. Goede en slechte.
1: Okay,
0: en dat is voor iedereen persoonlijk.
1: Ja, ja.
0: Maar bon, ik heb altijd mee hip-hop bezig geweest. Mm-hmm. Ik ben dan in funky beland geraakt. Dus heb ik funk leren kennen. Ik heb reggae leren kennen. Dat was het begin van dancehall ook. Mm-hmm. Op een gegeven moment is swingbeat gekomen. Mm-hmm. Eind jaren 80. En swingbeat was eigenlijk een mix van funk en hip-hop samengebracht. Ondertussen had je ook hip house. Het was een tijd van clashing. Producers gingen het begin van sampling, dus iedereen ging een beetje van hier, een beetje van daar. Laat ons eens horen hoe dat klinkt als we dat samen mixen. Dus eigenlijk het ontstaan van DJ-muziek eigenlijk.
1: Mm-hmm.
0: De meeste producers van die tijd waren ook DJ's. Hè? En ik ben verder blijven gaan in die clubscene. En je hebt dan een splitsing gekregen. Clubscene hip-hop en underground hip-hop.
1: Mm-hmm.
0: En ja, ik heb besloten om de clubscene te blijven doen. Ik heb daar mijn geld mee kunnen verdienen.
1: Mm-hmm.
0: De rekening mee kunnen betalen. En het leuke eraan was ook... Er waren ook vrouwen die daar op vrouwen leken. Terwijl dat je op de hip-hop feestjes, de drie vrouwen die er waren, waren meestal meer mannen dan de meeste mannen die er waren.
1: Mm-hmm.
0: Mijn perceptie.
1: Ik denk als we uw beatmachine nog in gang willen draaien, dat gaat niet meer lukken.
0: Nee, eigenlijk was de bedoeling dat we dat hier... Hè,
1: ja, een uur vliegt dus voorbij. Ja, hè, dat is onwaarschijnlijk.
0: Ja, ja.
1: We hebben vorige keer met Too Tough hebben we daar ook wel over gesproken, over de samenwerking met Yakit K,
0: mm-hmm.
1: die in diezelfde periode werd opgetild naar een soort wereld, als een soort wereldster, hè, als een soort, door dat nummer te zingen. Wat voor effect heeft dat op u gehad?
0: Bah, eigenlijk relatief weinig, hè. Ik zal u zeggen, dat nummer is uitgekomen. Dat was het jaar dat ik meedeed aan de Europese kampioenschappen van DMC. Dat was te doen in Mallorca. In de BCM Club. Een massieve club, 5000 mensen konden daar binnen. Ik ben daar de preselectie gaan doen tegen Nederland. Dat was dus elke week van de zomerperiode. Vanaf juli tot eind augustus was er een preselectie. Twee landen die tegen elkaar moesten battelen. Ik ben daar samen met Frankie Jones naartoe gegaan. En ik had gewoon over België, dus ik mocht terugkomen. En Pump Up The Jam was net uitgekomen. Dus nog de zwarte hoes met de gele en rode letters en de mauve voetjes.
1: Mm-hmm.
0: En ik had een plaat meegepakt en ik had dat afgegeven aan de resident. Des Mitchell noemt hij die gast die dat daar draaide. En ik mocht dan terugkomen eind september voor de finale te doen. En ik kom terug eind september. Ondertussen, de Pump Up The Jam is nog niet...
1: ontploft.
0: Nog niet ontploft, maar wel in de vakantieorde. Dus ik kom terug eind september. En diezelfde Des Mitchell, die ziet mij aankomen, die zegt... Ik zie op zijn gezicht, dat is een black dude en die begon wit uit te slagen. Die, ga zien in hem, ja, ben je niet normaal? Die plaat, wacht. Die pakt die plaat, die zit daarop. Er was maar 500 man binnen, natuurlijk leeg, off-season. Hè. Maar die zet die plaat op en het weinige volk dat er was, begon te roepen en spontaan op een dansvloer op en het feestje was begonnen.
1: Mm-hmm.
0: Dus kijk, dat is dat nummer dat jij hebt gegeven. Ik zeg, ja, ik weet het. En dan? Dus wij vonden er persoonlijk niks van. Hè. Dus niet ik. Zelfs Manuela ook niet.
1: Mm-hmm. Vonden, ze heeft het op een paar minuten geschreven in uw kelder.
0: Ja, inderdaad. Inderdaad. En onze basisdeal eigenlijk was... zij gaat dat nummer inzingen. En wij konden daar een LP van opnemen.
1: Ja. Dat is niet gebeurd.
0: Nee, dat is nooit gebeurd.
1: Ja.
0: Nee,
1: Too Tough dacht van wel, maar Er zijn in ieder geval geen opnames gevonden. Want nee, ik heb ook Jo Bogaert gecontacteerd en die weet ook van niks.
0: Nee. Er zijn nooit opnames gebeurd. Er zijn wel een hoop demo's ervoor al, hè, waar we dan mee gingen optreden. Hè. Ik bedoel, Nee had eerst de 808. Die is daarna opgegrade naar een SP-1200. Dus een van de eerste sampling drum machines.
1: Ja.
0: En dan zijn de eerste eigenlijk echte producties geboren die we eigenlijk van plan waren om te gaan uitwerken bij Jo, in de studio van Jo Bogaert. Maar na 6 maanden is dat nummer ontploft. Een nieuwe hoes, ze hebben een ander gezicht. Een ander gezicht, omdat wij zeiden van wij wilden niks mee te maken hebben, dat is plat.
1: Ook zij niet in het begin. Nee. Maar dan daarna is ze wel.
0: Ja, natuurlijk, hè.
1: Veranderd, ja.
0: Ja, money makes everybody funny.
1: Je hebt ook een gouden plaat gewonnen ooit.
0: ja, inderdaad.
1: Voor een soort kolderachtig hip-hop nummer zou je het kunnen noemen?
0: Bon, ja, ik denk dat is eigenlijk voor Toeristen MC in Toussaint. Een van de, ik denk zelfs het eerste Nederlandstalig of Vlaamstalig hip-hop nummer dat ooit op de markt is gebracht.
1: Was dat niet de Gantwerpen rappers met Poepeloe, Poepeloe, Poepeloe is dat?
0: Ja, maar dat werd enkel op Centraal gespeeld.
1: Ik kan, ja.
0: Ik bedoel, krapul in actie.
1: Krapul in actie, dat was het krapulletjesdag.
0: Ja,
1: wat is uw aandeel daarin? We hebben nog maar 3 minuten. Het is een schone einde.
0: Ik ben opgebeld geworden door de baas, hoe noemt hem weer? Ik ben de naam even kwijt, kom er misschien nog wel op in 3 minuten. van Iris. Van ja, zeker, ik heb hier een paar demo's liggen, kunnen eens langskomen en naar komen luisteren. Want ik zoek een producer voor die gasten te produceren. Ik ben er nog aan luisteren en ik hoorde er iets in. Ik vond dat grappig. Een paar snotapen die gortige, boertige praat verkochten op vrij vettige, gesampelde beats. Ik heb die productiedeal aangegaan. En ze hadden een single nodig. En ik had het idee van een sample dat ik al jarenlang wou verwerken, Saturday Night. Van, kom ik ook zo'n beetje misschien op. Get down, Saturday Night. En ik zeg van, we gaan daar een nummer op schrijven. En we noemen dat zaterdagavond. En schrijf voor jullie hoe dat jullie zaterdagavond in elkaar zit. En dan gaan we een nummer opmaken. En zo, that happened. Die single is uitgekomen. Is opgepikt door Radio Donne. Die we daar de schijf van de week, of hoe dat ook noemde. Dat is daar op nummer 1 beland. Jos van Oosterwijk was de man van VTM die daar.
1: Juist, met een dikke bril.
0: Ja, die daar beslist. Een dikke buik. Die daar besliste wat er op tv mocht komen. Die wou dat absoluut niet. Maar op een gegeven moment stond dat nummer 12 weken op nummer 1.
1: Wij moesten eruit, vrees ik.
0: Dus we moesten uitplooien. Ciao!
1: Ciao, merci DJ Seek.
0: Yes, thank
1: op,
0: you.
1: Op Radio Centraal. Volgende week en totaal iets anders. Volgende week zenden we 's middags live uit. En op de opening van Folly in het park dat het park Den Brand. En s'avonds zullen we de opening of heropening van de NOR volledig uitzenden. Dus een marathon-uitzending die om 2 uur begint en in de late uren eindigt. Volgende week, zaterdag. Ja, Tony McKenzie is een plaatje speelde op de achtergrond.
2: En nu iets helemaal anders.

0: Ja, dus, de muziek blijft hangen.
1: De muziek blijft hangen, die hebben we nog nooit meegemaakt. Oké, okay, een ander opzetten dan misschien? Deze... Zie, dat is niet om te lachen, hè? We worden hier uitgelachen door andere programmamakers.
0: Onze collega's van hiervoor lachen ons uit.
1: Oké, okay, dan doen we die weg, hè?
0: We toeristisch bezig zijn.
1: Ja, maar dat ligt niet aan ons, dat ligt aan de techniek. Oké, okay, doe dat ding weg.
0: Maar wacht.
1: Zo.
0: Ga dat
1: voilà.

0: Hello, my name is Kansas et aujourd'hui je suis back again.
1: Back again.
0: Alors aujourd'hui, on est en route pour les grands studios de Hollywood Time avec le gang.
2: Mais Matt, c'est bon, qu'est-ce qu'on va faire là?
0: Bah, tu crois que j'ai eu cette pagnotte pour faire un déménagement triple plus là?
2: J'en sais rien.
0: Alors, on va tourner un clip. Born in Elsass. Le regard vif et droit. L'œil du tigre, hein, comme le eyes of the tiger, comme on dit. Hein. Et vous voyez, Luc, ne regardez jamais les lights dans les yeux. Ça laisse le goût brûler la rétine. Ça, c'est un truc. Je sais pas si vous.
3: C'est comme le Laser Quest.
0: C'est comme le Laser Quest, exactement.
3: Ah, c'est pas mieux.
2: Donc, on va pas te séguer du bois aujourd'hui.
0: C'est, donc, la chanson, c'est. Bon, mais ça, c'est une chanson sur l'endroit où je suis né. Hein.
4: Ja, we gaan gewoon maar beginnen praten, hè, want er lopen hier...
5: Ja, dat was blijkbaar geen muziekje.
4: Okay. Nee.
5: Ik vond dat wel spijtig van de vorige, want dat was ja. Wel leuk. Swingend rocknummertje. Rock'n'roll uit de Elzas.
4: Ze wouden niet.
5: Ze wouden niet. Ja, de Elzas is maar halfweg tot bij ons gekomen.
4: De Elzas?
5: Ja, daar gaan we het vandaag over hebben.
4: Interessant stukje land dat regelmatig van officiële nationaliteit is veranderd.
5: Ja, en dat is dan de officiële nationaliteit. Je hebt dan ook nog de regionale identiteit en de mensen die daar wonen, die zich misschien niet per se Frans of Duits willen voelen. Maar we gaan dadelijk met iemand spreken die daar wel een en ander over kan vertellen.
4: Ja. In het... In het Nederlands?
5: In het moderne Angelsaksisch.
4: Ah, oké, het moderne Angelsaksisch. Ja. Zo met die rare...
5: Ik vermoed dat die mens is ook een romanist, dus ik denk dat hij ook wel Frans kan. Ja. Aangezien dat hij in Mulhouse, of hoe spreekt je dat eigenlijk uit? Mulhouse of Mulhouse?
4: Dus, ja, er is misschien wel een enorme ruzie over hoe dat uitgesproken moet worden. Dus.
5: Inderdaad, oké. We gaan hem zo dadelijk bellen. Ik zal misschien ondertussen nog een andere opzetten. Wacht, welke was die weer dat ik wou... de Elzas Blues.
4: Oh, een mooie blues. Oké, ik zal mij ondertussen hiernaast klaarzetten, want vorige week werkte het om hier te bellen, maar de week ervoor niet.
5: Aha.
4: Dus het kan zijn dat we helemaal beginnen... we gaan er gewoon vanuit dat het werkt.
5: We zullen beginnen met muziek terug.
4: Goed idee.

そうですね。はい。じゃあ、ちょっと今、じゃあ、金で解決できるんですか？だって、僕お金ないんですから。

Oh, I guess I'll sit here and listen.

0: Grondsmaak. Met uw gastheren.
1: Dag, Ron.
0: En Rookost.
1: Voilà, voor de vrienden. Welkom op onze maandelijkse grondsmaak.
0: Vogeltjes.
1: Ja, birdies.
0: Met? Ja, ons thema hè, voor vandaag.
1: Vandaag. We kwamen naar hier en sinds vandaag hoor ik enkel vogelgekwetter. Het is al even aan de gang. S'nachts zelfs de woehoe, woehoe gehoord.
0: Want in mei legt iedere vogel...
1: Een vogel in de lucht legt een ei.
0: Oei, daar loop ik liever niet onder.
1: Nee. Daarom, ons thema voor van de maand is vogel...
0: Vlucht.
1: Vlucht, ja.
0: Ren, weg. Nee, vlieg, weg.
1: Het is heel grappig, de dingen dat je gemaakt hebt. Het is net of dat er vogels in de lucht zitten. Een vogel in de lucht, ja. Dat is mooi. Heel mooi gedaan. Hè.
0: Dank u.
1: Ja, we komen met de volgende topics. Terugkerende topics zoals bijvoorbeeld Brazilian Numbers.
0: De popcorn. En je hebt weer een mooie mashup klaar ook.
1: De mashup is misschien iets voor in het begin of op duur. Koken met rum. Een soep à canard.
0: En verhaaltje à la minute.
1: En poëzieportaal. Zelfs een beetje uitgebreid deze keer.
0: En juf Sansevieria is er ook terug bij.
1: En all that jazz of Sprechen Sie Bebop.
0: En vandaag een cocktailtje met het lekker warme weer.
1: Ja, een Black Feather misschien.
0: Shaken, not stirred.
1: Zo is het.
0: Of stirred, not shaken.
1: Voilà, en dat is het zomaar voor vandaag zeker.
0: Ja, op Radio Centraal van 6 tot 8.
1: En u hebt al Karate Boogaloo, de Early Bird Catches gehoord. En natuurlijk... onze intro Stamping Ground van Moondog en Birdie's Flight van Peter Gabriel. En dan en gaan we over naar...
0: Albatros, dus de A kunnen we afvinken. Albatros van Bertox.
1: Heel mooi.

0: Dat was het dan voor de popcorn. U hoorde achtereenvolgens Eden Abbess met Minor Bird, Jojo Bennett Leaving Rome, Birdie Green met Tremblin' en tenslotte The Creation, No Silver Bird. Jojo Bennett was aan 6% vertraging en Birdie Green aan 4%. En nu gaan we over naar de volgende topic.
1: Nice flock of seagulls. Popcorn, Ron.
0: Dank u.

0: Voilà, een half uur verder aangekomen bij Brazilian Numbers, onze filmtopic.
1: Ja, en het eerste nummer kwam uit de film van Sergio Leone, My Name is Nobody. Het liedje A Bird's Tale. Eigenlijk het verhaaltje in de film over een klein vogeltje dat uit een nest valt en het koud heeft. Gelukkig passeert er een koe die op hem scheidt en het vogeltje kan zich weer opwarmen. En van blijheid begint hij te fluiten.
0: Oh,
1: en dat hoort een coyote die komt het vogeltje uit de stront halen, letterlijk. En die likt het vogeltje af en die eet het lekker op.
0: Maar allee, jongen.
1: Ja, de moraal van de film, ja, het leven is hard.
0: Ik dacht dat je iets heel hartverwarmend ging vertellen. Dan heb ik voor jullie toch nog een mooi einde. That's what friends are for. Ik denk ook met een dubbele laag uit het Jungle Book.

0: Koken met Roem.
1: Dit is geen groente.
2: Wat?
3: Kip, een meisselzadige stukje vlees. Kip.
0: Eende soep voor 4 personen. Wat hebben we nodig? 1 eend, 3 liter bouillon, 400 gram verse noedels, 600 gram Japanse wokgroenten, 4 eetlepels sojasaus en 2 theelepeltjes sesamolie. We beginnen eraan. We brengen de bouillon aan de kook en voegen de sojasaus en sesamolie toe. We voegen de wokgroenten toe aan de kokende bouillon en we laten ze 3 minuten zachtjes meekoken. Dan doen we de noedels erbij en koken ze mee. We halen de pan van het vuur en zetten de eend in de pan. Oei, ze is gaan vliegen.

Je hoorde Baba Brooks met Duck Soup, daarna Ja Woosh met Woodpecker Sound en nu gaan we door met Pils Swan Lake.

Welkom. Je bent nog steeds in het programma Grondsmaak. Met uw gastheer Dylan Jamie Rauwkost. En zijn gast Ron Omi.

Het is nog donker buiten, maar toch al warm. En ik leg me in het groen. Boven me zie ik het blauwe veld vol sterren en onder me hun spiegelbeeld. Ik lig in een donker veld vol vogelmuur. Stellaria, vol mini-sterretjes. Zacht kriebelen ze en aaien ze met hun fijne haartjes. Een nietig plantje en toch zo weerbarstig en voedzaam. We roeien het uit als onkruid, al zouden we er beter soep van koken. IJzer, calcium, zink, magnesium, vitamine A, vitamine B, vitamine C, vitamine D. Maar als mens gooien we het weg. Als we die moeite al doen en er niet gewoon domweg gif op spuiten. De vogels, die weten natuurlijk beter. Nu het duister langzaam wijkt, strijken ze neer en brengen verslag uit. En ik luister. Dan vallen ze aan op mijn sterrenvriendjes en werken zo al die mineralen en vitaminen naar binnen. Wie overblijft, straalt krachtig verder, even vrolijk en vriendelijk als er net. Stellaria ziet mijn bedenking en roept me toe, al moet ik moeite doen om haar te verstaan. Geen zorgen, Sam, wij leven intens. We voeden de vogels, dat is de wens. We lijken te sterven, maar we zijn met zoveel. Ons krijgen ze niet klein. Dat is een bijzondere uitspraak, toch? Voor zo'n klein plantje?

0: Voilà, vogeltjes, in de tweede uur na Juf Sanseveria. In de mashup. Die het over de vogelmuur had. Juf Sanseveria toch. In de mashup natuurlijk hebben we net Mestre Copico Esu Ritmo gehoord. Met, ja, Passarinho Siriri. Klein vogeltje is dat gewoon, hè.
1: Dat was een mooie mix.
0: Ja, dank u wel. We gaan verder met nog wat zuiderse klanken. U hoorde ook in het de mashup hoorde u ook Alvin Lucier met Bird and Person Dying. Misschien daarom dat het een beetje gepiep was voor uw oren. Maar de vogeltjes van Venezuela maakten het goed. Veel gevogel vandaag.
1: Waarom? Het is voor de vogelaars, hè, vandaag.
0: Ja.
1: Nee. Of ornithologen onder jullie.
0: Ja, voilà. Nu je het toch over ornithologen hebt, ik had hier ook juist de Bird Guide voor de Zuid-Amerikaanse collega's. Hè. En ook hier komt men wel bijzondere vogels tegen. Zo kwam ik nog gisteren, de lepelaar, ken je die?
1: Lepelaar, ja, die...
0: Platalea leucorrhodia.
1: Met een bek als een lepeltje.
0: Ja, en die broeden in de wadden van Texel, zelfs tegen Gent in de Ossenmeerse.
1: Hier op de Schelden ook, hè?
0: Ja, ja, ja, dat is sinds 2003 in het havengebied en in onze Kruibeekse polders.
1: Ja, ja.
0: En ze overwinteren in West-Afrika aan de kust van Mauritanië in de Banque d'Anquin.
1: Amai, overwinteren. Hoe zalig klinkt dat niet?
0: Dat klinkt goed, hè. Als je op pensioen bent, allemaal naar Mauritanië. Dan kan je daar verder de lepelaar zien. Enkel zien, want die maakt geen geluid. We hebben hier niets anders dan vogelklanken. Alhoewel, bij opwinding kleppert hij met zijn snavel.

Toen juffrouw Ooievaar, slechts voor heel even maar, haar nest en jongen had verlaten, had ze de naderende truc net niet in de gaten. Haar man, die als gewoonlijk ladder zat en lam, weer eens veel te laat de kroeg uitkwam en door zijn vrouw, inmiddels vleugellam, de mantel werd geveegd en de schuld van alles kreeg, nam toen een resoluut besluit en ging vanaf die dag de deur dus niet meer uit. Hij dronk zijn borrel thuis en zorgde voor zijn kroost. Hun eerste woordjes waren cheers en proost. De kleintjes door hun vader grootgebracht met wijn en bier, hadden zo een mooie jeugd met een berg lol en veel plezier. De moeder zag dit onderaan het nest met lede ogen aan en kon daarboven bijna niemand nog op zijn lange poten staan. Zo is het in dit, wat je noemt, probleemgezin ook fout gegaan. Bij de veroorzaker van al dit leed, de truckchauffeur, liggen er regelmatig, in plaats van baby's, lege flessen voor de deur. Met de groeten van de familie Ooievaar, santé en au revoir.

0: Voilà, we zitten al in de laatste 20 minuten rond.
1: Money time.
0: Amai. Ik ga eens weer snel. Het poëzieportaal was very uitgebreid. Deze keer met een gedicht van Maya Angelou.
1: The Caged Bird.
0: Ja, yeah. I Know Why the Caged Bird Sings. En dan Charles Bukowski, die eindelijk in het reinen wou komen met zijn supermasculine gedragingen. En natuurlijk van Poëzie Pier, onze vaste dichter. Was het nu Juf Ooievaar of Drinking Ooievaar? Ik weet het niet.
1: Er werd veel gedronken, alleszins.
0: Ja, er werd veel gedronken.
1: Ja.
0: Veel lege flessen. En we zitten al bij vers geperst.
1: Dat was Manny Corchado y su Orchestra Chicken and Booze. 7 november 2025 uitgekomen bij Vampisol.
0: Oké, vers geperst is nog.

0: Gransmaak, luister naar een feestelijke aflevering deze keer. Perfect, alweer.
1: Met uw gastheren, Rom en Rauwkost.
2: Shaken, not stirred. Voilà, de cocktail van de maand.
3: Eindelijk.
2: Eindelijk in het programma. Het zal niet de laatste zijn. De Black Feather. Je pakt de shaker en je doet er 4-5 stukken ijs in. En je neemt uw beste brandy, 2 os. 2 os staat ongeveer gelijk als je afrondt aan een 6 centiliter brandy. 1 os droge vermout. Neem nu geen martini, maar een iets betere. 3 centiliter dus. En 0,5, dus een halve os Cointreau. Dus een centiliter en een half. Daarop een dash angostura bitters. Goed schudden en serveer in een koepglas. Je kan de angostura bitters best achteraf een dashje geven. Een zeste van limoen en appelsien om het af te werken. Gezondheid. En daarmee, beste vogeltjes, gaan we naar het einde van dit programma. Nog 5 minuutjes.
3: 26 juni zijn we terug bij u.
2: Ja. En we gaan nu genieten van het zonnetje en de vogeltjes buiten.
3: En de Black Feather.
2: En de Black Feather natuurlijk.
3: Niet vergeten, hè.
2: Mm-hmm. Ja, die is wel lekker, hè. Ja.
3: Nog altijd Radio Centraal en zo meteen hoge emissiezone.
2: Denk ik, ja. Klopt. Helemaal. Tot volgende keer, birdies. Dankjewel voor het luisteren. Enjoy your time outside.
3: Vogeltje.
2: We zijn gevangen.
4: Dat klopt toch niet helemaal, want we hebben ze meteen blaastaal in de hand.

0: Nie. Aké je telefónne číslo? Svetlomodrá. Kanada.
1: Kanada.
0: Nie. Izrael.
1: Izrael.
0: Nie.
2: Fuck Izrael.
0: Rádio. Rádio.
3: Het spijt ons, maar u heeft niet hoog genoeg gescoord om voor een prijs in aanmerking te komen.
1: Canada.
0: Ano.
4: Dit is Canada.
5: Hallo, ik ben afkomstig en woon nog steeds te Dendermonde. Sinds 2 september 2010 ben ik op zoek naar een nieuwe job, een nieuwe uitdaging. Mijn profiel: bediende met zeer goede kennis Engels en een uitgebreide ervaring in IT en administratie. Ik ben zeer accuraat. Kan goed logisch denken en kan zelfstandig functioneren. Medewerkers begeleiden en helpen is mij ook niet vreemd. In mijn loopbaan heb ik reeds enkele professionele watertjes doorzwommen en heb een aanzienlijke ervaring opgebouwd. Ik heb databasebeheer gedaan bij de, toen nog jonge, openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij. Ik was mainframe operator bij Honda België te Aalst. Ik heb gedurende 5 jaar een eigen zaak gerund in computers en software te Dendermonde. Nadien heb ik in dienstverband 14 jaar voor eenzelfde werkgever, maar wel onder verschillende vennootschappen, software en hardware ontwikkeld, installaties en opleidingen gedaan, helpdesk, klanten, leveranciers en artikelbeheer gedaan, als ook de facturatie en rapportering. Daarna heb ik, ook voor deze werkgever, nog 2 jaar bij ShopTechnics gewerkt. Daar werden innovatieve opleidingsmethodes geprogrammeerd en uitgewerkt, om zowel in een lokaal netwerk als via het internet te kunnen bijleren. Ik ben net voorbij de 50, maar ben nog jong van uiterlijk en van geest. Als u nog meer gedetailleerde informatie wil, kan u mijn cv raadplegen, of liever nog, via een persoonlijk gesprek na afspraak met mij. Ik hoop binnenkort van u iets te horen. Ik ben afkomstig en woon nog steeds te Dendermonde. Sinds 2 september 2010. Ik hoop binnenkort van u iets te horen. Sinds 2 september 2010. Ben ik op zoek naar een nieuwe job. Ik ben afkomstig en woon nog steeds te Dendermonde.

0: Ik ben afkomstig en woon nog steeds te Dendermonde. Ik hoop binnenkort van u iets te horen. Sinds 2 september 2010. Ik hoop binnenkort van u iets te horen. Ik ben afkomstig en woon nog steeds te Dendermonde. Sinds 2 september 2010 ben ik op zoek naar een nieuwe job.
1: Radio. Radio.
2: China.
1: Canada. Na zdravie. Austrália. Na zdravie.
2: Izrael.
1: Nie.
3: Fuck Izrael. Fuck it.
4: Na zdravie.

0: Na zdravie.
1: Kanada.
0: Radio.
2: Leraren steken veel tijd en energie in het sturen van het leerproces van leerlingen. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de leerlingen zelf hun eigen leerproces in handen nemen. Des te meer omdat veel leraren activerende werkvormen toepassen waarbij leerlingen zelfstandig aan de slag moeten en dus zelf hun werk moeten plannen en bijsturen. Leerproces. Zelfgestuurd leren is cyclisch. Dit wil zeggen dat het telkens opnieuw begint. Zelfgestuurd leren is cyclisch. Dit wil zeggen dat het telkens opnieuw begint. Zelfgestuurd leren is cyclisch. Dat wil zeggen dat het telkens
3: opnieuw begint. Mats går till posten nästa dag. Postkontoret ligger i Sollentuna centrum.
4: Kan jag få ett adresskort? Jag har ett paket till Göteborg här.
5: Varsågod.
3: Mats fyller i kortet.
4: Hur mycket väger paketet?
5: Vi ska se. Ett ögonblick.

Leren. Naast de begeleiding van leren binnen het vak, werken de meeste scholen op beleidsniveau een leerlijn leren uit. Stem als leraar jouw aanpak af op de leerlijn leren die afgesproken wordt binnen jouw school.

In krachtig in je school onderzoeken we het fundament leren leren. Om het leren zo optimaal te laten verlopen, moeten leerlingen dus leren leren. Dat betekent dat ze leren hoe de verwerking van kennis, vaardigheden en attitudes zo goed mogelijk kan aangepakt worden. Leren leren is dus meer dan alleen maar leren studeren. Het is een totaalpakket. Goede studievaardigheden zijn onmisbaar, maar het is zeker even belangrijk om inzicht te hebben in hoe de leermotor werkt. Of hoe leerlingen zichzelf op een goede manier kunnen motiveren en bijsturen.

Het is niet alleen belangrijk bij het maken van taken of de voorbereidingen van een toets of examen, maar bij het hele leerproces. Het is een competentie die ze voor de rest van hun leven kunnen gebruiken. Dit vindt ook de Vlaamse overheid. Die bepaalde immers dat leercompetenties tot de eindtermen behoren. Het is dus een doel waarvan de overheid ons oplegt dat we eraan werken met onze leerlingen. Leerlingen moeten een learning-powered mind ontwikkelen, die hen in staat stelt om zich bewust te zijn van hun sterke en zwakke kanten, om het leren te monitoren en te evalueren, door te zetten, te focussen en op te gaan in het leren. Het leren strategisch te organiseren, te beschikken over de juiste leerstrategieën om tot leren te kunnen komen. Belang van leren leren. Kort samengevat komt erop neer dat leren leren geen vak op zich kan zijn, maar enkel effect heeft als alle leerkrachten er op school er samen verantwoordelijkheid voor dragen.

0: gewoon niks. Hè. Ja, dus dat hebben we gezegd. Het is gewoon van, oké, hier doen we ons goesting. Hè. En,
1: er was niks.
0: Er was niks. geen instituut. Hè. Ja, we nemen een karke en gaan in een karke zitten en zo.
1: Ondertussen is er heel veel gebeurd. Hè.
0: Om het heel eenvoudig te zeggen. Gewoon. Gewoon niks. Hè. Tegen een karke.

creatieve bekwaamheidszoekers. De receptieve participatiezoekers. De passieve actiezoekers.

De passieve actiezoekers. De relatieafwerende controlezoekers. De zelfbewuste controlezoekers. De sociale bekwaamheidszoekers. De passieve bekwaamheidszoekers. De relatieve bekwaamheidszoekers. De receptieve actiezoekers. De passieve actiezoekers. De relatieafwerende controlezoekers. De zelfbewuste participatie. De sociale bekwaamheidszoekers. De passieve bekwaamheidszoekers. De relatieafwerende zelfactieve bekwaamheidszoekers. De sociale bekwaamheidszoekers. De receptieve actiezoekers. De passieve

De laatste dag, dan deden ze eigenlijk een soort van feest. Dan werden er mosselen gemaakt, er was een chocoladefontein, pannenkoeken werden er gebakken. Dat was eigenlijk heel leuk. En op 10 minuten tijd waren die volledig opgeruimd, de bus in naar hun hotel. En de dag was gedaan. De laatste dag was gedaan.

Tijdens de vervolgingen onder keizer Diocletianus werd Pancratius om zijn geloof in de boeien geslagen. Eerst werd de jongen, zoals zijn vader, voor de dieren gegooid. Maar volgens de legende gingen die als lammeren aan zijn voeten liggen. Op keizerlijk bevel werd de jongen dan in 304 langs de Via Aurelia in Rome onthoofd. Hij was amper 14 jaar oud. De jongen werd langs dezelfde weg begraven. Zijn relieken kwamen uiteindelijk terecht in de Sint-Bavo in Gent, de kathedraal van Utrecht en in de 7e eeuw in Londen, waar nu nog het metrostation St. Pancras aan de heide.

0: deze maand?
1: Ja. Allemaal gratis zijn ze er juist.
0: Ja? En putjes?
1: Allemaal gratis in de maand. Dat zijn de kraters.
2: Maar hoe komt het eigenlijk dat de ene kant zwart is en de andere kant niet?
1: Dat is omdat de zon erop staat.
3: En zo is dat mysterie eindelijk opgelost. Door het kleine gaatje van de telescoop is de maan 110 keer groter. En ze staat ook omgekeerd.
1: Zo'n telescoop die weerkaatst het beeld naar boven, terug naar beneden. En in dat weerkaatsen spiegelt je en keert in het beeld om.
3: Het is indrukwekkend voor de jonge sterrenkijkers. Al begrijpen ze niet altijd goed wat ze zien.
4: Het is nog wel moeilijk. Hij ziet wel iets, denk, maar hij weet niet goed wat dat hem juist ziet. Hè? De maan, hè? Zie je de maan? Nee?
3: Bij volkssterrenwacht Urania mochten ze 400 mensen verwelkomen. Een voltreffer.

0: Ze hebben daar niks meer. Ze hebben wel wijn, maar wijn mag het niet meenemen.
1: Ik heb gezien dat je hier een folder hebt van Zuid-Afrikaanse wijnen.
0: Ja, het is alles wat ik mocht meenemen.
1: Glas van wijn.
0: Glas van wijn, ja.
1: Drink je graag wijn?
0: Ja, ik drink wel graag wijn, maar niet veel.
1: Supergoeie wijn in Zuid-Afrika. Supergoeie wijn, dat is niet normaal. Ik heb ook gezien dat je heel veel in wellness bent geïnteresseerd. In, want als we uit jouw zak de wellness...
2: 80% is wellness.
1: Ja, de Kine Magic bijvoorbeeld. Ja, mij niet.
0: Douches en zo, badkamers.
1: Daar ben je er wel voor te vinden. Ik heb ook het Magic Bad gezien. Heb je het Magic Bad?
0: Dat is ja, de Magic Bad heb ik ook gezien, maar dat is met een deur.
1: Een deurtje, nee, dat, dus, dat mensen niet hun benen omhoog moeten doen om in het bad te gaan.
3: Een breedte evaluëren.
4: Ja, zeg, oké, ik heb een leerlinggerichte evaluatie. Op schaal van 0 tot 10. Hoe leerlinggericht gebeuren evaluaties op jouw school? Mogen we nog toetsen binnen breed evalueren? We definiëren toets hier als een schriftelijke test om te meten of bepaalde leerstofonderdelen verworven zijn.
5: Summatieve functie.
4: De toets heeft ook binnen breed evalueren zeker een plaats als evaluatievorm op enkele voorwaarden. Punt.
3: Breed evalueren.
4: We doen meer dan toetsen.
3: Breed evalueren.
4: De kracht van brede evaluatie zit in het gevarieerd inzetten en doelbewust kiezen binnen een rijk arsenaal van
3: evaluatievormen.
4: De toets is lang niet altijd de meest geschikte
3: evaluatievorm.
4: Zo kunnen we vakgebonden attitudes of vaardigheden het best observeren in een zo authentiek mogelijke context.
3: Context.
4: En om te weten of leerlingen kritisch en in de diepte leerstof hebben verwerkt, is een paper of presentatie een waardig alternatief voor de toets. De toets.

0: We zijn streng voor de toets. Toetsen staan meestal op
1: punten.
0: Die punten geven ons zeker voor exacte wetenschappelijke vakken snel de illusie dat een toets per definitie
1: objectief is.
0: Toch maken we al bij het opstellen van de toets heel wat keuzes. Tussen haakjes, formuleren van
1: evaluatiedoelen,
0: keuze van
1: toetsvragen,
0: gewicht per
1: vraag,
0: kwaliteitscriteria
1: voor de antwoorden.
0: Puntje. Verander. Eén toetsvraag en je kijkt een andere toets in, die makkelijker of moeilijker is en dus een andere score geeft per leerling. De toets.
1: Net na een turbulente les of het tijdstip van verbeteren tussen haakjes.
0: Vrijdagavond na een zware werkweek vraagteken tussen haakjes.
1: Nog even buiten beschouwing.
0: Al die aspecten, hoe normaal ook, maken dat geen enkele toets
1: neutraal is.
0: Een toets is altijd een menselijke poging om de realiteit te bevatten of te representeren. Toch blijft het streven naar kwaliteitsvolle
1: evaluatie
0: belangrijk, zowel voor
1: evaluatievormen
0: als portfolio of stageobservaties als voor de
1: klassieke
0: toets.

0: Je kunt bijvoorbeeld de betrouwbaarheid al verhogen door jouw verbetering van een toets eens te vergelijken met de verbetering van een
1: vakcollega.
0: Punt.
1: Toetsen zijn geen straf of dreigmiddel.
0: Voor heel wat leraren zijn de volgende uitspraken of subtiele varianten ervan in meerdere of mindere mate herkenbaar. Dubbelpunt.
1: Als leerlingen lastig zijn, doe ik een toets. Dat werkt om ze weer bij de les te krijgen.
0: Tweede punt.
1: Ik trek punten af als ze hun materiaal niet mee hebben. Anders blijf ik bezig.
0: Derde punt.
1: Te veel toetsen op maandag, dat telt niet bij mij. Ze hebben een heel weekend.
0: Vierde punt.
1: Ik heb punten nodig voor het rapport, dus ik doe een toets.
0: Puntje, puntje, puntje.
2: De bovenstaande voorbeelden tasten de objectiviteit en de validiteit van onze summatieve evaluaties. De kans is groot dat we niet meten wat we beogen te meten, met name dat we bereiken het leerpad. De kans is groot dat we niet meten wat we beogen te meten, met name de te bereiken leerplandoelen. Punt. Wel brengen we andere elementen in rekening. Punt.
3: Studie, houding, sociaal gedrag, planningsvaardigheden en zo meer.
0: Het sanctioneringsbeleid van de school. Punt.
1: De betrachting moet zijn om evaluatie zo objectief mogelijk te maken.
0: De toets of andere evaluatievormen inzetten als bedreiging of straf of als beloning vertroebelt ons oordeel over het eigenlijke leerproces en de leerprestaties van de leerling.
1: Bovendien is de kans reëel dat we op die manier impliciet die leerlingen bevoordelen van wie de thuissituatie de nodige kansen, middelen en ondersteuning biedt om zich conform de gangbare schoolcultuur te gedragen.
0: Ja,
1: rustig. Ja, studeer
0: je niet, hè? Ja. Dus je moet wel toetsen doen, maar je moet het toch ook niet op de maandag doen, want dan is het weer vals spelen en dan hebben er sommigen hebben dan meer kansen thuis, dus dat is dan weer meer.
1: En die anderen hebben dan weer minder kansen thuis. Dat is tegelijk een argument om, zoals ik bovengestelde, de kwaliteit van deze toetsen streng te bewaken en die aan te vullen met informatie vanuit een andere evaluatievormen.
0: We zijn waakzaam voor de vertoetsingscultuur en de gevolgen ervan.
1: Vertoetsingscultuur.
0: Veel toetsen is veel meten. Dat meten leidt niet automatisch tot meer leervordering of tot betere leerresultaten. Peter van Petegem.
1: Peter van Petegem
0: stelt het als volgt.
4: Als je een varken vaak weegt, wordt het er niet dikker van.
2: Wie veelvuldig leerlingen op de meetlat legt, heeft in het slechtste geval een rijtje van vrijwel nietzeggende scores.
4: Aldus Peter van Petegem.
2: In het beste geval heeft hij een accuraat beeld van de mate waarin leerlingen bepaalde leerplandoelen.
4: Aldus
0: Peter van Petegem.
4: Aldus Peter van Petegem.
0: Toch zijn het voor de bijhorende feedback de ondersteuning,
1: de leervragen,
0: die ervoor zorgen dat leerlingen leerwinst boeken.
1: De leerlingen leerwinst boeken. Dankzij de leervragen zullen de leerlingen leerwinst boeken. Maar als ze boeken niet bij hebben, doen we dat.
0: Hoe sterker die feedback gericht is op zelfstudering, hoe steeds meer leerlingen ook leren om hun eigen leerproces in handen te nemen.
1: Ze slaan de hand aan zichzelf.
0: Een doorgedreven toetsingscultuur.

0: mechanisme gaan dienen.
1: Het is gebruikelijk en legitiem dat toetsresultaten als voedingsbodem dienen om leerlingen te oriënteren, dus in de richting van de oriënt naar het oosten gericht. Dat is tegelijk een argument om, zoals hierboven gesteld, de kwaliteit van onze toetsen streng te bewaken en die aan te vullen met informatie vanuit andere evaluatievormen.
0: Maar beseffen we genoeg hoe sterk toetsresultaten deuren openhouden of sluiten?
1: In ons huidige onderwijssysteem is de impact van slechte toetsen op de schoolloopbaan en het levenspad van heel wat leerlingen niet gering.
0: Zeker leerlingen uit kansarme milieus komen door slechte toetsscores snel in een
1: vicieuze cirkel van continue heroriëntering en bijhorende schoolmoeheid en laag welbevinden terecht. Aldus Peter van Petegem. Peter van Petegem. Peter van Petegem.

0: Esatto. Corto. Corto.
1: De toets heeft wel degelijk een plaats binnen breed evalueren, zolang we onze eigen evaluatiepraktijk en beleid kritisch in vraag stellen en bijsturen waar nodig. Dus de evaluatie moet geëvalueerd
2: worden. Krachtig in de schoot. Krachtig in de schoot.
1: Oh, mijn vond ik maar zo krachtig in mijn schoot. Echt in mijn element.
3: Ja, we zetten speciaal in de kijkers het astrologisch teken.
1: Tweelingen, denk ik dat dat is.
3: Tweelingen dus, ja, tweelingen.
1: Het is een gouden flexie, dus.
3: Zo'n dubbelganger, hè? Ja.
4: Derde teken van de dierenriem, Gemini of tweeling, is zichtbaar tussen 21 mei en 21 juni en wordt vereenzelvigd met grote bewegelijkheid. Over Gemini heerst volgens de astrologen de planeet Mercurius, waarvan het sleutelwoord wel intellect mag heten. Goede eigenschappen heeft de tweeling in overmaat. Hij is vindingrijk en niet zelden scherpzinnig. Ook is Gemini opgewekt en veelal wel bespraakt. Tweelingen beschikken over een groot aanpassingsvermogen en tenslotte worden geborenen onder dit teken vaak gekenmerkt door een grote mate van handigheid en veelzijdigheid. Daar staan.
5: Tom droomt van zijn twee broers.
6: Wel eens eloven.
5: Tom? Tom? Droomt van zijn twee broers. Punt. Twee broers.
4: Tweelingen beschikken over een groot aanpassingsvermogen en tenslotte worden geborenen onder dit teken vaak gekenmerkt door een grote mate van handigheid en veelzijdigheid. Daar staat dan wel eens enige oppervlakkigheid en veranderlijkheid tegenover, vaak gekoppeld met een speelse of zelfs ongrijpbare natuur. Tweelingen houden
5: Tom
4: van reizen, leren snel
5: van
4: vrede
5: zijn
4: taal,
5: twee broers.
4: Maken niet minder snel vrienden, hebben een goed ontwikkeld gevoel voor humor en zijn talentvolle bemiddelaars. Fameuze tweelingen zijn er te over. Charles Aznavour, Josephine Baker, Louis Couperus, François Sagan, Paul Gauguin, Ian Fleming, Richard Wagner, Bob Dylan, Dante, Marilyn Monroe, Roland Holst, koningin Fabiola, Jean-Paul Sartre en Anne Frank. Het heldere bergkristal en het okergeel
5: met een fles melk.
4: Beryl zijn de gesteenten die met dit teken zijn verbonden. Al eeuwenlang waarschuwt de astrologie de tweeling voor het onder controle houden van nerveuze spanningen en het ontzien van de ademhalingsorganen. Vanuit de zekerheid dat geen mens in het leven gemakkelijker, eleganter en succesvoller opereert dan de tweeling, moet de verwachting voor 1978 wel hoog gespannen zijn. Attentie, tweeling. Hier komt uw jaarhoroscoop.

0: tweelingvrouw.
1: Te vlug,
0: dacht tweelingman. U heeft blijkbaar een wit voetje bij de sterren dit komende jaar. Natuurlijk zijn er ups en downs, maar over het algemeen mag u niet mopperen. Als u de zaken maar niet te makkelijk neemt. Laten we eens kijken hoe de zaken ervoor staan in januari.
2: Ja.
0: Nou, dat begint redelijk goed.
2: Niet mopperen.
0: Veel nieuwe contacten en dat is vooral goed voor de zakentweeling. Want je kunt nou eenmaal nooit genoeg mensen kennen. Kijk wel uit voor een erg aardig iemand. Want de tweeling heeft vleierij meestal te laat door. Meer willen dan u aankunt, overmoed dus.
1: Te vlug.
0: Manifesteert zich in februari. Terwijl maart een aantal zeer onverwachte zaken voor u in petto heeft. En niet alleen dat deze zaken onverwacht zijn, ze zijn ook ongewoon. Nou ja, uw bekende vindingrijkheid zal wel maken dat u de goede van de slechte weet te onderscheiden. In april kunt u beter af en toe eens nee zeggen. Dat is beter dan half werk te doen. Speciaal geldt dit voor examenklanten. Bereid u goed voor en versnipper uw tijd niet. Te midden van het stralende voorjaar zit u in mei boven de vol nieuwe ideeën.
3: Nu zal het erom gaan deze te realiseren.
1: Met een. Fles melk. Punt. Fles. Melk. Punt.
4: Een avontuur van Suske en Wiske.
1: Fiets. Niet te vlug. Met een fles melk. Punt.
4: Dat is Lambik. Hij leest zijn krant in de tuin.
1: Nee.
4: Jérôme snoeit een boom.
5: Boom, artistiek uitzicht.
6: Wat heb je er in je hand, Jérôme?
5: Roos.
6: Weten mijn schoenen ook. Waar komt ze?
5: Uit lucht vallen. Van sterren.
6: Kijk liever naar je werk. Er is geen ster te zien.
5: Zie wel 1000 sterren. Was verstrooid. Boom, doorgeknipt.
6: Jérôme, neem de telefoon eens aan.
5: Waarom?
6: Ik heb het te druk.
5: Hallo.
7: Komen jullie vanavond spaghetti eten, Jérôme?
5: Veel klaargemaakt, Sidonia.
7: Voor jou alleen is er 15 kilo.
5: Goed. Maar zorg voor zwaar dessert.
4: Even later.
6: Jérôme! Maar blijf je toch?
1: De zwaan is zwart.
5: Zat pot aan vast. Kwam uit dat wolkje boven ons.
6: Ik wist niet dat jij relaties had met alleenvliegende wolkjes. Kom, 3-dubbele gedikte. Stap in.
1: Punt.
6: Onze nieuwe wagen doet het goed, hè, Jérôme? Wel, je tong verloren? Een agent, verdorie.
8: Is dat uw wolkje dat boven de wagen hangt?
9: Ik. Wolkje volgt ons.
8: Heb je een toelating voor het vervoer van wolken?
6: Nee, ik. Moet ik daar belasting voor betalen?
9: Ik. Wolk gaat vandoor. Mij laat rijden. Ik achter mijn wolk aan.
8: Uw naam en uw... Hé, Mila! Stop!
1: De zwaan.
6: Van de kerktoren. Volg als Jérôme. Wat doet Jérôme op vaaien toch?
1: De zwaan.
6: Opgepast voor die vrachtwagens. Daar kunnen we nooit tussen.
5: Halve slag naar links overhellen.
1: Is zwart.
5: Naar rechts overhellen.
6: Oei. De brug is open.
1: Is
5: over.
1: Zwart. Punt.
2: Oei.
1: De zwaan.
10: Ja.
1: Is zwart.
2: Het is voorbij 9 uur.
10: Het is voorbij 9 uur. Ik dacht dat het blaast. Het zit er weer op.
2: Het zit er weer op. Dankjewel, Bert.
10: Het is er bovenop, hè.
2: Er boven.
10: Hij zit er weer bovenop. Dada.
1: koud.
2: Hopelijk is alles goed met Jérôme.
10: De Jérôme die trekt zijn plan wel. Hè. Die is een beetje zat en die is met een auto overtrokken, maar ik denk dat dat wel gaat meevallen.
1: De lucht
2: en
1: is
2: onderweg zijn tong
1: grijs.
2: Verloren.
10: Zijn tong verloren.
2: Punt. Ja, zo gaat
10: van
2: hij.
10: Van een LSD, denk ik.
2: Grijs. Zo gaat hij bij Wusken en Siske.
10: Wusken en Siske.
1: Grijs.
2: Radio Centraal.
1: 106.7.
2: Tot 11 uur Liberty City.

5, 4, dat is goed, punt, goed, goed, 5, ik heb lange mouwen, punt.

Mouwen. Mouwen. Zes. Ga je op reis?

de baby in skrmi. Zio en ze zio in skrmi. Rak de baby. Krimmy,

Fünf oder zehn Begriffe.

EA 15 stone. That doesn't EA 15 stone.

Jongens, namen.

Primitititu tatu, primitititu tatu, tatatatatu tatu.

Dovedete u tagif.

0: den skinnende grøten motell. Shiny Mush Motel. Radio Central 106,7 avec Snurf et Tom Anthony. With Snurf and Tom Anthony. Shiny Mush Motel. Alle zwei Wochen. Shiny Mush Motel.
1: U luistert naar een Shiny Mush Motel en de jingle is alweer fout vandaag, want het is hier te doen zonder Tom Anthony. Volgende keer een nieuwe jingle maken. Van nu. Allee, we zijn al even bezig. De eerste minuut is al voorbij zelfs. Alleen een minuut voorbij van het programma. We hebben nog niets gedaan. Maar dit gaat zo door tot 12:30. Met de snof aan de knoppen en ook aan de microfoon. Rinskermu.
0: Shiny Mush Motel. Alle zwei Wochen.

0: Hey. Hey. Oh. Hey.
1: Hey, check. Hey, set. Hey, hit. Set.

Thank you.

mogelijkheden.

0: to you. I just have to think about it.
1: One matcha, please.

Thank you.

U was getuige van een shiny mush motel. We begonnen om 11 uur. En we zijn er nu nog altijd. We. Snof aan knoppen en microfoon. We bedanken Luther voor een Liberty City. Met onder andere jacuzzi. En andere. Maandag hoort u mij terug in het programma Klankenberg vanaf 13 uur. Tot ziens.

helemaal Bob. Het was tenslotte 1956. Nog in 1956 brengt Sonny Rollins zijn eerste mijlpaal uit, de LP Saxophone Colossus. Met een zo mogelijk nog meer geïnspireerde Max Roach op de drums. Daaruit zijn calypso-based monsterhit Saint Thomas. Opgedragen aan het Maagdeneiland waar zijn ouders vandaan kwamen.

my father. Oh my God, it's gonna be my father.

Mon pas.

Iman.

0: Yeah, probably 16.
1: And you stayed the same.

Thank you.